0: In een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Hoogstraten aardbeien.
0: Clara, live.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Clara Live.

0: naar je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara Live. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Uur goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal leerlingen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Annelies Meijnaert van De Lijn.
1: In concreto betekent dat elke leerling nog altijd op school gaat geraken. We gaan alleen een aantal ritten samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt. Misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vermits we leerlingen samen gaan zetten of soms leerlingen op een grotere bus, kan dat inderdaad wel gebeuren dat die leerling langer op de bus zit dan vandaag.
0: De Stichting Tegen Kanker wil dat er een verbod komt op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit gekomen. Onterecht, vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan we denken. Dat zegt Brecht Guns.
2: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België, als we epidemiologisch gaan kijken, ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
0: In afwachting van een totaalverbod op zonnebanken wil de stichting dat er een verbod komt op reclame voor zonnebanken en dat ze geweerd worden uit hotels en fitness- en welzijnscentra. Op de top van de G7, de belangrijkste industrielanden, is beslist dat de druk op Rusland verder verhoogd zal worden. Met strenge sancties op olie en gas. Die maatregelen worden genomen door de oorlog in Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky was te gast op de G7-top gisteren. En er zijn ook extra wapens beloofd aan Oekraïne, lange afstandwapens en luchtafweer. En nog, op die G7-top heeft de Amerikaanse president Trump zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Israël zegt de door Iran gesteunde Hezbollah of door het Iran gesteunde Hezbollah te willen vernietigen, maar dat doe je niet door elke keer een heel flatgebouw plat te bombarderen, want niet alle mensen die er wonen zijn van Hezbollah, zei Trump.
3: Israel is fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
0: Vrijdag ondertekenen Amerika en Iran het eerder bereikte vredesakkoord of het principesakkoord. Sport. Op het WK voetbal heeft de Argentijn Lionel Messi het record van het aantal goals op een WK geëvenaard. Tegen Algerije scoorde hij 3 goals, waardoor hij nu 16 wereldbekerdoelpunten achter zijn naam heeft staan. Noorwegen won zijn openingswedstrijd tegen Irak met 4-1 en staat samen met Frankrijk aan de leiding in de groep. En zo net is Oostenrijk-Jordanië begonnen, de andere wedstrijd uit de groep van Argentinië. Het weer vandaag op veel plaatsen. Eerst nog bewolking, later meer zon en temperaturen tot 26 graden. Vanaf morgen al maar warmer, met mogelijk 30 graden of meer in het centrum. Vrijdag kans op onweersbuien en tot 35 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
5: ...35 graden. Ik moet nog even nadenken hoe ik dat ga overleven, maar gelukkig, dat zijn zorgen voor later. Het is woensdag 17 juni. Een heel goeiemorgen.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de Leize. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: Clara, live.

0: Gitarist Thibaut Garcia met Asturias, het vijfde deel uit de Spaanse suite van Isaac Albéniz.
1: Espresso.
0: Stel, u wandelt op straat en plots spreekt iemand u aan, een complete vreemde, en die vraagt: mag ik vannacht bij u slapen? Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik zou antwoorden, maar fotografe Bieke de Porter stelde die vraag ongeveer 20 jaar geleden aan tientallen mensen en ze kreeg opvallend vaak een ja. Ze bleef slapen, maakte foto's van de mensen bij wie ze te gast was. Die foto's verschenen eerder al in verschillende boeken, maar deze week komt er een nieuw boek uit en daarin staan niet de mensen centraal, maar de bedden. Alle bedden waarin ze tijdens het project heeft geslapen en hoe ze ooit aan dat project begonnen is, dat vertelde Bieke de Porter gisteren in Pompidou.
2: Dat was voor mij een manier om dicht bij de mensen te geraken. Een manier ook om niet op straat te belanden 's nachts, omdat ik geen geld had om hotels te betalen. In Rusland toen had ik het idee om eigenlijk een reportage te maken van de Trans-Siberische trein en foto's te maken op de trein. En ook, ik dacht toen dat ik een straatfotograaf was. Ik heb me er nooit comfortabel bij gevoeld. Mm. En ik had toen gevraagd aan een meisje die ik ontmoet had om een briefje te schrijven in het Russisch waarop dat stond: ik heb niet zoveel geld, mag ik bij u blijven overnachten, ik ben fotograaf. En ik toonde dat aan een vrouw op straat en die liet me binnen. En dat is eigenlijk het moment dat ik me echt comfortabel voelde met fotografie. En dan heb ik ook beslist van oké, het is misschien wel een manier om niet op straat te moeten slapen, maar misschien is het ook wel een manier om mij comfortabel met het medium te voelen.
0: En zo begon fotografe Bieke de Porter bijna 20 jaar geleden aan onbekenden op straat te vragen of ze bij hen mocht overnachten. En in haar nieuwe boek The Beds I Slept In blikt ze nu terug op al die ontmoetingen en die bedden. Ze kwam er gisteren alles over vertellen in Pompidou en dat volledige gesprek kan u haar beluisteren op VRT Max.

Een mooie prelude uit de Suite Orientale van Mel, of eigenlijk Melanie Boni, een nieuwe opname van het BBC Scottish Symphony Orchestra. En dit was een tijdje geleden nog een keuze van Clara, het nieuwe album van de Franse tenor Cyril Dubois. Zijn stem heeft soms iets musicalsachtig, vind ik, maar vandaag neemt hij ons niet mee naar Broadway, maar wel naar een chic salon in Parijs met dit lied van Camille Saint-Saëns, Extase.

Tenor Cyril Dubois met Extase, een lied van Camille Saint-Saëns uit zijn nieuwste album Zo Poëtiek. En als u nog niet zo wakker bent, dan kunnen deze blazers daar misschien wel verandering in brengen, want het is nog Consortium Classicum tot aan het nieuws van 7:30.

0: De finale uit het septet van Konradin Kreutzer door Consortium Classicum. Het is 6:30. Toon, wat zit er deze ochtend vooraan in het nieuws?
1: Vanaf volgend schooljaar zullen verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs het met minder bussen moeten doen. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer zal duren dan 1,5 uur. Of kan duren toch. De lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. De Stichting Tegen Kanker wil dat er een verbod komt op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er uiteindelijk nooit gekomen. En op de top van de G7 is beslist om de druk op Rusland verder te verhogen met strenge sancties op olie en gas. De Oekraïense president Zelensky was ook te gast op die top gisteren. Er zijn ook extra wapens beloofd aan Oekraïne, lange afstandswapens en luchtafweer. En dan het weer vandaag. Op veel plaatsen is er eerst nog bewolking, maar later komt er dan meer zon en we krijgen temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Thank you.

César Franck. Hij schreef maar één strijkkwartet, net voor zijn dood. En dit was het tweede deel daaruit, het Scherzo door het Cochin Quartet. En ik had eerlijk waar gezegd dat ik na de koningin Elisabeth wedstrijd even geen cellomuziek meer zou kunnen horen. Maar eigenlijk is het meer het tegenovergestelde. Ik mis het. Echt waar. Maar gelukkig is dit een melodie speciaal voor cello en orkest van Alexander Glazunov.

Muziek van Alexander Glazunov, zijn melodie voor cello en orkest door het Royal Philharmonic Orchestra en Jamie Walton. Hopelijk bent u al een beetje bekomen van de orgelmarathon gisteren in Ampersand. 3 uur orgelmuziek, best stevig. Maar straks slaat Kathleen weer een heel andere richting in. Niet de vrolijkste misschien, maar wel eentje die ongetwijfeld herinneringen zal oproepen. Want Kathleen gaat vandaag op zoek naar artiesten die we verloren zijn, maar nooit vergeten. En misschien heeft u dat ook wel met deze pianist, want hij overleed een paar jaar geleden, veel te vroeg op zijn 51ste, de Duitse pianist Lars Vogt.

Het eerste deel uit Mozarts 13e pianosonate door Lars Vogt, van wie we in 2022 veel te vroeg afscheid moesten nemen.

Tenor John Potter met She Loves and She Confesses To uit Ebb de Laser van Henry Purcell. En als u houdt van de nacht, dan moet u zeker blijven luisteren, want deze week gaan we elke ochtend langs bij een bekende nachtraaf. En vandaag is dat zelfs een echte nachtburgemeester.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De straat van Hormuz lijkt weer open. Er komt kritiek op de besparingen bij de lijn, ook van binnen de Vlaamse regering. En Lionel Messi evenaart het doelpuntenrecord op het WK. Voor het eerst sinds de aankondiging dat er een principeakkoord is tussen de VS en Iran, zijn er nu Iraanse olietankers door de straat van Hormuz en de Amerikaanse blokkade gevaren. De schepen zouden bijna 4 miljoen vaten Iraanse ruwe olie vervoeren. Jens Fransen, wil dat nu zeggen dat de oliehandel weer is hervat?
1: Wel, daar lijkt het voorlopig wel op. Het gaat wel nog maar om 2 grote olietankers, maar het zijn wel de eerste olie-exporten in 2 maanden tijd. En het nieuws is intussen ook bevestigd door de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken. En ook andere schepen die daar soms al weken stil lagen, die begeven zich nu meer in die richting van de straat van Hormuz. Je moet weten, concreet waren er 2 blokkades. Een Iraanse die westerse schepen tegenhield en een Amerikaanse die dan weer Iraanse schepen tegenhield. Het principeakkoord tussen de VS en Iran moet vrijdag worden ondertekend in Zwitserland, maar die blokkades lijken nu dus al opgeheven.
0: Oké, dankjewel Jens. Op de top van de G7, de belangrijkste industrielanden, is beslist dat de druk op Rusland verder opgevoerd zal worden, met strenge sancties op olie en gas. Die maatregelen worden genomen door de oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky was te gast op de G7-top gisteren. Er zijn ook extra wapens beloofd aan Oekraïne, lange afstandswapens en luchtafweer. Vooruit heeft kritiek op de besparingen bij de openbare vervoermaatschappij De Lijn. Vanaf september zullen scholen van het buitengewoon onderwijs het met minder bussen moeten doen om leerlingen te vervoeren. En dat betekent dat kinderen weer langer dan 1,5 uur onderweg kunnen zijn naar school. Vooruit noemt het pijnlijke en weinig kindvriendelijke besparingen. Opvallend, want Vooruit is coalitiepartner in de Vlaamse regering van mobiliteitsminister Annick de Ridder van de N-VA. Vlaams parlementslid voor Vooruit, Els Robijns.
2: We weten allemaal dat leerlingenvervoer in buitengewoon onderwijs al jaren onder druk staat en dat dat hervormd moet worden. Dat is ook wat er in het regeerakkoord staat. En dat we nu gaan besparen zonder dat die hervorming eraan gekoppeld is, waar dan die kinderen en de ouders het slachtoffer van zijn, kinderen die toch wel zeer kwetsbaar zijn. Ja, dat is bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Er zijn grote verschillen in gezondheid en in de toegang tot gezondheidszorg tussen armere en rijkere mensen in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek van het Christelijke Ziekenfonds CM. Hoe armer, hoe slechter de gezondheid van de Belgen. Maar toch doen net die armere bevolkingsgroepen minder vaak een beroep op de zorg, zoals de huisarts. Meer uitleg door Lien de Koman.
3: Er is een grote gezondheidskloof in ons land en die is de afgelopen 10 jaar nog groter geworden. Dat is merkbaar op verschillende vlakken, zegt Clara van Muissen van CM. Wie armer is, is bijvoorbeeld vaker ziek.
4: Wie in een armere wijk woont, heeft eigenlijk gewoon dubbel zoveel kans om te sterven dan wie in een rijke wijk woont. Daarnaast zien we dat ook als we naar bepaalde chronische ziekten gaan kijken. Diabetes komt bijvoorbeeld dubbel zoveel voor in de armste wijken dan in de rijkste wijken.
3: Maar wie meer zorg nodig heeft, doet er net minder een beroep op.
4: We zien dat bijvoorbeeld in de toegang tot de huisarts. Mensen die in een armere wijk wonen hebben veel minder makkelijk toegang tot een huisarts. En we zien hetzelfde patroon ook bij preventieve borstkankerscreening. Vrouwen die in armere wijken wonen hebben minder toegang tot die screening. En ook die kloof wordt groter vandaag.
3: En ook financieel is er een kloof. In verhouding tot hun budget geven de laagste inkomens 6 keer meer uit aan gezondheidszorg dan de hoogste. CM concludeert dat beschermingsmechanismen, zoals de verhoogde tegemoetkoming en de maximumfactuur, niet efficiënt genoeg werken.
0: De Stichting Tegen Kanker wil dat er een verbod komt op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit gekomen. Onterecht, vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan we denken, zegt Brecht Gunst.
5: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België, als we epidemiologisch gaan kijken, ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
0: In afwachting van een totaalverbod op zonnebanken wil de stichting dat er een verbod komt op reclame voor zonnebanken en dat ze geweerd worden uit hotels en fitness- en wellnesscentra. Opnieuw zijn 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan ons land overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gisteravond laat laten weten. De drie zitten ondertussen in Belgische gevangenissen. Een van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel openstaan in ons land voor onder meer drugsmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijk huis van de 35-jarige man in het Antwerpse district Merksem was de voorbije jaren verschillende keren het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land. Sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. Sport. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije geëindigd op 3-0. 3 goals van Lionel Messi en daarmee evenaart de Argentijn het record van het aantal goals op een WK. Messi heeft nu 16 wereldbekerdoelpunten gemaakt. Een verslag van Tom Boudeweel.
6: Messi, Messi, Messi. Lionel Messi heeft zijn entree niet gemist op het WK. Een hat-trick, een applauswissel, een volledig stadion in extase, een avond om niet te vergeten. En dan werd zijn eerste doelpunt nog afgekeurd voor buitenspel. Het werd een avond vol records. Het is zijn 6e WK, voorlopig een unicum. Met 16 WK-goals komt hij naast Miroslav Klose aan de leiding van het klassement van doelpuntenmakers. En dat in zijn 200ste interland voor Argentinië. Algerije ging de strijd aan, maar moest tussen meerdere erkennen in Lionel Messi, bijna 39. Hij kan het dus nog. De helden toonden zich meteen gisteren. Haaland 2 goals voor Noorwegen en Mbappé, ook hij, 2 goals voor Frankrijk. Dat het verschil maakte na de pauze, na een moeilijke eerste helft tegen Senegal. Mbappé is nu met 58 doelpunten de beste schutter aller tijden voor Frankrijk.
0: Noorwegen won zijn openingswedstrijd tegen Irak met 4-1 en staat samen met Frankrijk aan de leiding in die groep. En op dit moment is de match tussen Oostenrijk en Jordanië aan de gang. Daar staat het nu 1-0 voor Oostenrijk. Het weer vandaag op veel plaatsen. Eerst nog wat bewolking, later meer zon en temperaturen 6 tot 26 graden. Vanaf morgen al maar warmer met mogelijk 30 graden of meer in het centrum van het land. Vrijdag kans op onweersbuien en tot 35 graden dan. De straat van Hormuz lijkt weer open, daarmee begon dit nieuws. Voor het eerst sinds 2 maanden zijn er Iraanse olietankers doorgevaren. Zowel Iran zelf als de Verenigde Staten blokkeerden zulke schepen. Maar nu er vrijdag een principeakkoord wordt ondertekend, lijkt het erop dat de belangrijkste vaarroute of de belangrijke vaarroute alweer open is. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Opera Ballet Vlaanderen presenteert 2 dansproducties met muziek van Bach. In Opus ontleden dansers die kunst der... Alle info op operaballet.be. Samen met Clara.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

Tja, iemand moet het doen. Walking the Dog van George Gershwin door het BBC Symphony Orchestra. En 88 jaar. De meeste mensen zouden stilaan eens aan hun pensioen beginnen denken, maar de Amerikaanse saxofonist Charles Lloyd, die denkt alleen maar aan zijn volgende concert, want van stoppen wil hij absoluut niet weten. Volgende maand komt hij ook naar Gent Jazz, dan brengt hij zijn eigen kwartet mee, maar dit is hij samen met pianist Jason Moran in een nummer van Bob Dylan, I Shall Be Released.

0: Charles Lloyd en Jason Moran met I Shall Be Released van Bob Dylan.
1: Espresso.
0: De dagen worden langer, de nachten korter. Ik vind dat heerlijk. Extra lang buiten zitten, nog een laatste terrasje meepikken. Maar sommige kunstenaars hebben het daar iets moeilijker mee. Want zij hebben die nacht nodig om te werken, om te dromen, om inspiratie te vinden. Zoals schrijver en performer Don Vitalski. Hij schreef het boek Ik droomde dat ik wakker werd. Hij is de drijvende kracht achter de legendarische Dinsdagclub. En hij is ook officieel nachtburgemeester van Antwerpen. Maar wat gaat hij toch altijd zoeken in die nacht?
2: Miles Davis heeft wel eens gezegd: 's nachts hangt er een soort elektriciteit in de lucht die je overdag niet vindt. Ergens voelen we allemaal wel aan dat er iets van aan is. Die vibratie, die elektriciteit. Dat heeft ook te maken met het feit dat je 's nachts minder vaak wordt lastgevallen door de telefoon. Dat er eventjes geen bruine venster-enveloppen in je brievenbus belanden. Dus je zit toch wel degelijk in een afgebufferde zone om dingen te scheppen. Is dat wel een handige omgeving. Ja, dat onbegrensde, dat 's avonds begint. Dus het is 9 uur 's avonds en je weet niet, ga ik nu tot 1 uur 's nachts werken, of 2 uur 's nachts, tot 3 uur 's nachts. Het feit dat je dat als een hond die een bal vooruit rolt, voor je uit kan blijven duwen, daar drijf ik echt op. Dat is mijn drug. Op zich vind ik het wel een knak als we overgaan naar het zomeruur. Ik vind het op zich al onherbergzaam als het te lang duurt voordat het donker wordt. Ik kom toch pas in die poëtische nachtmodus als het werkelijk fysiek donker is. Het donker is toch als een dijk waar je lekker onder kruipt. Ik weet niet meer juist welke filosoof, maar er was dus een filosoof die ze vroegen wat is de zin van het leven. En hij antwoordde van, eigenlijk moeten we dan eerst al uitmaken, bedoel je met het leven in wakende toestand of het leven in slaaptoestand. Want dat zijn twee heel verschillende dingen. En wie zegt dat die waaktoestand belangrijker is dan die slaaptoestand? Ik weet niet of mijn dromenboek hier in huis heb. Is dat nu niet erg? Een auteur die zijn eigen boek niet in huis heeft. Is dat nu mogelijk? Ik ga eens even zien naar hier. Ja, ik vind dromen een heel aangename bezigheid. Ik denk dat mijn boek, Ik droomde dat ik wakker werd, dat is uitverkocht. Wat is het goede nieuws? Ik kan dat ook wel voorlezen uit mijn blog. Dat is ook nog zo'n nachtelijke activiteit. Ik ga nooit slapen voordat ik geblogd heb. Dat is een rubriek in mijn blog die heet Dreamer. Dus ik ga gewoon mijn allermeest recente droomnotitie voorlezen. En die dateert van 3 dagen geleden. Het is een zeer korte notitie. Overdag droomde ik intens van een reeds zeer lang geleden gestorven familielid van mij. Waarna ik rustig maar zeer doodnuchter wakker werd met deze allereerste gedachte. Ah ja, dat is goed, dan waakt hij nu over mij. Er zijn veel merkwaardige dingen aan dromen. Een van de merkwaardigste dingen is het gegeven dat je jezelf aan het schrikken kan brengen als je droomt. Daarover heeft Borges, de Zuid-Amerikaanse dichter, kortverhalenschrijver, ook wel eens een essay over geschreven. Hij vertelde over een droom dat hij met een vriend aan het babbelen was. En dat die vriend de hele tijd zijn handen in zijn zakken hield. Maar op een ogenblik in die droom haalt die vriend zijn hand uit zijn zak en ziet de dromer Borges dat die man geen hand heeft, maar waar je normaal een hand hebt, daar heeft hij een kraaienpot. En in die droom schrikt die Borges werkelijk fysiek, een echte schok die door zijn lijf gaat. En de verwondering is dan van, hoe is dat nu mogelijk dat ik mezelf zo kan foppen? Ik heb dat zelf voor mezelf als een verrassing bewaard en dan zelf gekozen om dit te openbaren. En dan schrik ik ervan alsof dat werkelijk iets externs is. Iets dat je echt niet had zien aankomen. Dus dat is geweldig schizofreen. Dat vind ik zeer boeiend. Dus je leest de meest absurde dingen en toch herken je die absurditeiten. Dus je zit wel op een klassiek Freudiaans onderbewust niveau met elkaar te communiceren dan. Het idee dat dat boek bestaat, gewoon de manifestatie van dat boek, ervaar ik zelf ook als heel wonderlijk. Omdat hoe kan je nu nog persoonlijker zijn dan in je droomwereld in het holst van de nacht? En nu is dat openbaar, kan je gewoon in de vannacht binnenwandelen en dat boek bestellen. Tegelijk is het ook niet exhibitionistisch, vind ik. Dus in die zin dat misschien 1% van mijn dromen heb ik toch niet gepubliceerd.

Een duet tussen Miles Davis en Vitalski, nachtburgemeester en onze nachtraaf van vandaag. Want deze week gaan we elke ochtend op zoek naar een kunstenaar die houdt van de nacht. En voor hen zijn het geen gemakkelijke tijden, want de nachten zijn momenteel op hun kortst. Maar nu, zondag, is het midzomernacht. En vanaf dan krijgen we er elke dag weer een beetje nacht bij.

0: Het eerste deel uit het pianoquintet van Julius Röntgen door het ARC Ensemble. Het is 7:30. Toon Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toon, de straat van Hormuz lijkt weer open.
1: Ja, voor het eerst sinds 2 maanden zijn er Iraanse olietankers doorgevaren. Zowel Iran zelf als de Verenigde Staten blokkeerden zulke schepen. Maar nu er vrijdag een principeakkoord wordt ondertekend, lijkt het erop dat de belangrijke vaarroute nu alweer open is. Regeringspartij Vooruit heeft kritiek op de besparingen bij de lijn. Vanaf september zullen scholen van het buitengewoon onderwijs het met minder bussen moeten doen om leerlingen te vervoeren. En dat betekent dat kinderen weer langer dan 1,5 uur onderweg kunnen zijn. Vooruit noemt het een pijnlijke en weinig kindvriendelijke besparing. En op het WK voetbal heeft de Argentijn Lionel Messi het record van het aantal goals op een WK geëvenaard. Het werd 3-0 tegen Algerije en Messi scoorde alle 3 de goals, waardoor hij nu 16 wereldbekerdoelpunten achter zijn naam heeft staan. Hij deelt dat record met Miroslav Klose, ex-profspeler voor Duitsland. En dan nog het weer. Vandaag op veel plaatsen wat bewolking eerst, later meer zon en temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: De federale regering gaf afgelopen vrijdag groen licht voor de 4e en laatste reeks maatregelen in de aanpak van de langdurig zieken. Dat lezen we bij Adriaan Kartijvels in het Belang van Limburg. De bedoeling is om uiteindelijk te landen op minstens 100.000 langdurig zieken minder dan geraamd, met een besparing van 1,9 miljard euro. Langdurig zieken zullen nu 1 keer per jaar op controle moeten gaan, waarbij ze hun uitkering verliezen als ze niet ziek genoeg zijn. Dat is bij complexe aandoeningen, zoals een burn-out of rugproblemen, niet alleen moeilijk vast te stellen, het helpt hen ook weinig vooruit bij een terugkeer naar de werkvloer. Een arts zou vooral moeten kijken naar wat iemand wel nog kan, in plaats van alleen maar vast te stellen dat iemand zijn job niet meer naar behoren kan uitvoeren. Deze maatregelen zijn daarom wel een stap in de goede richting, maar het effect zal waarschijnlijk beperkt blijven. Een gelijkaardige analyse bij Arnoud Gijsels in het Nieuwsblad. Het valt te vrezen dat de overheid snel op een vergelijkbaar probleem stoot als bij de langdurig werklozen. Jarenlang lieten opeenvolgende regeringen die groep mensen verpieteren en wegdrijven van de arbeidsmarkt. En plots worden ze geacht werk te vinden. Bij de terug naar werkcoördinatoren van de ziekenfondsen lopen ze nu al op gezette tijden aan tegen de onwil van werkgevers om het eigen uitgevallen personeel tegemoet te komen. De maatschappelijke logica botst onverbiddelijk op de economische logica. Als iemand die op ziekenkast staat nog kan werken, dan is het in het belang van iedereen en zeker van die persoon zelf dat we alles doen om die opnieuw aan het werk te krijgen. De bedrijfswereld kan en mag daarin niet achterblijven. Is de wereld nu beter of slechter af dan voor de Amerikanen en de Israëli's hun bommencampagne lanceerden tegen Iran? Een belangrijke vraag om toch even bij stil te staan, vindt Karel Verhoeven in de Standaard. Het zal voor de Europese leiders die op de G7 in Frankrijk nu met Donald Trump aan een ronde tafel zaten, lastig zijn geweest om de zelfvoldane glimlach van hun lippen te houden. Zij vonden de bombardementen bij aanvang dom en verwerpelijk. De Amerikaans-Israëlische roekeloos eindigt nu in de zandbak. De zware deuk in geloofwaardigheid die de VS en Israël hier incasseren, omdat hun ongeremde geweldzucht het hoofd moet buigen, biedt tal van kansen die Europa echt niet mag laten liggen. Ook Isolde van den Einde heeft het in het laatste nieuws over de VS en Iran. De volgende wedstrijd speelt België tegen Iran. Het is een achteloos zinnetje in een spelanalyse van de Rode Duivels. Maar achteloos is het niet. De Verenigde Staten, gastland, hebben nog maar net, juist op tijd, vrede gesloten met Iran. Die flinterdunne vrede legt de vinger op de zere plek van dit toernooi. Want achter de sportieve façade lopen de geopolitieke spanningen op. In plaats van de wereld te verleiden met openheid, zoals Qatar probeerde te doen in een charme-offensief, wordt het toernooi in de Verenigde Staten overschaduwd door uitsluiting, spierballentaal en achterdocht. De Iraanse ploeg moet trainen in Mexico. Na de wedstrijd worden de atleten meteen de Verenigde Staten uitgezet. Welkom op het veld, niet in het land. Voetbal blijft de belangrijkste bijzaak ter wereld en ook daar drukt Trump zijn politieke stempel op. Een financieel onderwerp bij Chris van Hamme in de Tijd. Er zijn makkelijkere omstandigheden om een debuut in te maken, al heeft Kevin Warsh het deels over zichzelf afgeroepen. De opvolger van Jerome Powell aan het hoofd van 's werelds invloedrijkste centrale bank, die van de Verenigde Staten, mag vandaag zijn allereerste rentebesluit bekendmaken. Als Warsh het inflatiegevaar wegwuift en zo de deur voor een renteverlaging openhoudt, dreigen beleggers dat te interpreteren als een knieval voor president Trump. En dus als een ondermijning van de onafhankelijkheid van de Fed. Als Warsh de verhoopte renteverlaging van tafel veegt, riskeert hij dan weer de toorn van Trump. Het moest er ooit van komen en nu is het zover. Er is een zelfstandige loodsdienst voor de Antwerpse haven in de maak. Dat schrijft Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. De vakbonden zijn geschokt. Maar hoe vaak kun je een wereldhaven lam leggen zonder consequenties? In Rotterdam wordt nooit gestaakt. In Nederland zijn de loodsdiensten sinds 1988 geprivatiseerd. De loodsen zijn zelf aandeelhouder van het Nederlands Loodswezen BV waarvoor ze werken. Een onafhankelijk bureau waakt over de tarieven. Eenzelfde systeem willen 10 loodsen nu invoeren in Vlaanderen. Ze geloven niet dat er nog veel heil kan komen van de overheid. Er blijven nog heel veel vragen, maar hoe dan ook zet het initiatief van deze 10 loodsen in de havenwereld iets in beweging. En dat was hoog nodig. Het is woensdag 17 juni vandaag. Mijn naam is Alain de Korte en dit waren de krantencommentaren.
3: Wordt Rome bevrijd van een corrupte politiechef wanneer de betoverende stem van een innemende vrouw wordt ingezet als politiek wapen? Beleef Tosca, in een productie van De Munt, onder leiding van Jordan de Souza. Van op de eerste rij, met Sylvia Broekaert. Zaterdag om 8 uur op Clara en VRT Max.

Het klonk soms heel Italiaans, maar het was muziek uit Duitsland van Johann Nepomuk Hummel, het rondo uit zijn mandolineconcerto met Avi Avital en Il Giardino Armonico. En de echte solden beginnen pas binnen 2 weken, maar wij doen al een beetje aan koppelverkoop hier, want dit zijn 2 traversos voor de prijs van 1. Frank Teuns en Marc Antaille.

0: Frank Teuns en Marc Antaille, allebei op Traverso met drie korte dansen van Jacques Hotteterre.
1: De keuze van Clara.
0: En deze week gaan we elke ochtend een beetje op reis. Op reis naar het onbekende, want Journey to the Unknown, zo heet de debuut-cd van zanger en percussionist Nana Ossei. En hij heeft zelf ook al heel wat kilometers afgelegd, want hij komt uit Ghana, maar hij woont al jaren in Gent. Samen met zijn Seperewa. En nee, dat is geen exotisch huisdier of zo, maar wel een West-Afrikaans snaarinstrument. Een soort van ja, kruising tussen een harp en een luid. Als je benieuwd bent hoe het eruit ziet, dan moet je maar eens gaan kijken op onze Instagram-pagina, want Nana Ossei was vorige week te gast in Music Matters om zijn nieuwe album voor te stellen. En dit is een nummer daaruit, Moni, samen met de Gentse contrabassiste Lara Rosseel.

Een heerlijk duo, Nana Ossei en contrabassiste Lara Rosseel met Money. Een stukje uit die geweldige debuutplaat Journey to the Unknown. Nog de hele week onze keuze van Clara.

127 van en met de Franse pianist Benjamin Mousset. En toen ik daarnet, voor ik vertrok, nog snel in de kamer van mijn zoontje sokken moest gaan zoeken, struikelde ik bijna over al het speelgoed dat op de grond lag. En er lag ook een pop van Woody tussen. Dat kan geen toeval zijn, want vandaag komt Toy Story 5 uit. Heel benieuwd wat Lieven Trio ervan vond en of hij deze ochtend ook al op een verdwaalde Lego-blok is gestapt. Pijnlijk, geloof mij.

0: wordt Rome bevrijd van een corrupte politiechef wanneer de betoverende stem van een innemende vrouw wordt ingezet als politiek wapen. Beleef Tosca in een productie van De Munt onder leiding van Jordan de Souza. Van op de eerste rij met Sylvia Broekaert. Zaterdag om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De straat van Hormuz lijkt weer open. Er komt kritiek op de besparingen bij de lijn, ook van binnen de Vlaamse regering. En Lionel Messi evenaart het doelpuntenrecord op het WK-voetbal. Voor het eerst sinds de aankondiging dat er een principeakkoord is tussen de VS en Iran, zijn er nu Iraanse olietankers door de straat van Hormuz en de Amerikaanse blokkade gevaren. De schepen zouden bijna 4 miljoen vaten Iraanse ruwe olie vervoeren. Jens Fransen, wil dat nu zeggen dat de oliehandel weer is hervat?
2: Ja, daar lijkt het voorlopig wel op. Het gaat wel nog maar om 2 grote olietankers, maar het is wel de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. Het nieuws is intussen ook bevestigd door de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken. En ook andere schepen die soms al weken daar stil lagen, begeven zich nu richting die straat van Hormuz. Concreet moet je weten, er waren 2 blokkades. Een Iraanse, die westerse schepen tegenhield, en 1 door de Verenigde Staten, die dan weer de Iraanse schepen tegenhield. Het principeakkoord tussen de VS en Iran moet vrijdag worden ondertekend in Zwitserland, maar de blokkades lijken nu dus al opgeheven.
1: Jens Fransen, dankjewel. Op de top van de G7 is beslist om de druk op Rusland verder te verhogen met strenge sancties op olie en gas. Aan Oekraïne zijn ook wapens beloofd, lange afstandswapens en luchtafweer. De 7 belangrijkste industrielanden kwamen met een gezamenlijke verklaring daarover. Ja, Bert de Vroei, wat staat daarin?
3: Wel, de 7 leiders van de G7 scharen zich allemaal achter wat ze noemen onwrikbare steun voor Oekraïne. En dat is dus ook steun voor de verdediging van de Oekraïnse territoriale integriteit. Wat betekent dat er geen stukken land mogen verloren gaan voor Oekraïne. Achter de levering van luchtverdedigingswapens en achter bijkomende sancties tegen Rusland, onder meer in de olie- en gassector. Nu, een verklaring van de G7 is nooit bindend. Het gaat nooit om bindende controleerbare afspraken, maar dat ze dat hier hebben goedgekeurd en vrijgegeven vannacht met de steun ook van president Trump, dat is toch wel opvallend. In Moskou zullen ze deze verklaring niet graag lezen.
1: Oké, dankjewel Bert. Vooruit heeft kritiek op de besparingen bij openbaar vervoermaatschappij De Lijn. Vanaf september zullen scholen van het buitengewoon onderwijs het met minder bussen moeten doen om leerlingen te vervoeren. En dat betekent dat kinderen weer langer dan 1,5 uur onderweg kunnen zijn naar school. Vooruit noemt het pijnlijke en weinig kindvriendelijke besparingen. Opvallend, want Vooruit is coalitiepartner in de Vlaamse regering van mobiliteitsminister Annick de Ridder van de N-VA. Vlaams parlementslid voor Vooruit, Els Robijns.
4: Laten we eerlijk zijn, 90 minuten is nog altijd zeer lang. En die hervorming moest er juist voor zorgen dat die rittijd verkort wordt. En dat op die manier het budget misschien kunnen beperken. Maar nu enkel besparen zonder de hervorming, ja, dat gaat alleen maar de kinderen de dupe van zijn, de ouders de dupe van zijn. En bovendien is het ook wel zeer kort dag om nu in juli, we zijn bijna juli, die boodschap te geven voor september.
1: Minister voor Mobiliteit Annick de Ridder is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Er zijn grote verschillen in gezondheid en in de toegang tot gezondheidszorg tussen armere en rijkere mensen in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek van het Christelijk Ziekenfonds CM. Hoe armer, hoe slechter de gezondheid van de Belgen. Maar toch doen net die armere bevolkingsgroepen minder vaak een beroep op zorg, zoals de huisarts. Meer uitleg door Lien de Kooman.
5: Er is een grote gezondheidskloof in ons land en die is de afgelopen 10 jaar nog groter geworden. Dat is merkbaar op verschillende vlakken, zegt Clara van Muissen van CM. Wie armer is, is bijvoorbeeld vaker ziek.
6: Wie in een armere wijk woont, heeft eigenlijk gewoon dubbel zoveel kans om te sterven dan wie in een rijke wijk woont. Daarnaast zien we dat ook als we naar bepaalde chronische ziekten gaan kijken. Diabetes komt bijvoorbeeld dubbel zoveel voor in de armste wijken dan in de rijkste wijken.
5: Maar wie meer zorg nodig heeft, doet er net minder een beroep op.
6: We zien dat bijvoorbeeld in de toegang tot de huisarts. Mensen die in een armere wijk wonen hebben veel minder makkelijk toegang tot een huisarts. En we zien hetzelfde patroon ook bij preventieve borstkankerscreening. Vrouwen die in armere wijken wonen hebben minder toegang tot die screening. En ook die kloof wordt groter vandaag.
5: En ook financieel is er een kloof. In verhouding tot hun budget geven de laagste inkomens 6 keer meer uit aan gezondheidszorg dan de hoogste. CM concludeert dat beschermingsmechanismen, zoals de verhoogde tegemoetkoming en de maximumfactuur, niet efficiënt genoeg werken.
1: Vanaf 1 juli kunnen burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters geen flexijob meer doen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft de regels aangepast, dat meldt de Standaard. Om een flexijob te mogen doen, moet je minstens 4/5 werken als werknemer. Uitvoerende mandatarissen, zoals burgemeesters en schepenen, hebben officieel niet het statuut van werknemer, maar ze konden wel flexijobs uitoefenen. Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
7: Het klopt dat zij geen juridische werknemers zijn, maar men had daar wel een oplossing voor. Men paste dat dan aan in de systemen, waardoor het ook wel mogelijk was dat zij dat combineerden met een flexijob. Maar toch zegt men nu tegen hen van kijk, dat kan in de toekomst niet meer en dat is bijzonder jammer, want we vrezen dat je daardoor ook zal ontmoedigen dat men een lokaal mandaat opneemt.
1: Sport. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije geëindigd op 3-0. 3 goals van Lionel Messi en daarmee evenaart de Argentijn het record van het aantal goals op een WK. Messi heeft nu 16 wereldbekerdoelpunten gemaakt. Een verslag van Tom Boudeweel.
8: Messi, Messi, Messi. Lionel Messi heeft zijn entree niet gemist op het WK. Een hat-trick, een applauswissel, een volledig stadion in extase, een avond om niet te vergeten. En dan werd zijn eerste doelpunt nog afgekeurd voor buitenspel. Het werd een avond vol records. Het is zijn 6e WK, voorlopig een unicum. Met 16 WK-goals komt hij naast Miroslav Klose aan de leiding van het klassement van doelpuntenmakers. En dat in zijn 200ste interland voor Argentinië. Algerije ging de strijd aan, maar moest tussen meerdere erkennen in Lionel Messi, bijna 39. Hij kan het dus nog. De helden toonden zich meteen gisteren. Haaland 2 goals voor Noorwegen en Mbappé, ook hij, 2 goals voor Frankrijk. Dat het verschil maakte na de pauze, na een moeilijke eerste helft tegen Senegal. Mbappé is nu met 58 doelpunten de beste schutter aller tijden voor Frankrijk.
1: En Noorwegen won zijn openingswedstrijd tegen Irak met 4-1 en staat samen met Frankrijk aan de leiding in die groep. En de match tussen Oostenrijk en Jordanië is bijna gedaan. Het staat er 2-1 en er is zojuist een goal gemaakt. Het staat er nu 3-1. Voilà. Het weer vandaag op veel plaatsen. Eerst nog wat bewolking, later meer zon en temperaturen tot 26 graden. Vanaf morgen al maar warmer met mogelijk 30 graden of meer in het centrum. Vrijdag kans op onweersbuien en tot 35 graden dan. De straat van Hormuz lijkt weer open. Daarmee begon dit nieuws. Voor het eerst sinds 2 maanden zijn er Iraanse olietankers doorgevaren. Zowel Iran zelf als de Verenigde Staten blokkeerden zulke schepen. Maar nu er vrijdag een principeakkoord wordt ondertekend, lijkt het erop dat de belangrijke vaarroute nu alweer open is. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Kai Theater zwerpt nog 1 keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.

Altijd fijn om gewekt te worden met een serenade. En dit was er een van Ernesto Halfter, zijn Serenata a Dulcinea, door violiste Letizia Moreno en pianiste Anna Maria Vera uit hun album Spanish Landscapes. En we blijven nog even in het zuiden, want dit is een Italiaans madrigaal, maar dan met een Argentijns sausje erover. Of zeg maar een

0: Een beetje Italië en een vleugje Argentinië in dit Lamento di Apollo van Francesco Cavalli door La Chimera.
1: Espresso.
0: Gisteren kwam een van onze twintigers langs bij Olaf in Music Matters. Harpiste Lize van der Smitten. Ze versmissen liever. Ze kwam speciaal terug uit Londen, want daar woont ze nu. Maar ze kwam speciaal naar hier om het nieuwe album van haar trio Aglica voor te stellen. At This Moment, zo heet de plaat. En de rest van het trio bleef gisteren thuis. Maar Lize bracht wel haar harp mee. En ze speelde ook een stukje live in onze studio. En dat klonk zo.

Harpiste Lize van der Smisse, gisteren live in onze studio met een air van George Frederick Handel. En het wordt nog een drukke zomer voor Lize, want dat vertelde ze gisteren ook nog. Ze staat blijkbaar zelfs op het podium van Tomorrowland volgende maand.

0: Het rondo uit het klarinetconcerto van Anton Reicha door het Praags Kamerorkest en klarinetist Dieter Klukker. Het is 8:30 en Toon, er zijn weer schepen door de straat van Hormuz gevaren.
1: Ja, Iraanse olietankers. Voor het eerst sinds 2 maanden. Het lijkt er dus op dat de straat van Hormuz weer open is. Zowel Iran als de Verenigde Staten hielden die schepen daar tegen. Door een blokkade dus. Maar nu is er vrijdag een principeakkoord dat ondertekend wordt. En het lijkt er dus op dat die belangrijke vaarroute nu alweer geopend is. De regeringspartij Vooruit heeft kritiek op de besparingen bij de lijn. Vanaf september zullen scholen van het buitengewoon onderwijs het met minder bussen moeten doen om leerlingen te vervoeren. En dat betekent dat kinderen weer langer dan 1,5 uur onderweg kunnen zijn. Vooruit noemt dat pijnlijke en weinig kindvriendelijke besparingen. En op het WK voetbal heeft de Argentijn Lionel Messi het record van het aantal goals op een WK geëvenaard. Het werd 3-0 tegen Algerije en Messi scoorde alle 3 de goals, waardoor hij nu 16 wereldbekerdoelpunten achter zijn naam heeft staan. Hij deelt dat record met Klose, een ex-profspeler voor Duitsland. En het weer vandaag op veel plaatsen. Eerst nog wat bewolking, later meer zon en temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.

Roberto Proceda en Enrico Pompili samen aan de piano met een sonate van Charles Gounod. En vanavond gaat in de munten opera Tosca in première, een van de bekendste operas van Giacomo Puccini. Gisteren gaf Jasper Kroonen hier in Espresso trouwens nog een kleine spoedcursus die je nog altijd kan herbeluisteren via VRT Max. En als we aan Puccini denken, dan denken we spontaan aan opera. Maar toen hij student was aan het Conservatorium van Milaan, heeft hij ook heel veel instrumentale muziek geschreven. Zoals zijn Tre Menuetti, drie menuetten voor orkest. En dit is er één van.

0: Sinfonia of London onder leiding van John Wilson met een van de tre minuetti van Giacomo Puccini. Zijn opera Tosca is vanaf vanavond te zien in de Munt. Maar van Puccini gaan we naar Pixar, want deze twee zijn terug.
1: You are a toy! You weren't the real Buzz Lightyear, you're an action figure! You are a child's plaything!
2: You are a sad, strange little man, and you have my pity. Farewell.
0: Eindelijk, Woody en Buzz zijn terug van weg geweest. Voor de vijfde keer komt het speelgoed van Toy Story terug tot leven. En Lieven Trio heeft de film al gezien, dus ik ben heel benieuwd wat hij ervan vond. Maar dat vertelt hij ons na dit strijkkwartet van Erich Wolfgang Korngold.

0: Het intermezzo uit het tweede strijkkwartet van Erich Wolfgang Korngold door het Franse Quatuor Hermès.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Goedemorgen, Lieven Trio.
4: Hey, Clara.
0: Lieven, hoe hard zit jij hier al mee in je hoofd?

0: I knew it, I knew you van Taylor Swift. Ze brak meteen alle records met deze hit. Ben jij Swiftie, lieven?
1: Niet zo heel erg. Maar ik toegeven.
0: Ja, oké. Maar misschien ben je wel fan van Toy Story, want Taylor Swift schreef dit nummer voor Toy Story 5, die vandaag in de zalen komt. Mijn zoontje die kijkt er al maanden naar uit. Jij ook?
1: Ja, natuurlijk kijk ik altijd al met een zekere scepsis naar zo'n vijfde deel in die franchise. Want het Pixar van vroeger, dat zijn reputatie vestigde met de ene na de andere originele animatiefilm. Dat is intussen wel ver af. Hè. Ze maken gelukkig nog steeds originele films. Maar die doen het niet altijd zo goed meer in de bioscoop. Dat ligt natuurlijk niet alleen aan Pixar zelf. De tijden zijn enorm veranderd. Maar het gevolg is dus wel dat Pixar steeds meer op sequels vertrouwt om zijn kast te spijzen. En dat betekent dus ook dat de meest populaire franchises gewoon tot in het oneindige lijken te blijven doorgaan. Maar ik moet wel zeggen dat ze er vaak in slagen om daar dan toch behoorlijk goede films van te maken. Dat had ik al met Toy Story 4 en nu met Toy Story 5 gewoon opnieuw. Het is een leuke film geworden en ook een heel relevante film.
0: Oké, okay, wauw, zelfs een relevante film. Welk verhaal hebben ze daarvoor uit hun cowboyhoed getoverd?
1: Wel, de vorige Toy Story film dateert van 7 jaar geleden, intussen 2019 was dat. En sindsdien is er in de wereld natuurlijk veel veranderd. Hè. Ook voor kinderen en voor hun manier van spelen. Schermen zijn nog veel belangrijker geworden en kinderen komen daar ook steeds jonger mee in aanraking. Jij kent het waarschijnlijk ook wel, hè. Wanneer een kind een tablet of een smartphone ziet, dan lijkt hij meteen gehypnotiseerd en dan verdwijnen alle andere soorten speelgoed meteen in het niets.
0: Ja, je bestaat ook niet meer, er... ja, op dat
1: inderdaad,
0: moment.
1: Ja. Dus dat is ook wat er gebeurt in Toy Story 5. De speelgoedjes die we al zo lang kennen, die krijgen nu concurrentie van technologie. En dat zorgt voor een nog veel ernstiger gevaar dan in de vorige Toy Story films. Meestal ging het er gewoon over dat het kind te groot werd om nog met speelgoed te spelen. Maar ja, dan stond er altijd wel weer een nieuw kind klaar. Mm. Terwijl nu gaat dat echt over een existentiële dreiging. Door die technologie, door schermen en door tablets is eigenlijk het hele concept van spelen zelf in gevaar.
0: Ja, ik vind dat wel moeilijk. Ik probeer daar heel erg op te letten bij mijn zoontje, maar ik merk wel dat ik dat moeilijk vind. Jij hebt ook kinderen, ben jij daarmee bezig?
1: Ja. Ja, je probeert dat natuurlijk een beetje te beperken in de tijd uiteraard. En dan soms probeer ik er ook op toe te zien, als er schermtijd is, dat dat dan een beetje kwalitatief is of toch een deel van de tijd. Dat we bijvoorbeeld samen een film kunnen zien. Je moet ze een beetje opvoeden. Hè.
0: Ja, wij hebben een zandloper. Dat helpt ook wel echt. Die we dan omdraaien als ze beginnen kijken. Als ze beginnen te kijken.
1: Interessant.
0: Ja, ja, maar die technologische dreiging. Ja, wordt zo'n boodschap dan ook niet een beetje moraliserend? Zeker voor zo'n film als Toy Story?
1: Nee, dat valt heel goed mee, want technologie wordt in de film niet per se als de baarlijke duivel afgeschilderd. Lilypad, dat is die nieuwe tablet die het 8-jarige meisje Bonnie krijgt in de film, die is... Dat is een superslim toestel dat Woody en Buzz en Jessie en de andere poppen op alle mogelijke manieren overklast en soms ook wel actief boycott. Maar het is ook geen monster. Die tablet denkt oprecht dat ze het goede aan het doen is voor Bonnie, want ze probeert haar uit haar sociale isolement te trekken. Bonnie maakt nogal moeilijk vriendjes en via haar lilypad kan ze dan berichtjes gaan sturen met andere meisjes die ze kent en zo wordt ze plots wel uitgenodigd voor pyjamafeestjes enzovoort. Maar het is toch wel duidelijk dat Lilypad Bonnie minder goed kent en begrijpt dan de oude speelgoedpopjes. Want ja, die goede intenties van Lilypad hebben uiteindelijk toch niet het verhoopte resultaat.
0: Oké, ja, dus het verhaal is wel iets genuanceerder.
1: Ja, ze hebben zoals altijd goed nagedacht over hun verhaal. Dat is een van de grote kwaliteiten toch nog altijd, hè, van Pixar. Ze nemen telkens weer echt de tijd om een verhaal te schrijven dat niet gewoon aan de oppervlakte blijft, maar dat verschillende laagjes heeft en dieper doordenkt dan je aanvankelijk zou denken. In deze film gaat het bijvoorbeeld over een meisje dat een tablet krijgt, heel simpel. Maar eigenlijk gaat het over ons allemaal en hoe technologie ons leven beïnvloedt. Je ziet in de film bijvoorbeeld ook voortdurend op de achtergrond hoe volwassenen ook compleet verslaafd zijn aan hun schermen, want wij zijn medeschuldig natuurlijk. Ja, ja. En de film toont wat we daar eigenlijk mee verliezen, namelijk een soort creativiteit, een verbeelding waar technologie een rem op heeft gezet, omdat ze ons een illusie van voldoening en verbinding geeft die misschien toch niet zo heel verbindend en voldoeninggevend is.
0: Ja, het klinkt wel allemaal vrij serieus. Er kan toch ook nog gelachen worden, hoop ik, hè?
1: Ja hoor, het is ook een heel leuke film. Ook dat doen ze bij Pixar nog altijd geweldig goed. Die mix tussen ernst en humor. De regisseur en scenarist van de film is Andrew Stanton. Die ken je nog van films als Wall-E en Finding Nemo. Twee grote klassiekers van Pixar. En je voelt zijn vakmanschap toch wel heel erg in deze film. Hij voegt grappige personages toe. Er is bijvoorbeeld een groep technologische speeltjes uit de vroege jaren 2000. Die intussen helemaal voorbijgestreefd zijn. Of hij lacht ook met functionaliteiten zoals Siri enzovoort. Dat zijn een aantal leuke vondsten.
0: Daar lach ik soms.
1: Ja, Ja, terecht, inderdaad. Ja. Toch weer een heel mooie Toy Story film, hoor. Het zal nooit meer zo fris voelen natuurlijk als in de begindagen van de franchise, maar als ze aan dit niveau blijven doorwerken, ja, dan mogen ze van mij ook nog een zesde en een zevende film maken.
0: Oké, dus we weten wat te doen daarbij Pixar, of misschien zijn ze gewoon al aan die zesde film begonnen, dat kan ook.
1: Wellicht.
0: Lieven, wat denk je, het nummer van Taylor Swift, of gaan we toch maar voor de OG Toy Story song?
1: Doe maar gewoon de Toy Story song.
0: Oké, hier is hij. You've Got a Friend in Me van Randy Newman. Lieven Trio, dankjewel.
1: Graag gedaan.

Blijft toch een prachtige stem. Randy Newman met You've Got a Friend in Me. En het is ondertussen bijna 9 uur. Mijn goede vriendin Kathleen van Bavel, die staat hier ook al klaar. Want zometeen is er ampersand na het nieuws.

0: Een concert in een tramdepot? Een voormalige balzaal? Of in een verborgen bibliotheek? Dit is Hide and Seek Festival. Muziek Publiek brengt artiesten van over de hele wereld naar enkele van de meest verrassende plekken in Brussel. Van 17 tot 22 augustus. Ontdek het volledige programma op muziekpubliek.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Ook CD&V heeft vragen bij de besparingen bij openbaar vervoermaatschappij De Lijn. Vanaf september zullen scholen van het buitengewoon onderwijs het met minder bussen moeten doen om leerlingen te vervoeren. En dat betekent dat kinderen weer langer dan anderhalf uur onderweg kunnen zijn naar school. Maar het is nog niet duidelijk om hoeveel en welke busritten het gaat. Anne Christiaans van CD&V.
2: Voor ons is het onduidelijk, laat staan voor de kinderen en hun ouders die zich dus nu moeten afvragen in die kwetsbare situatie, heb ik nog een busrit in september voor het volgende schooljaar? Het is opnieuw weer een schrijnende situatie, vandaar ook telkens opnieuw onze oproep, ook enkele weken geleden nog, naar aanleiding van het ongeval in Beugenhout, maak nu toch eens werk van die hervorming.
1: Eerder had ook Vooruit al kritiek geuit. Opvallend, want Vooruit en CD&V zijn allebei coalitiepartners in de Vlaamse regering van mobiliteitsminister Annick de Ridder van de N-VA. In de school voor buitengewoon onderwijs Zonnebos in het noorden van de provincie Antwerpen zouden door 3 geschrapte buslijnen minstens 40 leerlingen langer onderweg zijn. En veel leerlingen zijn nu al zo lang onderweg, zegt Anne van de Kastelen van Zonnebos.
3: Wij hebben bijvoorbeeld leerlingen die van Essen moeten komen. Essen, dat is echt wel ver van bij ons, ook van Merksplas. Dat zijn uiteraard de kinderen die als eerste worden opgehaald. Dan worden alle anderen opgehaald. Dat zijn kinderen die om 6:15 's ochtends de bus opstappen en 6:15 of 6:30 's avonds terug thuis zijn.
1: Minister voor Mobiliteit Annick de Ridder is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Vanaf 1 juli kunnen burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters geen flexijob meer doen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft de regels aangepast, dat meldt de Standaard. Om een flexijob te mogen doen, moet je minstens 4/5 werken als werknemer. Uitvoerende mandatarissen, zoals burgemeesters en schepenen, hebben officieel niet het statuut van werknemer. Maar ze konden tot nu wel flexijobs uitoefenen. Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
4: Het klopt dat zij geen juridische werknemers zijn, maar men had daar wel een oplossing voor. Men paste dat dan aan in de systemen, waardoor het ook wel mogelijk was dat zij dat combineerden met een flexijob. Maar toch zegt men nu tegen hen van kijk, dat kan in de toekomst niet meer en dat is bijzonder jammer, want we vrezen dat je daardoor ook zal ontmoedigen dat men een lokaal mandaat opneemt.
1: Hoe armer mensen zijn in ons land, hoe slechter hun gezondheid. Dat blijkt uit een studie van het ziekenfonds CM. Toch doen de mensen die meer zorg nodig hebben niet minder of net minder een beroep op die zorg. Dat zegt CM-woordvoerster Clara van Muissen.
5: We zien dat bijvoorbeeld in de toegang tot de huisarts. Mensen die in een armere wijk wonen hebben veel minder makkelijk toegang tot een huisarts. En die kloof wordt ook groter. We hebben dus dit onderzoek gedaan in 2011 en nog eens in 2023. En we zien dat die toegang eigenlijk moeilijker wordt. En we zien hetzelfde patroon ook bij preventieve borstkankerscreening. Vrouwen die in armere wijken wonen hebben minder toegang tot die screening dan vrouwen in rijkere wijken. En ook die kloof wordt groter vandaag.
1: Mensen die armer zijn besteden ook een veel groter deel van hun budget aan gezondheidszorg. Beschermingsmechanismen zoals de maximumfactuur en de verhoogde tegemoetkoming werken volgens CM niet efficiënt genoeg. Israël voert opnieuw aanvallen uit in het zuiden van Libanon. Israël zegt dat het posities aanvalt van de gewapende militie Hezbollah, een bondgenoot van Iran. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij die aanvallen zal blijven uitvoeren zolang dat volgens hem nodig is. In het principeakkoord tussen de VS en Iran staat dat Israël moet ophouden met die aanvallen in Libanon. Israël was zelf wel niet direct betrokken bij dat akkoord. Het weer vandaag op veel plaatsen. Eerst wat bewolking, later meer zon en temperaturen tot 26 graden. Vanaf morgen al maar warmer met mogelijk 30 graden of meer in het centrum van het land. En vrijdag kans op onweersbuien en tot 35 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
6: De federale regering gaf afgelopen vrijdag groen licht voor de vierde en laatste reeks maatregelen in de aanpak van de langdurig zieken. Dat lezen we bij Adriaan Kartijvels in het Belang van Limburg. De bedoeling is om uiteindelijk te landen op minstens 100.000 langdurig zieken minder dan geraamd, met een besparing van 1,9 miljard euro. Langdurig zieken zullen nu één keer per jaar op controle moeten gaan, waarbij ze hun uitkering verliezen als ze niet ziek genoeg zijn. Dat is bij complexe aandoeningen, zoals een burn-out of rugproblemen, niet alleen moeilijk vast te stellen, het helpt hen ook weinig vooruit bij een terugkeer naar de werkvloer. Een arts zou vooral moeten kijken naar wat iemand wel nog kan, in plaats van alleen maar vast te stellen dat iemand zijn job niet meer naar behoren kan uitvoeren. Deze maatregelen zijn daarom wel een stap in de goede richting, maar het effect zal waarschijnlijk beperkt blijven. Een gelijkaardige analyse bij Arnoud Gijsels in het Nieuwsblad. Het valt te vrezen dat de overheid snel op een vergelijkbaar probleem stoot als bij de langdurig werklozen. Jarenlang lieten opeenvolgende regeringen die groep mensen verpieteren en wegdrijven van de arbeidsmarkt. En plots worden ze geacht werk te vinden. Bij de terug naar werkcoördinatoren van de ziekenfondsen lopen ze nu al op gezette tijden aan tegen de onwil van werkgevers om het eigen uitgevallen personeel tegemoet te komen. De maatschappelijke logica botst onverbiddelijk op de economische logica. Als iemand die op ziekenkast staat nog kan werken, dan is het in het belang van iedereen en zeker van die persoon zelf dat we alles doen om die opnieuw aan het werk te krijgen. De bedrijfswereld kan en mag daarin niet achterblijven. Is de wereld nu beter of slechter af dan voor de Amerikanen en de Israëli's hun bommencampagne lanceerden tegen Iran? Een belangrijke vraag om toch even bij stil te staan, vindt Karel Verhoeven in de Standaard. Het zal voor de Europese leiders die op de G7 in Frankrijk nu met Donald Trump aan een ronde tafel zaten, lastig zijn geweest om de zelfvoldane glimlach van hun lippen te houden. Zij vonden de bombardementen bij aanvang dom en verwerpelijk. De Amerikaans-Israëlische roekeloosheid eindigt nu in de zandbak. De zware deuk in geloofwaardigheid die de VS en Israël hier incasseren, omdat hun ongeremde geweldzucht het hoofd moet buigen, biedt tal van kansen die Europa echt niet mag laten liggen. Ook Isolde van den Einde heeft het in het laatste nieuws over de VS en Iran. De volgende wedstrijd speelt België tegen Iran. Het is een achteloos zinnetje in een spelanalyse van de Rode Duivels. Maar achteloos is het niet. De Verenigde Staten, gastland, hebben nog maar net, juist op tijd, vrede gesloten met Iran. Die flinterdunne vrede legt de vinger op de zere plek van dit toernooi. Want achter de sportieve façade lopen de geopolitieke spanningen op. In plaats van de wereld te verleiden met openheid, zoals Qatar probeerde te doen in een charme-offensief, wordt het toernooi in de Verenigde Staten overschaduwd door uitsluiting, spierballentaal en achterdocht. De Iraanse ploeg moet trainen in Mexico. Na de wedstrijd worden de atleten meteen de Verenigde Staten uitgezet. Welkom op het veld, niet in het land. Voetbal blijft de belangrijkste bijzaak ter wereld en ook daar drukt Trump zijn politieke stempel op. Een financieel onderwerp bij Chris van Hamme in de Tijd. Er zijn makkelijkere omstandigheden om een debuut in te maken, al heeft Kevin Walsh het deels over zichzelf afgeroepen. De opvolger van Jerome Powell aan het hoofd van 's werelds invloedrijkste centrale bank, die van de Verenigde Staten, mag vandaag zijn allereerste rentebesluit bekendmaken. Als Walsh het inflatiegevaar wegwuift en zo de deur voor een renteverlaging openhoudt, dreigen beleggers dat te interpreteren als een knieval voor president Trump. En dus als een ondermijning van de onafhankelijkheid van de Fed. Als Walsh de verhoopte renteverlaging van tafel veegt, riskeert hij dan weer de toorn van Trump. Het moest er ooit van komen en nu is het zover. Er is een zelfstandige loodsdienst voor de Antwerpse haven in de maak. Dat schrijft Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. De vakbonden zijn geschokt. Maar hoe vaak kun je een wereldhaven lam leggen zonder consequenties? In Rotterdam wordt nooit gestaakt. In Nederland zijn de loodsdiensten sinds 1988 geprivatiseerd. De loodsen zijn zelf aandeelhouder van het Nederlands Loodswezen BV waarvoor ze werken. Een onafhankelijk bureau waakt over de tarieven. Eenzelfde systeem willen 10 loodsen nu invoeren in Vlaanderen. Ze geloven niet dat er nog veel heil kan komen van de overheid. Er blijven nog heel veel vragen, maar hoe dan ook zet het initiatief van deze 10 loodsen in de havenwereld iets in beweging. En dat was hoog nodig. Het is woensdag 17 juni vandaag. Mijn naam is Alij de Korte en dit waren de krantencommentaren.
0: Ampersand.
7: met Kathleen van Bavel.
8: Goedemorgen. Het leven is een chaos en kunst biedt een zekere orde. Dat zei pianist Alfred.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
1: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara live. Leiden vernam. Welke artiesten mist u of had u graag nog eens live meegemaakt? Of is er een andere grote muzikale gebeurtenis die aan uw ribben is blijven plakken? U kent ons adres wel, ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Ik lees uw suggesties bijzonder graag. Dit is Brendel met Mozart.

Hij was een levende legende. Alfred Brendel, een pianist die vooral met Beethoven geschiedenis zou schrijven. Want hij zette als eerste alle klavierwerken van Beethoven op plaat. Hier hoorden we hem weliswaar met Mozart, het rondo uit de 9e pianosonate. 10 jaar geleden, in maart, overleed Nicolaus Harnoncourt, nog zo'n icoon uit de klassieke muziekwereld. Harnoncourt was een van de pioniers van de authentieke uitvoeringspraktijk. Hij voerde muziek uit op authentieke oude instrumenten of replica's met respect voor de historische manier van spelen. En om die visie te kunnen waarmaken, richtte Harnoncourt speciaal daarvoor een orkest op. In 1953 was dat Consentus Musicus Wien. Hier is hij aan het hoofd van dat orkest met het eerste Brandenburgs concerto van Bach.

Muziek van Johann Sebastian Bach, het menuet en trio uit het eerste Brandenburgs concerto door Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. En volgend jaar in september zal het 20 jaar geleden zijn dat een van de beroemdste operazangers ter wereld overleed, Luciano Pavarotti. En hoewel hij niet meer onder ons is, zijn stem is dat nog wel. Hier zingt hij een aria, het Lucia di Lammermoor van Gaetano Donizetti.

0: Ja, wat een stem, hè, tenor Luciano Pavarotti. Hij zong hier samen met het orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, onder leiding van Richard Bonning, een aria uit Lucia di Lammermoor van Gaetano Donizetti.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ben ik op zoek naar overlijdens van artiesten die u zijn bijgebleven of andere opmerkelijke momenten uit het muziekleven. Momenten die u niet snel zal vergeten. En ook, welke overleden artiest mist u of had u graag nog eens zien optreden? Laat maar weten, ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. En schrijf er ook bij wat u dan precies wil horen.

Hij de Carnegie Hall in New York en hij was mentor voor heel wat muzikanten, waaronder Yo-Yo Ma. Ik heb het over violist Isaac Stern. Hier speelde hij samen met pianist Robert McDonald twee romantische stukken van Antonin Dvorak. En 20 jaar geleden, in 2007, stierf de icoon van de cello, Mstislav Rostropovic, Slava voor de vrienden. Rostropovic zal vooral de geschiedenis ingaan als de cellist die speelde bij de val van de muur. En dat typeerde hem zijn inzetten voor vrijheid en humanisme. Verder was hij een grote inspiratiebron voor componisten. Zo liet hij meer dan 100 nieuwe werken schrijven voor het instrument. Een bijzondere man, Mstislav Rostropovic. Hier is hij samen met het Borodin Strijkkwartet in een deel uit Souvenir de Florence van Peter Tchaikovsky.

Hij wordt vaak naast of na Pablo Casals genoemd als de grootste cellist van de 20e eeuw. Mstislav Rostropovich. Hij speelde hier samen met het Borodin Strijkkwartet het derde deel uit Souvenir de Florence van Peter Tchaikovsky. Hij was de peetvader van de Belgische filmmuziek, Frederik de Vreeze. Ik herinner me zijn overlijden nog goed. Dat was in september 2020. Dit is muziek van hem. André de Grote speelt de prelude La Vie s'en va.

André de Grote, met twee stukken van Frédéric de Vreese, de prelude La Vie s'en va en Concertina Wals. En dan heb ik nog het London Symphony Orchestra voor u, onder leiding van Claudio Abbado, die stierf in 2014. Zij spelen het menuet uit de eerste symfonie van Felix Mendelssohn.

0: 10 uur goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Zometeen protesteert mensenrechtenorganisatie Amnesty International in Brussel tegen de komst van vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban. De actie vindt plaats aan het kabinet van minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt. Zij houdt straks een gesprek met de Taliban over de terugkeer van Afghanen die geen recht hebben op asiel in Europa. Van Bossuyt noemt het gesprek een puur technische samenwerking, maar Eva Davidova van Amnesty International heeft er problemen mee.
1: Als zij dan het Taliban-regime gaan uitnodigen om met hen samen te zitten, dan dreig je dat regime te normaliseren. Dus als we het hebben over contact met de Taliban, is er een verschil tussen praten met hen om druk te zetten om de situatie voor de Afghaanse bevolking te verbeteren en de rode loper uitrollen voor een samenwerking met de Taliban over het terugsturen van mensen naar zo'n regime waar ze gevaar lopen. Dat is dus wat voor ons onaanvaardbaar is.
0: Vanaf juli kunnen burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters geen flexijob meer doen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft de regels aangepast. Om een flexijob te mogen doen, moet je minstens 4/5 werken als werknemer. Uitvoerende mandatarissen, zoals burgemeesters en schepenen, hebben officieel niet het statuut van werknemer. Maar tot nu toe konden ze dus wel een flexijob doen. Maarten Forsviel is schepen van handel in Herent in Vlaams-Brabant en werkt ook als flexie in de horeca. Hij vindt het jammer dat dat dus binnenkort niet meer mag.
2: Ik ben nu 13 jaar professioneel schepen. Ik kan er 18 jaar, want als het eindigt, ja, je moet wel ergens in een bepaalde sector blijven om toch die ervaring te behouden. Ooit stopt je schepenambt, maar wat dan? Dus ik denk dat op die manier wel belangrijk is dat je voeling houdt met een sector.
0: De Britse presentator Jeremy Clarkson heeft kanker. Volgens hem zit de ziekte nog in een vroege fase. Hij spreekt wel van een agressieve kanker. Clarkson presenteerde tot 2015 het populaire autoprogramma Top Gear op de Britse openbare omroep BBC. Daar werd hij ontslagen na een incident op de set. In Texas in de Verenigde Staten is een privévliegtuigje gecrashed op een snelweg. Een passagier is omgekomen. Het vliegtuig brak bij de noodlanding en er brak ook brand uit. Omstaanders probeerden de passagier te bevrijden door de ramen van de cockpit stuk te slaan, maar de passagier is dus toch overleden. Israël voert opnieuw aanvallen uit in het zuiden van Libanon. Israël zegt dat het posities aanvalt van de gewapende militie Hezbollah, een bondgenoot van Iran. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij die aanvallen zal blijven uitvoeren zolang dat volgens hem nodig is. In het principeakkoord tussen de VS en Iran staat dat Israël moet ophouden met die aanvallen in Libanon. Israël was zelf wel niet direct betrokken bij dat akkoord. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking, maar later komt de zon erdoor. Temperaturen tot 26 graden. Vanaf morgen al maar warmer en mogelijk 30 graden of meer in het centrum van het land. Vrijdag wel kans op onweersbuien en tot 35 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen. Vandaag ben ik op zoek naar overlijdens van artiesten of andere opmerkelijke momenten uit het muziekleven, momenten die u geraakt hebben. En ook welke artiest mist u of had u graag nog eens zien optreden. Laat maar komen uw suggesties ampersand@clara.be of met een berichtje via onze app.

Muziek van Aaron Copland, Buckaroo Holiday uit Rodeo door San Francisco Symphony onder leiding van Michael Tilson Thomas. En ook hier op Clara was het onlangs nieuws van de dag, het overlijden van Thomas. Hij overleed dit jaar op 22 april op zijn 81ste. Michael Tilson Thomas was 25 jaar lang chef-dirigent van het San Francisco Symphony Orchestra en hij was ook pleitbezorger van het werk van Amerikaanse componisten, zoals bijvoorbeeld Aaron Copland. En Arlette herinnert zich nog goed de overlijdens 3 jaar geleden in 2023 van François Glorieux en Yevgeny Mogilevski. De pianiste die in 1964 eerste werd in de Koningin Elisabeth-wedstrijd met het 3e pianoconcerto van Sergei Rachmaninoff. 2 artiesten die ze mist naast Samson François, die had ze ook graag nog eens zien optreden. Hier is hij, Samson François, met Ravel.

Samson François met Une barque sur l'océan uit Miroir van Maurice Ravel. Astrid herinnert zich nog heel goed het overlijden van Leonard Bernstein in 1990. Als kind was ze volledig in de ban van zijn West Side Story en die fascinatie is gebleven, want jaren later wijdde ze haar thesis aan zijn tweede symfonie, The Age of Anxiety, een werk voor piano en orkest. Uit dat werk stelt Astrid liever de mask voor.

En zo glijdt dat vijfde deel over in het zesde deel. Een stuk was dat uit The Age of Anxiety, een werk voor piano en orkest van Leonard Bernstein met Lucas Vos aan de piano. En een orkest dat hier niet vermeld staat onder leiding van Leonard Bernstein. Just Call Me Flot, zo wou ze genoemd worden, Dame Felicity Lott. De Engelse sopraan overleed nog geen maand geleden. Flot was de grote lieveling van het Britse publiek, vooral ook omdat ze een typisch Brits profiel had. Ze was bescheiden, intelligent en ze had daarboven ook nog eens een groot gevoel voor humor. Lott was jarenlang een vaste waarde in Engeland. Ze trad op in het Royal Opera House, Covent Garden, het Glyndebourne Festival, Opera, de BBC Proms. Ze was vaak te zien dus bij de Britten. En natuurlijk was ze ook te horen daar buiten Engeland. Ook Muriel moest aan Felicity Lott denken. Hier is ze met muziek van Francis Poulenc.

0: Dat was er eentje voor Marielle, niet voor Muriel, zoals ik eerder aankondigde. Frans, Felicity Lott was dat met Nous voulons une petite sœur uit de quatre chansons pour enfants van Francis Poulenc. We hoorden ook nog Pascal Roger aan de piano.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ben ik op zoek naar overlijdens van artiesten die u zijn bijgebleven, of andere opmerkelijke momenten uit het muziekleven, momenten die u niet snel zal vergeten, en ook welke overleden artiest mist u of had u graag nog eens zien optreden. Ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app. Zo was Louis in de keuken aan het koken toen hij op de radio hoorde dat de violist Charles-André Linale op 1 november 2003 bij een verkeersongeval om het leven was gekomen. Het bericht sloeg in als een bom. Louis kende Linale goed als oprichter en lid van het Orpheus String Quartet en hij koesterde de opname die dit kwartet in 1994 samen met cellist Peter Wispelwey had gemaakt van Schubert's strijkquintet. En uit die opname had hij graag het slotdeel gehoord.

Het slotdeel uit het strijkquintet in Do Groot van Franz Schubert door het Orpheus Quartet en Peter Whispelway op cello. Anita herinnert zich nog goed het tragische overlijden van tenor Fritz Wunderlich in 1966. Ze was toen bij haar grootmoeder. En wanneer die op de radio het droevige nieuws van het overlijden hoorde, begon haar grootmoeder onbedaarlijk te wenen. Anita kende Fritz Wunderlich niet en ze begreep als 13-jarige niet waarom ze, ja, haar grootmoeder zo heftig reageerde. Nu is Fritz Wunderlich zelf de lievelingstenor geworden van Anita. Zo'n prachtstem, leven abrupt afgebroken door een val van een trap. Graag had ze Horch die Lerche zingt im Hain gehoord uit die lustigen Weiber von Windsor van Otto Nicolai.

Schitterende stem, Frits Wunderlich. Hij zong hier samen met het Münchner Rundfunkorkester onder leiding van Hans Moltkau. Een aria uit Die lustigen Weiber von Windsor van Otto Nicolai. 2 jaar geleden, in 2024, overleed pianist Maurizio Pollini. Hij stierf op 23 maart in zijn geboortestad Milaan op zijn 82e. Pollini kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen en had de laatste jaren verschillende concerten moeten afzeggen. Hij was een van de grote pianisten van onze tijd en ook een artiest die Stefan nauw aan het hart ligt. Hij had graag nog eens een optreden van hem bijgewoond. Hier is hij, Pollini met Chopin.

Op vraag van Stefan Tristes, de etude opus 10 nummer 3 van Frédéric Chopin met Maurizio Pollini. En Patrick denkt met weemoed terug aan gitarist Peter Pieters, die in 1999 overleed. Pieters was niet alleen zijn gitaarleraar, maar ook een goede vriend. En Pieters was een van de eersten die op historische gitaren speelde en daar ook muziek mee opnam. Patrick had hem graag nog eens gehoord. Hier is hij samen met Micheline Dumortier in muziek van Fernando Sor, Les Deux Amis.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Brussel protesteert mensenrechtenorganisatie Amnesty International tegen de komst van vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban. De actie vindt plaats aan het kabinet van minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt. Zij zit niet vandaag, maar wel binnenkort samen met de Taliban over de terugkeer van Afghanen die geen recht hebben op asiel in Europa. Van Bossuyt noemt het gesprek een puur technische samenwerking, maar Eva Davidova liever van Amnesty International heeft er problemen mee.
1: Als zij dan het Taliban-regime gaan uitnodigen om met hen samen te zitten, dan dreig je dat regime te normaliseren. Dus als we het hebben over contact met de Taliban, is er een verschil tussen praten met hen om druk te zetten om de situatie voor de Afghaanse bevolking te verbeteren en de rode loper uitrollen voor een samenwerking met de Taliban, over het terugsturen van mensen naar zo'n regime waar ze gevaar lopen. Dat is dus wat voor ons onaanvaardbaar is.
0: In het federaal parlement is een volgende stap gezet om de Senaat af te schaffen. Daarvoor zijn verschillende stemmingen nodig, zowel in de Senaat zelf als in de Kamer. Vandaag is het licht op groen gezet om de grondwet aan te passen, een voorwaarde om een einde te maken aan de Senaat. De komende maanden volgen nog 5 stemmingen en uiteindelijk moet dan 2/3 van het parlement zich achter die afschaffing scharen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits laat onderzoeken of gemeentebesturen verplicht zijn om een gratis burgerlijk huwelijk aan te bieden. Uit onderzoek van VRT Nieuws in alle gemeenten van Vlaanderen en Brussel blijkt dat er tussen gemeenten grote prijsverschillen zijn om te trouwen voor de wet. Op zaterdag varieert die prijs van 0 euro tot enkele honderden euro's. In ruim de helft van de gemeente kan je nooit gratis trouwen en dat moet anders, vindt Krevits.
2: We zijn juridisch aan het bekijken of niet elke gemeente verplicht een aanbod moet doen voor een moment waarop je gratis ook in het huwelijk kunt stappen. Dat er heel grote verschillen zijn tussen gemeenten en de kostprijs die ze aanrekenen, dat is op zich geen probleem. Zolang lokale besturen maar transparant zijn over wat ze aanbieden en zolang er ook een mogelijkheid is om dat in het beste geval ook gratis te krijgen.
0: Het principeakkoord dat een einde moet maken aan de oorlog tussen de VS en Iran is uitgelekt. Het gaat om een 14-puntenplan dat ongeveer 1,5 pagina lang is. In het akkoord staat dat de aanvallen van Israël en Libanon moeten stoppen, maar Israël komt niet voor in de tekst. Verder staat erin dat zowel de VS als Iran de blokkades van de straat van Hormuz moeten opheffen en dat er 2 maanden zal onderhandeld worden over het Iraanse kernprogramma. Maar ook dat die onderhandelingen verlengd kunnen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een succesvolle longtransplantatie ondergaan. Dat heeft het Noorse paleis bekendgemaakt. Mette-Marit is 52 en kreeg enkele jaren geleden de diagnose van longfibrose, waardoor een longtransplantatie nodig was om te overleven. Die kreeg ze in een ziekenhuis in Oslo en volgens de dokters loopt alles nu volgens plan. Mette-Marit moet wel nog enkele weken in het ziekenhuis blijven voor de nodige nazorg. Het weer. Na de bewolking komt er vanmiddag wat zon, temperaturen tot 26 graden. Vanaf morgen al maar warmer, met mogelijk 30 graden of meer in het centrum. En vrijdag kans op onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen. Vandaag ben ik op zoek naar overlijdens van artiesten die u zijn bijgebleven. Of andere opmerkelijke momenten uit het muziekleven. Momenten die u niet snel zal vergeten. En ook welke overleden artiest mist u of had u graag nog eens zien optreden. Mark bijvoorbeeld herinnert zich nog goed een concert met pianist Radu Lupu, nu 4 jaar geleden overleden. Hij heeft hem maar 1 keer live zien spelen in Bozar. En wat hem vooral toen is bijgebleven, is het bisnummer dat Lupu toen speelde. Dat was pure magie. Mark had hem graag gehoord met Schubert.

Rado Lupo met het Allegro uit de 13e pianosonate van Franz Schubert. En Elvina heeft heimwee naar Dietrich Fischer Disco. De wereldberoemde bariton stierf in mei in 2012. Elvina raakt altijd ontroerd wanneer ze Disco der Leiermann hoort zingen. Dat lied uit die Winterreizen van Schubert. En toen Disco stierf, voelde het voor haar alsof ze een dierbaar familielid verloor. Gelukkig bestaan er die onvergetelijke opnames, schrijft ze nog.

bariton Dietrich Fischer-Disco en Alfred Brendel aan de piano met Der Leiermann uit Die Winterreizen van Franz Schubert. En Willy herinnert het zich nog bijzonder goed. Hij was 13 toen hij op 20 september 1957 op televisie dat stoere kale hoofd zag van Jean Sibelius. De componist was die dag overleden. Daar werd toen een fragment uit Finlandia bijgespeeld. En omdat Willy in zijn tienerjaren al gefascineerd was door klassieke muziek, leerde hij door dat bericht de muziek van Sibelius beter kennen. Hij stelt van Sibelius het Allegro molto voor, het

Geweldige muziek, het Allegro Molto uit de vijfde symfonie van Jean Sibelius. Je ziet zo de Finse landschappen voor je oog voorbij trekken. Het Oslo Philharmonic Orchestra werd geleid door Klaus Mäkelä. En het staat in ons aller geheugen gegrift, het heengaan van sopraan Jodie de Vos gisteren 2 jaar geleden. Een jonge, charismatische artieste die ons met haar stem nog zoveel had kunnen geven. Verschillende luisteraars hadden haar frisse, sprankelende stem graag nog eens gehoord. Miek, Ferdi, Rita, Marianne en Sabine. En dan vergeet ik nog een enkele luisteraars, geloof ik. Ferdi vernam het nieuws de avond voor hij op reis naar Sicilië vertrok. Hij had daar ooit nog gesproken, kort na een optreden tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En ook Sabine herinnert het zich nog goed. Zij vernam het nieuws na een mooie zomerwandeling. Hier is ze, Jodie de Vos met Les Oiseaux dans la Charmille van Jacques Offenbach op vraag van Rita.

Veel te jong heen gegaan, sopraan Jodie de Vos. Ze zong hier samen met het Münchner Rundfunk Orkester onder leiding van Laurent Campellone, Les Oiseaux dans la Charmille, uit Le Comte d'Hoffmann van Jacques Offenbach. En nog een overlijden waar veel muzikanten stil van werden, was het heengaan van dirigent en blokfluitist Patrick Peyre in 2023. Bescheiden en toegewijd vakman. Hier staat hij aan het hoofd van zijn ensemble Collegium Instrumentale Brigensis in muziek van Telemann.

Collegium Instrumentale Brugense onder leiding van Patrick Peyre met Telemann. En een stem die Geert, Tine en Els altijd zal bijblijven, is die van sopraan Montserrat Figueras, de grande dame van de oude muziek. Samen met haar echtgenoot Jordi Savall behoorde Figueras tot de pioniers die middeleeuwse renaissance en vroeg barokke muziek opnieuw tot leven brachten. Dankzij haar werden vergeten manuscripten en eeuwenoude liederen weer uitgevoerd. Els had haar graag nog eens gehoord met dit mooie Catalaanse lied Mareta, Mareta.

En daar kwam nog een belletje bij. Overleden in 2011, sopraan Montserrat Figueras. Ze zong hier samen met haar dochter Ariana Saval een Catalaans volkslied. En 7 jaar geleden, op 30 september in 2019, overleed sopraan Jessie Norman. Fanny wordt nog altijd geraakt door haar warme, krachtige stem. En zeker wanneer ze Im Abendrot zingt, uit de 4 laatste lieder van Richard Strauss.

Muziek die beklijft, en zeker als ze gezongen wordt door Jesse Norman. Im Abendrot, uit de vier laatste lieder van Richard Strauss. Het Gewandhausorkest Leipzig werd geleid door Kurt Mazur. Een jaar geleden, op 17 juni 2025, stierf pianist Alfred Brendel. Dat was voor ons een aanleiding om deze voormiddag in stil te staan bij overleden artiesten die u zijn bijgebleven. Dank voor al uw reacties. Ik heb nog één naam voor u, Nelson Freire. Een pianist die Mark erg miste. Freire overleed 5 jaar geleden. Hij was een zeer fijnzinnig artiest, bijzonder geliefd in Chopin. En daar mag hij ook onze uitzending mee afsluiten. Hier is hij met een nocturne van Chopin. Maak er nog een heerlijke dag van.

0: Wordt Rome bevrijd van een corrupte politiechef wanneer de betoverende stem van een innemende vrouw wordt ingezet als politiek wapen? Beleef Tosca in een productie van De Munt onder leiding van Jordan de Souza. Van op de eerste rij met Sylvia Broekaert. Zaterdag om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De man die 7 mensen doodreed in Strepy moet 27 jaar naar de gevangenis. De inhoud van het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt en Wout van Aert rijdt niet mee in de Ronde van Frankrijk. De bestuurder die 7 mensen doodreed tijdens het carnaval in Strepy krijgt 27 jaar cel. Dat heeft het Assisehof in Bergen beslist. De man reed meer dan 4 jaar geleden 's morgens vroeg in op een groep carnavalisten. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de gewonden niet geholpen had. Philip Heijmans in Bergen, wat heeft het Assisehof precies gezegd?
2: Voor de bestuurder was het Assisehof hard. De man reed 174 per uur in een zone 50. Hij was een gek achter het stuur die de weg zag als een speelterrein waar hij stories kon filmen voor zijn sociale media, ondanks verschillende waarschuwingen en zonder enig respect voor het leven van anderen. Hij is een autofiel, zei de voorzitter. Hij houdt alleen van zichzelf en van auto's. Daarom krijgt hij bijna de maximumstraf, 27 jaar, voor 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Een straf waar slachtoffers en nabestaanden hier tevreden op reageerden. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de slachtoffers niet geholpen heeft. Een rijverbod krijgen ze allebei niet, want dat kan het Assisehof niet opleggen. Vanaf september zal dat wel mogelijk zijn.
1: Dankjewel, Filip. Scholen zijn bezorgd. Nu blijkt dat de lijn gaat knippen in het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs. Onze redactie verneemt uit goede bron dat 204 ritten getroffen zouden kunnen worden. De lijn wil dat cijfer voorlopig nog niet officieel bevestigen. Sisse Michiels luisterde naar de bezorgdheden van enkele scholen.
3: Net voor het einde van het schooljaar krijgen veel scholen te horen dat er vanaf september veel minder bussen zullen zijn om hun leerlingen te vervoeren. Directeur Sandra Simoens van De Wissel in Genk maakt zich grote zorgen.
4: We zijn toch wel ongerust, want onze school telt toch zeer veel leerlingen die gebruik maken van dat collectief busvervoer. Plus, ja, onze leerlingen komen ook van heel ver, omdat we wel zeer specifieke opleidingen hebben.
3: De kans is groot dat leerlingen moeten verzamelen op centrale opstapplaatsen, in plaats van dat ze thuis worden opgehaald. Maar dat is moeilijk haalbaar, zegt de directeur Anne de Koster van basisschool De Vinderij in Lokeren.
5: Stel u voor, kinderen met een mentale beperking, hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, kinderen met een gedragsstoornis, dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
3: De lijn zegt dat ze wel moet schrappen in het aantal ritten om binnen het budget van de Vlaamse regering te blijven. Vanmiddag wordt de kwestie ook besproken in het Vlaams parlement. Al zal dat zonder de ridder zijn. Zij zit voor een conferentie in het buitenland vandaag.
1: Het principeakkoord dat een einde moet maken aan de oorlog tussen de VS en Iran is uitgelekt. Het gaat om een 14-puntenplan dat ongeveer 1,5 pagina lang is. Jens Fransen, wat staat daar allemaal in?
6: Laten we kijken bijvoorbeeld naar het eerste punt, toch een belangrijk punt. De oorlog in Libanon, die Israël daar voert tegen een bondgenoot van Iran, die moet stoppen. Maar het woord Israël zelf komt niet voor in de tekst. Dat toont al aan dat het dus een broos akkoord zal zijn. Verder staat erin dat zowel de VS als Iran de blokkades van de straat van Hormuz opheffen. En dat Iran dus ook weer olie mag gaan uitvoeren en verkopen. Verder staat nog in een van die 14 punten waar het de komende 2 maanden zal overgaan, waar er over gehandeld zal worden. Geen kernbom voor Iran en in ruil dan het opheffen van de economische strafmaatregelen. Er staat ook in, er zal 2 maanden lang worden onderhandeld, maar dat kan worden verlengd. Weet het vorige akkoord daarover, toen is er 2 jaar onderhandeld.
1: Oké, bedankt Jens. In Oekraïne zullen vanaf eind dit jaar voor het eerst militairen mogen vertrekken uit het leger. Dat heeft de Oekraïense minister van Defensie aangekondigd. Het gaat in de eerste plaats om mannen die al sinds de start van de Russische invasie aan het front zitten. Maar Eindrio, dat is een grote verandering.
7: Ja, want wie in het leger zit, moest daar tot nu toe blijven tot de oorlog voorbij is. Had dus geen enkel perspectief op het einde van hun contract. En heel wat mannen hebben zich meteen bij het leger aangediend toen Rusland Oekraïne binnenviel. En zitten dus al bijna 4,5 jaar in het leger. Zij zijn vaak echt totaal uitgeput en willen allang dat ze worden afgelost. Maar ze blijven omdat er niemand anders is om het van hen over te nemen. Het zoeken naar nieuwe recruten verloopt erg stroef. Bijna niemand dient zich nog vrijwillig aan. En er zijn soms gewelddadige voorvallen waarbij mannen tegen hun zin in busjes worden geduwd om naar het leger te gaan.
1: Ja, maar Oekraïne heeft wel een plan om nieuwe recruten te vinden?
7: Ja, de job wordt aantrekkelijker. Er komen nieuwe contracten van bepaalde duur, van 6 maanden voor de gevaarlijkste posities tot 24 maanden voor minder gevaarlijke plaatsen. En ook de lonen worden serieus opgetrokken. Tot bijna 6000 euro voor infanterie op de frontlijn.
1: Oké, bedankt Marijn. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een succesvolle longtransplantatie ondergaan. Ze is 52 en kreeg enkele jaren geleden de diagnose van longfibrose, waardoor een longtransplantatie nodig was om te overleven. Die kreeg ze in een ziekenhuis in Oslo en volgens de dokters loopt alles tot nu toe volgens plan. Mette-Marit moet wel nog enkele weken in het ziekenhuis blijven. Sport. Wout van Aert zal niet meerijden in de komende ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg Visma Leasebike zo net bekendgemaakt. Van Aert was 2 weken geleden gevallen tijdens een training en heeft nog te veel last van de elleboogblessure die hij daarbij opliep. Christophe van de Goor, was dit te verwachten?
8: Wel, de snelheid waarmee deze beslissing is genomen is toch opmerkelijk en wijst erop dat het genezen van die wonden meer tijd nodig heeft dan gedacht. Want over 2 weken begint de Tour, hè, met een ploegentijdrit, een discipline nota bene, waarin hij vorige week in de Dauphiné zichzelf tegenkwam. Anderzijds is dit forfait dan ook weer niet zo verwonderlijk, want in september wacht er in Canada immers een WK-parcours waarop Van Aert zeer goed zou kunnen scoren. Niet overhaast te werk gaan dus, deze wonde eerst volledig laten genezen, met daarna een voorbereiding via de Vuelta naar het WK. Maar wel, ja, voor het eerste 9 jaar geen Van Aert dus in de Tour, de belangrijkste koers ter wereld, waarin hij toch al 10 ritten won. En vorig jaar was hij nog de enige renner die Pogacar kon verslaan in de slotrit in Parijs.
1: Christophe van de Goor, dankjewel. Het weer. Vanmiddag is het eerst bewolkt met kans op een lokale bui. Later meer opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Morgen vaak zonnig en heel warm. 25 tot lokaal 33 graden. 'S avonds kan het plaatselijk onweren. Vrijdag eerst zon, dan nog warmer. 30 tot 35 graden. In de loop van de dag stijgt dan ook wel de kans op onweer. Vooraan in dit nieuws zat de strafuitspraak op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. De man die 4 jaar geleden 7 mensen doodreed, krijgt 27 jaar cel. Zijn passagier krijgt een gevangenisstraf van 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de gewonden niet geholpen had. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
10: Ja, wie jarig is, trakteert, dat is toch de traditie hier bij Clara. En zo was tenor Reinoud van Mechelen hier op bezoek onlangs om de 10e verjaardag te vieren van zijn ensemble Anocte Temporis. En weet u wat hij bij zich had? Vrijkaarten voor u. Ik geef ze straks weg nog voor het nieuws van 1. Goedemiddag.

Wat u en ik delen, dat is het verzamelen van herinneringen. En die dragen we mee over naar gelijk welke levensfase. En deze bassist, Alan Pribisjoek, schreef zo 5 herinneringen neer in zijn debuutalbum Recuerdos. En Baba was er zo eentje van, met de stem van Clara Bosch. En pianist Omer Klein breekt zijn trio open en maakt er voor de gelegenheid een sextet van. Poëtisch zijn ze ook.

Niet één, maar twee drums en extra blazers in het nummer Compassion. Op die manier versterkt pianist Omer Klein zijn befaamde trio. Ze zijn nu met z'n zes en ze heten The Poetics. En samen gaan ze de Braziliaans-Afrikaanse tour op. En geen extra versterking meer voor de bekendste muziekwinkel in Brussel, maar wel een totale uitverkoop, want het instituut La Boîte à Musique sluit de boîte na meer dan 50 jaar. Ze hebben de laatste jaren als elke andere speler gevoeld dat er minder cd's gekocht en verkocht worden, dat het voornamelijk online te doen is en daar gaan ze nu ook op inzetten. Ze gaan al hun energie stoppen in de ontwikkeling van hun webwinkel. La Boîte à Muziek heeft ook een eigen platenlabel, Pavan Records, en dit is een van hun opnames.

Tussen het Muziekinstrumentenmuseum en Beaux-Arts in Brussel kan je dus nog heel even die beruchte cd-winkel van Bertrand de Wouters bezoeken. La Boîte à Musique. Meer dan 50 jaar kon je er gewoon rustig binnenwandelen om er een klassiek cd'tje te kopen. Maar die tijden zijn nu voorgoed voorbij. Vanaf deze zomer kan je dat enkel en alleen nog online. Maar persoonlijk advies blijft wel een erezaak voor de winkel. En deze berceuse voor cello en piano van de Belgische componist Jean Absil werd door hen zelf uitgegeven. Ja, en nu we toch in Brussel beland zijn, ik ga dadelijk vrijkaarten weggeven voor een concert in Flagey van Anocte Temporis. Maar ik wil u er ook graag attent op maken op het muziekfestival Brossella, dat uit de startblokken schiet op 3 juli. En u kan erbij zijn, u kan tickets winnen door online, want zo gaat dat allemaal vandaag, mee te spelen voor een combi-ticket met een overnachting in een 4-sterrenhotel in Brussel. Dus dat is een hele schone cadeau. Het enige wat u hiervoor dus hoeft te doen is de Clara-app openen en meespelen met onze wedstrijd.

0: uit het lang verwachte eerste Mozart-album van tenor Reinoud van Mechelen en zijn ensemble Anocte Temporis. Eind mei was Reinoud hier bij ons om het tienjarige bestaan van dit ensemble te vieren. Toen was er taart, er werden cd's weggegeven en vandaag krijgt die viering nog een feestelijk staartje, want ik geef hier vrijkaarten weg voor hun concert in Flagey op vrijdag 26 juni, dus volgende week vrijdag om 7 uur in het kader van Festival Musique 3. Dus als u vrij bent, die avond zin hebt in een programma vol Mozart, gebracht door Reinoud van Mechelen en Anocte Temporis, dan mag u nu een berichtje sturen via de app of de chatbox van VRT Max met de woorden Mozart, ja! En misschien pikken we er dan wel jouw enthousiaste berichtje uit. Laat maar komen.
1: Clara, blijf verwonderd.

Ja, reacties à volonté. En dan zat ik er ook nog eens met mijn snavel tussen. Foei. Maar meer aanvragen heb ik hier dan ik kaartjes heb voor het concert van Anocte Temporis in Flagey. Ik ga heel veel mensen moeten teleurstellen, helaas. Maar dat mag u er niet van weerhouden. Volgende keer opnieuw uw kans te wagen. Als die tickets voor u zijn, dan hoort u dat van ons nog voor 2 uur. Een Amerikaanse componist was dit, waar we ondertussen naar geluisterd hebben. De eerste van gemengde afkomst. Hij moet een flamboyant figuur geweest zijn. Joseph of Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Hier gebracht door een violist die die naam bijna topt. Théotime Langlois de Swarte. Hij brengt een portret van deze componist op zijn jongste album samen met Orchestre de l'Opéra Royal. En na hun vorige album, waar de zee een rol speelde, gaan we nu aan land met trompetist Jamen Martini, contrabassist Otto Kind en accordeonist Piet Maris. Al blijft dat land een beetje onbestemd, Unland, zo heet hun jongste album.

Onshore uit het album Unland met Jamen Martini, Otto Kind en Piet Maris. En hier hebben we nog iemand die zijn levensverhaal vertelt aan de hand van muziek met de traditionele Ghanese harpluit als belangrijkste stem. Hij woont momenteel in Gent en gaat samenwerkingen aan met artiesten van bij ons. Dat kan je horen op zijn debuutplaat. Het staat deze week in de keuze van Clara. Maar Nana Osei werkte ook mee aan een videogame met een traditional uit Ghana.

Nana Ossei met een traditional uit Ghana. Je kan het terugvinden op het album Europa Universalis 5, Cultures of the World. Dit was de officiële game soundtrack waar hij aan meewerkte. En zo komen we uit bij het boek Videogames dat Jan-Bart de Mullenaar schreef. Hij komt er straks over vertellen, want game muziek zit stevig in de lift.

0: Gitarist en componist Finneas is een van de sleutelfiguren in de elektronische muziek. Al meer dan 3 decennia vindt hij zichzelf telkens opnieuw uit. Op 20 juni viert hij bij Bozard de 25e verjaardag van zijn doorbraakalbum Endless Summer, samen met videoartiest Lille Vem. Alle info op bozard.be. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, 14 nieuws met Katrien van der Schoot. De man die 7 mensen doodreed in Strepy moet 27 jaar naar de gevangenis. De inhoud van het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. En Wout van Aert rijdt niet mee in de Ronde van Frankrijk. De bestuurder die 7 mensen doodreed tijdens het carnaval in Strepy krijgt 27 jaar cel. Dat heeft het Assisenhof in Bergen beslist. De man reed meer dan 4 jaar geleden 's morgens vroeg in op een groep carnavalisten. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de gewonden niet had geholpen. Vanuit Bergen, Filip Heijmans.
2: De meest belangrijke is dat wij kunnen zeggen dat hij moordenaar is. Ik denk dat het is een goede beslissing voor al de slachtoffers.
3: Tevredenheid bij slachtoffers en nabestaanden die zelfs even applaudisseerden toen Paolo Falzone meteen werd aangehouden om zijn 27 jaar gevangenis uit te zitten. Hij gedroeg zich als een gek achter het stuur, die de weg zag als een speelterrein, zei de assisevoorzitter.
4: Qualifié de fou du volant par bon nombre de témoins et utilisant la route comme véritable terrain de jeu.
3: Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de slachtoffers niet had geholpen na het ongeval. Dat vindt Mariana Imperiale, die haar vader verloor, dan weer een te lichte straf.
5: On a vu la façon dont il a traité mon papa et pour nous c'est impensable qu'il ne puisse pas être puni justement pour ses faits.
3: Opmerkelijk, Falzone krijgt geen rijverbod, want dat is een straf die een assisenhof op dit moment niet kan opleggen, zegt advocaat Dimitri De Beco.
6: Wat dat mijn cliënten vooral onthouden is dat die man voor verschillende jaren naar de gevangenis gaat en ze hopen dat hij nooit meer rijdt, maar dat zal voor de rest van zijn leven eerder van hem afhangen.
1: Scholen maken zich zorgen nu duidelijk is dat de lijn stevig gaat schrappen in het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs. Onze redactie verneemt uit goede bron dat in ongeveer 200 van de 2000 ritten geschrapt zou worden. De lijn wil dat cijfer voorlopig niet officieel bevestigen. Een verslag van Sisse Michiels.
7: Net voor de grote vakantie krijgen scholen te horen dat er vanaf september veel minder bussen zullen zijn om hun leerlingen te vervoeren. Directeur Sandra Simoens van De Wissel in Genk maakt zich grote zorgen.
8: We zijn toch wel ongerust, want onze school telt toch zeer veel leerlingen die gebruik maken van dat collectief busvervoer. Plus, ja, onze leerlingen komen ook van heel ver, omdat we wel zeer specifieke opleidingen hebben.
7: Bij de Sint-Lodewijkschool in Wetteren verdwijnen waarschijnlijk 5 van de 22 ritten. Aan de schoolpoort deze middag is dat dan ook het gespreksonderwerp.
9: Ik dacht dat ze op zoek waren naar een oplossing voor de kinderen minder lang op de bus te zetten. En nu blijkt dat ze nog extra lang of zelf geen vervoer meer gaan hebben.
10: Ze zijn nu al lang genoeg de ritten, vind ik. Kan dat je mijn 18 gevonden krijgen dat dat kind 2 uur op de bus gaat moeten zitten. Dus nee, dat doen we niet.
7: De lijn zegt dat ze wel moet schrappen om binnen het budget te blijven dat de regering oplegt. Vanmiddag wordt de kwestie besproken in het Vlaams parlement, al zal dat zonder minister van Mobiliteit Annick de Ridder zijn. Zij is op een conferentie in het buitenland.
1: In het federaal parlement is een volgende stap gezet om de Senaat af te schaffen. Daarvoor zijn verschillende stemmingen nodig, zowel in de Senaat zelf als in de Kamer. Vandaag is het licht op groen gezet om de grondwet aan te passen, een voorwaarde om een einde te maken aan de Senaat. De komende maanden volgen nog 5 stemmingen. Uiteindelijk moet 2/3 van het parlement zich achter de afschaffing scharen. Het principeakkoord dat een einde moet maken aan de oorlog tussen de VS en Iran is uitgelekt. Het gaat om een 14-puntenplan dat ongeveer 1,5 pagina lang is. Ja, Jens Fransen, wat staat daar allemaal in?
11: Belangrijk om te weten is, het is echt een principeakkoord tussen aan de ene kant de Verenigde Staten en Iran. Maar het eerste punt zegt bijvoorbeeld, de oorlog in Libanon moet ophouden. Maar de oorlog in Libanon, dat wil dan zeggen, ja, de oorlog van Israël tegen een bondgenoot van Iran in Libanon. Maar het woord Israël komt daar bijvoorbeeld niet in voor in die tekst. Verder staat er ook in dat zowel de VS als Iran de blokkades van de Straat van Hormuz opheffen en dat Iran ook weer olie mag gaan uitvoeren en verkopen. Verder staat in 14 punten ook nog waarover de 2 komende maanden zal onderhandeld worden. Aan de ene kant dan geen kernbom voor Iran, In ruil dan opheffen economische strafmaatregelen tegen Iran. Maar ook die 2 maanden, dat kan worden verlengd. En dat zal wellicht ook nodig zijn, want het vorige akkoord daarover is bijna 2 jaar onderhandeld.
12: Bedankt voor je uitleg, Jens. In Oekraïne zullen vanaf eind dit jaar voor het eerst militairen mogen vertrekken uit het leger. Het gaat in de eerste plaats om mannen die al sinds de start van de Russische invasie aan het front zitten. Maar in trio, dat is een grote verandering.
13: Ja, want wie tot nu toe naar het leger ging, moest daar ook blijven tot de oorlog voorbij is. Had dus geen enkel perspectief op het einde van hun contract. En het gaat dan vaak om mannen die zich meteen bij het leger hebben aangediend toen Rusland-Oekraïne binnenviel en dus al bijna 4,5 jaar in het leger zitten. Zij zijn vaak echt totaal uitgeput en willen allang dat ze worden afgelost, maar ze blijven omdat er niemand anders is om het van hen over te nemen, want de mobilisatie, het zoeken naar nieuwe recruten, verloopt erg stroef. Bijna niemand dient zich nog vrijwillig aan en er zijn soms gewelddadige voorvallen waarbij mannen tegen hun zin in busjes worden geduwd om naar het leger te gaan.
12: Ja, en hoe gaat Oekraïne dan nieuwe recruten vinden?
13: In de hopen dat te doen door de job aantrekkelijker te maken. Er komen nieuwe contracten van bepaalde duur, van 6 maanden voor de gevaarlijkste posities tot 24 maanden voor minder gevaarlijke plaatsen. En ook de lonen worden serieus opgetrokken tot bijna €6.000 voor infanterie op de frontlijn.
12: Dankjewel Marijn voor je uitleg. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een succesvolle longtransplantatie ondergaan. Ze is 52 en kreeg enkele jaren geleden de diagnose van longfibrose, waardoor een longtransplantatie nodig was om te overleven. Die kreeg ze in een ziekenhuis in Oslo en volgens de dokters loopt alles tot nu toe volgens plan. Mette Marit is de moeder van Marius Borghuybi, die eergisteren 4 jaar cel kreeg voor verkrachtingen en mishandelingen. Sport. Wout van Aert zal niet meer rijden in de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg Visma Lesebike zo net bekendgemaakt. Van Aert was 2 weken geleden gevallen tijdens een training en heeft nog te veel last van de elleboogblessure die hij daarbij opliep. Christophe van der Goor, was dat nieuws te verwachten?
14: Wel, de snelheid waarmee deze beslissing is genomen is toch opmerkelijk en wijst erop dat het genezen van die wonden meer tijd nodig heeft dan gedacht. Want over 2 weken begint de Tour, hè, met een ploegentijdrit, een discipline nota bene, waarin hij vorige week in de Dauphiné zichzelf tegenkwam. Anderzijds is dit forfait dan ook weer niet zo verwonderlijk, want in september wacht er in Canada immers een WK-parcours waarop Van Aert zeer goed zou kunnen scoren. Niet overhaast te werk gaan dus, deze wonde eerst volledig laten genezen, met daarna een voorbereiding via de Vuelta naar het WK. Maar wel, ja, voor het eerste 9 jaar geen Van Aert dus in de Tour, de belangrijkste koers ter wereld, waarin hij toch al 10 ritten won. En vorig jaar was hij nog de enige renner die Pogacar kon verslaan in de slotrit in Parijs.
12: Bedankt, Christophe. Het weer vanmiddag is het eerst bewolkt met kans op een lokale bui. Later meer opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Morgen vaak zonnig en heel warm, 25 tot lokaal 33 graden. 'S Avonds kan het plaatselijk onweren. Vrijdag eerst zon en nog warmer tot 35 graden. In de loop van de dag stijgt dan de kans op onweer. En we begonnen met de straf voor de dader van het carnavalsdrama in Strépy. De man die 4 jaar geleden 7 mensen doodreed, krijgt 27 jaar cel. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de gewonden niet heeft geholpen. Meer op vrtnieuws.be.
15: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
16: En u mag zelf kiezen. Danst u virtueel mee met een avatar? Of danst u in levende lijven rond de tafel op deze suite van Jean Cas?

vak is gamejournalist en comedian Jan-Bart de Mulenare. Met hem gaan we dadelijk praten. Een pleidooi houden zelfs over games als een vorm van cultuur. Want vele jongeren ontdekken dankzij het gamen klassieke muziek. Ik weet, er hangt nog steeds een wazige wolk rond gamemuziek. Maar het zit echt wel in de lift, want ook Antwerp Symphony Orchestra zet erop in nu zaterdag. Dan kan je in de Koningin Elisabethzaal gaan luisteren naar de tweede editie van Gamemuziek Unplugged. En onder andere dit staat er op het programma uit de videogame Zelda.

0: Ja, steeds meer bekende muzikanten zijn te vinden voor gamemuziek, zoals ook deze violiste Ray Chen met Royal Philharmonic Orchestra, ook niet van de minste orkesten. En het hoofdthema uit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Voor mij klinkt dat allemaal als Chinees, maar jij kan het misschien wel meeneurien. Jan-Bart de Mullenaar, goedemiddag.
1: Dank u wel, goedemiddag.
0: Ik ga het meteen toegeven, totaal niets met gamen. Ik heb het ook nooit gedaan en ik heb altijd de idee gehad dat het iets voor kinderen was. Maar mijn twee jongens zijn geen kleine kinderen meer en die hebben nog steeds nood aan een potje gamen. Zo op tijd en stond, herken je dat in jezelf?
1: Ik begreep het volledig, alhoewel. Gamen zelfs nooit op de smartphone, want ook dat is gamen, hè?
0: Ik hou niet van spelletjes.
1: Nee. Oké, helemaal niet van spelletjes.
0: Nee, sorry.
1: Je hoort steeds meer bij de minderheid, eerlijk gezegd. Want gamen, inderdaad, je zegt het zelf, je hebt er niks mee, maar het is een van de grootste industrieën sowieso. Groter dan film, groter dan muziek, groter dan sport samen zelfs. Het wordt wel nog altijd een beetje aanzien als, ja, mag niet zeggen niche, want dat is het foute woord sowieso. Maar zo, het is speels. Hè. Men beschouwt videogames, men speelt dat als er tijd is, als men vrij

0: je tijd heeft en daarom beschouwt men het net iets te vaak als tijdverdrijf. Maar er zit zoveel meer in games. Er zit zoveel meer passie uiteraard voor diegenen die het spelen, diegenen die het maken. Maar dat is de cultuurvorm van de 21ste eeuw.
1: Ja, ik begrijp het. En zeker als ik naar jou kijk, je bent enorm enthousiast. Dus vertel mij wat jou er zo in aantrekt.
0: Maar eigenlijk alles. Uiteraard ben ik zelf begonnen met Mario Bros, de klassiekers. De eerste games. Tetris is daarbij gevolgd. Maar langzamerhand merk je dat die verhalen steeds groter, steeds breder worden, dat het niet gewoon er is een prinses die je moet redden in een kasteel, maar er wordt een laag aan toegevoegd. Technologie helpt om ze mooier te maken, om ze beter te doen klinken. En inhoudelijk, ja, het verhaal wordt belangrijk. Je wordt meegezogen waar dat je in een film zit en je bent de passieve kijker. In een videogame ben je actief aan het meebeslissen. Jij speelt het spel, jij bent het personage. Dus je wordt steeds meer en meer meegezogen in een cultuurvorm die elke vorm van kunst samenvat in één klein cassette, in één klein spel.
1: Maar wanneer is het dat voor jou geworden?
0: Ik ben wel al in contact gekomen met game als zijnde meer dan kunst, maar die frang is pas later gevallen tijdens mijn studies. Voordien had ik wel al games gespeeld als Eternal Sonata. Je speelt een RPG, dat is een role-playing game. Op zich doet het er niet toe als je niet exact weet wat het inhoudt, maar het spel is volledig opgebouwd rond de laatste momenten van Chopin. Dus doorheen het spel leer je Chopin kennen, zijn achtergrond, zijn muziek. Dus ook al speel je een spel, word je een klein beetje meebeheesterd door het leven van een klassiek componist. Later het filosofische erbij gekomen via een game like The Witness, Jonathan Blow, die er hele filosofische lagen aan zijn spel hangt. Maar het is pas tijdens mijn studies kunstwetenschappen, muzikologie in Gent, dat het idee kwam, ja, misschien bestaat er zoiets als een game, een videogame renaissance. En als ik dat beweer, ja, dan moet ik natuurlijk ook beweren of kunnen hardmaken dat games een kunstvorm zijn. En dat ze ook evenveel invloed hebben op mens, maatschappij, geneeskunde, wetenschap, noem maar op. Zoals de kunsten van weleer. En dat is mijn masterproef geworden. Mijn promotor Francis Maas is daar gelukkig in meegegaan. En het was ook hij die zei van, ja, waarom schrijf je er dan geen boek over de algemene gamecultuur? Dus die passie is... Die was al aanwezig, maar die is eigenlijk ontluikt dankzij de studies die erbij gegaan zijn.
1: Ja, want er zijn effectief steden die je volledig uitgebouwd ziet in games. Dus je leert echt wel iets bij over de oudheid, de geschiedenis.
0: Je hebt de games, en niet ver van hier, dat is een game developer uit Frankrijk, Parijs, Ubisoft. En die hebben een game reeks genaamd Assassin's Creed. En je speelt uiteraard een spel in een fictieve wereld, maar die fictieve wereld is minder fictief dan je zou denken. Dat is volledig, in het geval van Assassin's Creed Unity, is dat volledig Parijs nagebouwd tot op 5 mm na. Dat is ongelooflijk fantastisch. Er zijn 2-3 jaar werk is er gegaan in het nabouwen van de Notre-Dame alleen. Tot op de details. Dat is ongelooflijk. Wow. Die hebben zelfs, dat is ook een verhaal die in het boek staat, die hebben tijdens de grote ramp van 2019, toen dat de Notre-Dame in brand stond,
1: ja, tuurlijk.
0: Dat spel heeft heel veel bijgedragen ook aan de gemeenschap. Enerzijds financieel, want ook een game-industrie heeft hard, maar ook het spel zelf heeft troost geboden. Ze hebben het spel Unity, waarin de Notre-Dame dan nog in volle leven virtueel te vinden is, gratis aangeboden voor een week. Ja, het is 3 miljoen keer gedownload als een soort van virtuele troost. Ja. Maar er waren geen plannen. Er zijn geen plannen van de Notre-Dame. Ik denk dat dat niet geweten is. Maar de Notre-Dame is gebouwd geweest op een 2 eeuwen tijd, 2 eeuwen en een half tijd. Er zijn geen architecturale plannen. Mm-hmm. Dus wie kwam er na de brand plots met het idee van... Maar er zijn misschien geen officiële plannen, maar er zijn virtuele officieuze plannen. En opnieuw, voor een derde keer, was er een videogame die een monument tastbaar heeft kunnen helpen. Ze hebben geholpen met de wederopbouw van de Notre-Dame, die er nu terug staat sinds, ik denk, eind vorig jaar zeker. Mm-hmm. Dankzij een spel.
1: Ja, inderdaad. Maar dus ook sociaal en... communicatief natuurlijk heeft het wel zijn waarde. Want ik kon vroeger wel eens zeggen tegen mijn jongens, ga een keer buiten spelen. Nu is het genoeg geweest met op dat ding te zitten. Maar Engels hebben ze bijgeleerd. Ja. Die taal is wel vooruitgegaan. En muzikaal, ja, daar passeert zoveel klassieke muziek.
0: Ik denk dat je daar de nagel bij komt. Het Engels sowieso, hè, wereldwijd. Dus ook Nederlands en Belgisch wordt het Engels beter. Mijn zoon van 9 speelt games. Hè. Die spreekt beter Engels dan ik ooit gedaan heb op die leeftijd. Maar muziek is wel fenomenaal. Ik heb de grote klassieke werken leren kennen, onder andere dankzij videogames. Het spel Eternal Sonata met Chopin was uiteraard een groot voorbeeld. Maar in het spel Bioshock Infinite zit een bepaalde scène. Je speelt in een soort dystopische stad die in de lucht zweeft. Maar als je binnen wilt gaan in die stad, moet je eerst een soort doopritueel, een soort locatie doorgaan die de geschiedenis van die stad vertelt. Mm-hmm. En elk van die vier ruimtes hoor je fragmenten uit het Requiem van Mozart.
1: Maar
0: als je daar binnenstapt en je bent niet geraakt door wat er gebeurt, dan snap je het gewoon niet. Dat is fenomenaal hoe ze de bekende klassieke werken gebruiken om een bepaalde thematiek, een bepaald verhaal verkocht te krijgen. En gamers die dat spel kennen, leren klassieke muziek dankzij dat game.
1: Ja, en gaan ze dan ook zoals jij? Ben je dan effectief het Requiem van Mozart gaan herbeluisteren in een andere versie?
0: Ik zonder enige... Ja, uiteraard. Het zijn ook de officiële werken die in het game zaten. Ja, ik heb die onmiddellijk gaan opzoeken. Het ganse werk duurt uiteraard langer dan de luttere 4-5 minuutjes die in de game zitten. Maar dat is fenomenaal. Je leert muziek kennen die je voorheen niet kende. Of die je leert appreciëren, ik zal het op die manier zeggen. Maar uiteraard, dat blijft fenomenale muziek, die klassieke werken. En langzamerhand zijn games ook dat instrumentarium aan het overnemen. Hè. Dus je hebt uiteraard de goede game muziek, maar steeds meer technologie verbetert. Componisten vinden games minder negatief dan dat het was. En ze beginnen ook zelf te schrijven grote symfonische werken voor die game muziek.
1: Ja.
0: Ik ben een paar weken afgelopen vrijdag nog geweest naar Nancy. Het spel Clair Obscur, ook van een Franse developer. Die had een ongelooflijk goede soundtrack. En eind vorig jaar dachten ze, misschien moeten we een keer 4 opvoeringen doen. Wel, dat is uitgedraaid in een tournee door gans Europa. En Nancy was dat in de Zenith, waar dat er 25.000 man kan zitten.
1: Ja.
0: Dat is fenomenaal hoe dat muziek of gamemuziek mensen weer verenigt. Jongeren, gamemuziek of een nieuw soort genre terug kenbaar maakt, leert kennen eigenlijk.
1: Ja, is dat het genre voor de toekomst?
0: Ik ben heel zeker van dat er meer aandacht mag gegeven worden aan de prachtige muziek die videogamemuziek is. Ik snap dat mensen heel vaak het linken aan, ja, maar het is maar een game, maar het is niet omdat het maar een game is dat de muziek die ervoor geschreven niet ongelooflijk fenomenaal kan zijn. En gevallen zoals dat er nu gebeurt in Antwerpen of de gamemuziek van Clair Obscur, Painted Symphony, die bewijzen dat dat veel meer is. Grote componisten beginnen ook steeds meer en meer te schrijven. Je hebt het daarnet ook gezegd voor Zelda, beginnen steeds meer te schrijven voor die games.
1: Ja.
0: Dus het moest zijn dat het woord niche al lang niet meer van toepassing is.
1: Ja, het is een beetje de omgekeerde wereld ondertussen. Nu, wat springt er voor jou uit bij het concert van Antwerp Symphony Orchestra dat nu zaterdag doorgaat in de Elisabethzaal?
0: Het is een eclectische samenvatting van verschillende de nummers. Hè. Ik had ook Sonic zien staan, ik had Angry Birds zelfs. Ja, ik zelf ben een grote Zelda-fan. Ik kan daar niet aan doen. Het eerste game dat ik speelde, Zelda, was A Link to the Past en ik was onmiddellijk meegezogen in die wereld van Zelda. Ook omdat muziek speelt in dat game weer een belangrijke rol. Er is daar de ocarina die je kort leert kennen. Een Japans muziekinstrument die in de daaropvolgende game een nog belangrijkere rol kreeg. En die muziek die dan gespeeld wordt door een orkest, dat is fenomenaal.
1: Dat zou wel zijn. Nu, als je één gamer zou uitpikken, een soort instapgame, wat we allemaal zouden kunnen begrijpen, kunnen starten. Is dat dan die Zelda of is er nog iets anders?
0: Ik zelf zou durven zeggen Zelda, omdat dat mijn gameliefde is sinds de jeugd. Maar ik geef toe dat sinds vorig jaar mijn aandacht een klein beetje verschoven is naar net die Clair Obscur Expeditie 33. Ik had een collega van mijn vrouw erover verteld op een babyborrel. Die had niks met gamen. Maar ik had verteld over het verhaal en de sfeer van dat spel. En ondanks dat zij niks had met gamen, is ze toch aan dat spel begonnen. Ze heeft ook de moeilijkheidsgraad iets lager gezet, zodat ze het spel niet te technisch moest spelen. En ze heeft doorheen dat verhaal mij ook af en toe op de hoogte gehouden van waar dat ze zat, wat dat ze beleefde, welke keuzes dat ze doorheen dat spel maakte. En het is een spel dat zowel speltechnisch, voor gamers dus, redelijk pittig kan zijn. Maar het verhaal, de visuals en de muziek zijn, ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ze zijn fenomenaal.
1: Oké, en zo komt een hele community op gang.
0: Op gang,
1: dat is een beetje zoals met het voetbal, hè, tegenwoordig.
0: Maar dan toch een culturele revolutie die... Ja, ik ben niet de grootste voetbalfan. Laten ze dan maar gamen.
1: Oké, maar het staat genoteerd. En je moet altijd blijven evolueren.
0: Ja.
1: Dus Jan Bart de Mullenaar, heel veel succes met je boek.
0: Dank u wel.
1: Videogame heet het. En we sluiten af met het thema uit dat spel Angry Birds.
0: Super.

Als u het gamen graag verkent via de muziek, dan kan dit album zeker hulp bieden. The Greatest Video Game Music. Het bestaat al enkele jaren. En daar vind je ook dit hoofdthema terug uit het spel Angry Birds door London Philharmonic Orchestra. Maar ook een live concert kan die gameervaring alleen maar verbreden en stimuleren. Antwerp Symphony Orchestra zal nu zaterdag 20 juni in de Koningin Elisabethzaal spannende soundtracks van iconische videogames brengen, samen met Octopus Symphonisch Koor. Dus wat de kracht of de magie misschien wel van muziek al niet kan doen.

The Music is the Magic van Abby Lincoln, gebracht door de Franse Marion Rompal en haar band. En deze Oekraïense pianist Dmytro Shony plaatst zowel werk van landgenoot Mykola Lysenko op zijn jongste album als twee belangrijke figuren van de Duitse romantiek Schumann en deze Brahms.

Dimitros Shoni met het eerste van twee rhapsodies van Johannes Brahms. Het staat op zijn jongste album Heartlands. En nog een titel die in datzelfde kernachtige rijtje past is Wishing Tree, het jongste album van dit vocale gezelschap, met liederen die ze in de beginjaren van hun carrière zongen, net als liederen uit hun kindertijd en zowel Britse als Ierse volksliederen. Een reis door de tijd maken deze zes Britse mannenstemmen.

Gesualdo 6 en twee liederen uit hun jongste album Wishing Tree. En wat mag ik u verder wensen voor vandaag? Misschien om te beginnen mooie muziek in fijn gezelschap. Maestro Mark zal dat helemaal waarmaken. Ik wens u samen een prettige middag.

0: is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. In Mortsel bij Antwerpen zijn 2 trams gebotst bij een kop-staartbotsing. Hoe dat is kunnen gebeuren is niet duidelijk. Volgens de lijn zijn er 9 gewonden, van wie 2 ernstig, maar niemand is in levensgevaar, zegt Frederik Witok van de lijn.
1: Op dit ogenblik kunnen wij zeggen dat er 9 gewonden gevallen zijn bij dit tramongeluk en gelukkig maar niemand in levensgevaar. Wij gaan uiteraard kijken wat de oorzaak technisch gesproken zou kunnen zijn, maar het is veel te kort dag om hier iets over te zeggen, dus onze mensen zullen het nodige onderzoek doen.
0: De automobilist die 7 mensen doodreed tijdens het carnaval in Strépy krijgt 27 jaar cel. Dat heeft het Assisenhof in Bergen beslist. De man reed meer dan 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Er vielen ook 79 gewonden. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de gewonden niet heeft geholpen. De slachtoffers en nabestaanden zijn tevreden met de uitspraak, zegt advocaat Jean-Philippe Mayence.
2: We hebben altijd gezegd dat het meest belangrijk is dat wij kunnen zeggen dat hij een moordenaar is en dat is al gedaan. En voor de straf, het is moeilijk om blij te zijn van een harde straf, maar ik denk dat het is een goede beslissing voor al de slachtoffers.
0: Minister van Onderwijs Zuhal Demir neemt de bevoegdheid van het leerlingenvervoer over van minister van Mobiliteit Annick de Ridder. Dat zegt minister-president Matthias Diependalen aan persagentschap Belga. Er was al langer sprake om dat te doen, maar de discussie binnen de regering daarover sleepte lang aan. Wanneer de wissel gebeurt, is nog niet duidelijk. En gisteren raakte bekend dat de lijn gaat schrappen in het aantal bussen voor leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs, om binnen het budget te blijven dat de regering oplegt. Het zou gaan om 200 van de 2000 ritten en daar maken scholen en ouders zich zorgen over. Ook bij Sint-Lodewijk, een school voor bijzonder onderwijs in Wetteren in Oost-Vlaanderen.
3: Verschrikkelijk eigenlijk voor die jongeren, van ze zijn al zo kwetsbaar. Ik dacht dat ze op zoek waren naar een oplossing voor de kinderen minder lang op de bus te zetten. En nu blijkt dat ze nog extra lang of zelf geen vervoer meer gaan hebben.
4: Kinderen die zo lang op de bus moeten, ik vind dat echt niet verantwoord.
5: Dat is echt schandalig. Wij hebben ook een kleinkindje die hier zit, dus natuurlijk. En dan gaan wij zoeken voor eventueel taxidiensten zelf te organiseren.
0: Wout van Aert zal niet meer rijden in de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg Visma Lisabike zo net bekendgemaakt. Van Aert was 2 weken geleden gevallen tijdens een training en heeft nog te veel last van de elleboogblessure die hij opliep. Christophe van de Goor, was dat nieuws te verwachten?
6: Wel, de snelheid waarmee deze beslissing is genomen is toch opmerkelijk en wijst erop dat het genezen van die wonden meer tijd nodig heeft dan gedacht. Want over 2 weken begint de Tour, hè, met een ploegentijdrit, een discipline nota bene, waarin hij vorige week in de Dauphiné zichzelf tegenkwam. Anderzijds is dit forfait dan ook weer niet zo verwonderlijk, want in september wacht er in Canada immers een WK-parcours waarop Van Aert zeer goed zou kunnen scoren. Niet overhaast te werk gaan dus, deze wonde eerst volledig laten genezen, met daarna een voorbereiding via de Vuelta naar het WK. Maar wel, ja, voor het eerste 9 jaar geen Van Aert dus in de Tour, de belangrijkste koers ter wereld, waarin hij toch al 10 ritten won. En vorig jaar was hij nog de enige renner die Pogacar kon verslaan in de slotrit in Parijs.
0: Bedankt, Christophe. Het weer vanmiddag bewolkt met kans op een lokale bui, dan meer opklaringen vanaf het westen met temperaturen tot 27 graden. Ook morgen zonnig en heel warm tot 33 graden. 'S Avonds kan het plaatselijk gaan onweren. Vrijdag eerst zon en nog warmer tot 35 graden. En in de loop van de dag stijgt de kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
7: Verwonderd. Kai Theater zwerpt nog 1 keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara. Maestro. Met Mark Janssens.
8: Een fijne woensdagnamiddag en welkom. Sommige componisten hielden van muziek die het gevoel gaf op een stoptrein te zitten. Anderen waren sneltreinliefhebbers avant la lettre. En hier en daar zat er een exemplaar tussen, uniek. Een componist die snel en traag, veel en weinig, meesterlijk kon combineren.

De Walkürenrit uit de opera Die Walküren van Richard Wagner met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Klaus Tennstedt in 1983. Had een beetje het ongeluk om in Oost-Duitsland geboren te worden, Klaus Tennstedt, waardoor hij tot op wat latere leeftijd afgesneden was van wat er eigenlijk in het Westen gebeurde en ook niet internationaal doorbrak. Dat was pas in 1972, hij was toen 46, Tennstedt, dat hij wegging, uit Oost-Europa naar het Westen kwam en zijn carrière bloeide open. Voor de 20 jaar die daarop volgden was hij vaak gevraagd in Amerika bijvoorbeeld, maar ook werd hij eerste dirigent, chef-dirigent van London Philharmonic en werd hij uitgenodigd door Herbert von Karajan om met de Berliner Philharmoniker opnames te maken en dit was er één van. Maar vrienden en collega's vertelden toch later dat vooral Tennstedt zijn eigen vijand was, zijn eigen grootste vijand. Hij had heel veel twijfels ook over zichzelf. Hij had angst om het podium op te gaan. En als er een slechte kritiek verscheen, dan was hij daar kapot van. En dat maakte vaak dat hij op de laatste minuut, bij wijze van spreken, een dag of een halve dag voor een concert gewoon naar de organisator of naar zijn agent belde en zei: ik doe het niet. Ik dirigeer niet. Het gaat niet. En dat maakt hij natuurlijk niet populair als dirigent. Dat kan ik me voorstellen. Het is 100 jaar geleden dat Klaus Tennstedt geboren werd en we horen hem straks nog in muziek van Beethoven. Wagner was niet de enige componist die gefascineerd was door de Rijn. Denk maar aan Schumann en aan Franz Liszt.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Clara Live.

Rhein, im schönen Strome von Franz Liszt mit Konstantin Krimmel, der Bariton Daniel Heide an der Piano. Krimmel, die deutsche Roots heeft, maar ook Roemeense roots. En eigenlijk als jongen in een koor ging zingen, in een jongenskoor in Ulm. En daar de microbe te pakken kreeg voor de muziek. Op zijn 21ste pas begint hij aan vocale studies. Deze zomer zingt hij trouwens Konstantin Krimmel op enkele belangrijke festivals in Europa. Mozart is 35 jaar. Had hij toen geweten dat hij niet lang meer zou leven? Je kan je die vraag stellen. Aan productiviteit in die laatste maanden van zijn leven zal het niet gelegen hebben, want het is onvoorstelbaar wat Mozart naar het einde van zijn leven toe, ook al wordt hij maar 35 jaar nog gecomponeerd. Pianoconcert, het laatste, dat we zo meteen gaan horen, zijn 27ste. Maar ook een aantal walsen en dansen voor het Weense balseizoen. Ja, dat deed Mozart ook, naast natuurlijk de grote muziek. Een strijkquintet aan het einde, of zijn opera, San Clemenza di Tito. En natuurlijk de Zauberflöte, het klarinetconcert, het Ave Verum Corpus. En dan ook een beetje zijn eigen requiem aan het einde. Onze pianist van de week, Yevgeny Kissin, met de Cremerata Baltica in dat prachtige 27ste concerto van Mozart.

27e klavierconcerto van Mozart met Yevgeny Kissin aan de piano. En van aan zijn piano dirigeerde hij de Cremerata Baltica. Opname gemaakt in 2008 in de Herculeszaal in München. Ooit een wonderkind, Yevgeny Kissin. Waar is het tijd dat hij als jonge krullenbol, onder andere met Georg Scholt, die nog speelde hier in Bozar in Brussel, dat is vele jaren geleden ondertussen. Ja, het was merkwaardig om hem te zien. Een en al muziek, gewoon opgaan in de muziek, dat deed hij. Eigenlijk doet hij dat nog voor een stuk, maar ik denk dat hij toch ook een beetje met de beide voeten op de grond is gaan staan. Volgende week, zondag, speelt hij een recital in een uitverkochte single in Antwerpen. Er is dan al een wachtlijst. Dus hij is nog altijd geliefd en er is nog altijd veel belangstelling, gelukkig, voor Yevgeny Kissin. Mozart componeerde dit concerto aan het eind van zijn leven. Hij was net assistent kapelmeester benoemd bij Leopold Hoffmann aan de kathedraal, de Sint-Stefans-kathedraal in Wenen. Waarschijnlijk had hij nog verder geleefd dan 5 december 1791. Dan zou hij misschien toch meer sacrale geestelijke muziek hebben gecomponeerd. Misschien wel meer opera's en pianoconcertos. We kunnen dat maar een beetje, ja, onze gedachten over laten gaan. Dan was die 27e concerto niet het laatste geweest. Want uit de laatste brieven die hij schreef aan zijn vrouw, ja, blijkt niet zo'n pessimisme. Integendeel, hij is optimistisch en goedgezind. Yevgeny Kissin, we horen hem straks terug, na 4 uur trouwens, aan de piano in De Beelden uit een schilderij, tentoonstelling van Modest Moussorgsky. En dan de tweede symfonie van Johannes Brahms, waarover je altijd weer leest dat het een soort antwoord is op de eerste symfonie. De eerste symfonie had jaren gekost van Brahms, jaren van zijn energie en zijn geduld om te componeren. Hij kwam niet weg onder de schaduw van Beethoven. En dan wordt er gezegd, die tweede symfonie is zo'n beetje de tegenpool van de eerste. Want de eerste drama, drama, drama. En de tweede symfonie alleen maar opluchting, plezier, vreugde, zonneschijn. Ja, als we er de documenten en de briefwisseling van Brahms op nalezen, moeten we dat toch allemaal een beetje relativeren. Brahms was een man met humor. Dat hoor je misschien niet altijd in zijn muziek of zie je niet altijd op de afbeeldingen, maar dat was ook zo. En hij schrijft over die tweede symfonie nogal tegenstrijdige dingen. Bijvoorbeeld aan een van de critici van die tijd, die ook een goede vriend van hem was, schrijft hij van: het is opgewekte, vrolijke muziek. Ik heb die speciaal voor jou gecomponeerd en zelfs voor je vrouw. En op hetzelfde moment stuurt hij ook naar Clara Schumann een brief waarin staat: ja, het is een treurige symfonie. En dat klopt met de brief die hij ook stuurt aan zijn uitgever. Namelijk: mijn nieuwe symfonie is melancholisch. Zo melancholisch dat ik denk dat je het niet gaat aankunnen om daarnaar te luisteren. Ik heb nog nooit zoiets droevigs gecomponeerd. Ik denk, beste uitgever, dat u mijn tweede symfonie aan het publiek moet voorstellen met een zwarte rouwband eromheen. Humor of niet, het is geweldige muziek. De tweede symfonie van Johannes Brahms, Chicago Symphony Orchestra en Daniel Barenboim.

0: Johannes Brahms, zijn tweede symfonie hier met Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Daniel Barenboim komt uit een verzameling die net is uitgebracht. 37 cd's met alle opnames die Barenboim maakte toen hij chef-dirigent was van Chicago Symphony Orchestra, de Complete Warner Classics Edition. En daar gaan we natuurlijk morgen nog uitputten.
1: Maestro met Mark Janssens.
0: Ja, kijk, het is bijna 16:30, fijne woensdagnamiddag. We zijn op weg naar warme dagen, dus ik hoop dat we u, ondanks de hitte, toch fijn gezelschap kunnen houden. Bijvoorbeeld nu met een kort lied, maar zonder zanger erbij, van Franz Schubert met het trio Moreau. Dat zijn namelijk drie broers, violist David Moreau, cellist Edgar en pianist Jérémy. Drie musicerende broeders. En ze hebben gekozen voor de twee pianotrio's van Franz Schubert om mee te debuteren als broers. En ze hebben dat aangevuld met een lied, met verschillende liederen. Maar we kiezen er één uit, Auf dem Wasser zu singen. Ook dit lied zetten ze naar hun fijne hand.

Auf dem Wasser zu singen, ein Lied von Franz Schubert met het trio Moreau. Ze hebben zelf het arrangement gemaakt. Er staan zo'n aantal arrangementen op uw nieuwste dubbel-cd die een keuze van Clara is. De muziek die eigenlijk echt telt, als ik het zo mag zeggen, op die dubbel-cd zijn de twee pianotrio's van Franz Schubert. Het is fijn om die arrangementen te hebben natuurlijk, maar in die twee pianotrio's van Schubert, daar schittert het trio Moreau. Drie broers elkaar gevonden hebben, niet opnieuw gevonden hebben, ze hebben elkaar altijd gevonden, want vooral in de muziek van Schubert zeggen ze van ja, daar, die is zo essentieel voor ons en het is nu eigenlijk het gevoel hebben we als broers dat we terugkeren naar die essentiële bron, want Schubert is altijd bij ons geweest. De Amerikaanse componist Samuel Barber was een beetje een geval apart in die zin dat hij het publiek verdeelde, de geesten verdeelde. De ene vonden dat hij een fantastische componist was met heel veel lyriek in zijn muziek. De andere dachten van, ach, ouderwetse man, kijk toch vooruit in plaats van achterom te kijken. Ik denk dat die eersten het gehaald hebben, namelijk de lyriek van Samuel Barber spreekt nog altijd aan. Zeker in zijn vioolconcerto, hier met James Ennis.

James Ennis was een solist in het vioolconcert van Samuel Barber met het symfonieorkest van Vancouver onder leiding van Bramble Tovey. Nadat hij afgestudeerd was, Samuel Barber, aan het Curtis Institute in Philadelphia, was hij eigenlijk vrijwel meteen succesvol met een aantal stukken, een aantal werken die zeer geapprecieerd werden, koorstukken, kamermuziek en natuurlijk zijn strijkkwartet, waarvan het adagio voor strijkers dat er uitgepikt is natuurlijk nog altijd heel vaak gespeeld wordt. Het is bijna 4 uur na het nieuws, dan halen we nog een muzikale herinnering op aan dirigent Klaus Tennstedt, die 100 jaar geleden geboren werd. En Bruce Liu, de pianist, speelt nog Maurice Ravel.

0: Pas in augustus zal duidelijk zijn hoeveel ritten de lijn gaat schrappen in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister Ben Weitz gezegd in het Vlaams parlement. De lijn liet gisteren aan scholen weten dat de ritten worden geschrapt om binnen het budget van de regering te blijven. Het zou gaan om zo'n 10%, ongeveer 200 in totaal, al wordt dat niet officieel bevestigd. En dat maakte veel scholen en ouders ongerust. Maar volgens Weitz zal er dus pas tegen het nieuwe schooljaar duidelijkheid zijn.
1: Er wordt nagedacht en overlegd over welke vervoersvorm het meest geschikt is. Kijken waar reguliere buslijnen ingeschakeld kunnen worden. Dus er is absoluut nog niks definitief. Ondertussen heb je nog de inschrijvingen die lopen. Dus spreek je pas over een definitief plan eind augustus op grond van de inschrijvingen van de leerlingen. En op basis van die gesprekken zal minister De Ridder beoordelen of het plan van de lijn beantwoordt aan de vooropgestelde doelen.
0: Minister van Onderwijs, Zuhal Demir, neemt intussen de bevoegdheid van het busvervoer van leerlingen naar het buitengewoon onderwijs over van minister van Mobiliteit, De Ridder. Over die overheveling was al lang discussie binnen de Vlaamse regering. Demir zei daarnet, ook in het Vlaams parlement, dat ze haar verantwoordelijkheid zal nemen.
2: De vraag is, willen we het alsjeblieft oplossen? En daar moet het antwoord ja zijn. En die oplossing zal niet vanuit één beleidsdomein moeten komen, maar dat zal vanuit drie beleidsdomeinen moeten komen. En wie dat gaat coördineren, als het dossier naar de regering komt, wordt besproken uiteraard met bijhorende budget, hè, dan zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen.
0: Twee bewoners die vorig jaar zwaar gewond raakten bij een gasontploffing in een appartementsgebouw in Antwerpen zijn veroordeeld tot 2 jaar cel. Voor een van hen is dat met uitstel. Uit het onderzoek was gebleken dat er geknoeid was met de gasmeter van het appartement. Fluvius had die meter verzegeld omdat de facturen niet betaald waren. De twee ontkenden dat ze aan de gasmeter geprutst hadden, maar de rechter vond dat er genoeg bewijzen waren. De 70-jarige piloot die zaterdag neerstortte met een zweefvliegtuig in Overboelaren is overleden aan zijn verwondingen, dat meldt het parket. Zijn vliegtuig raakte om een nog onduidelijke reden een boom vlakbij het vliegveld en stortte neer. De hulpdiensten reanimeerden de piloot en brachten hem over naar een ziekenhuis in Aalst. Daar is hij nu na enkele dagen overleden. Het parket onderzoekt de omstandigheden nog. Het Europees Parlement heeft de nieuwe omstreden terugkeerregels voor uitgewezen asielzoekers definitief goedgekeurd. Een meerderheid van rechtse en uiterst rechtse partijen zette daarmee het licht op groen voor de zogenoemde terugkeerhubs. Dat zijn gesloten centra buiten de Europese Unie, waar mensen die geen recht hebben op asiel opgesloten kunnen worden voor ze effectief worden teruggestuurd. Ook binnen de Unie worden de regels strenger voor wie niet mag blijven. Dat moet het aantal mensen dat effectief terugkeert verhogen. Nu doet maar 1 op de 5 dat. Tegenstanders van de nieuwe regels vrezen dat die regels de mensenrechten niet respecteren. Het weer, stilaan meer en meer opklaringen bij maxima tot 27 graden. Vanavond licht bewolkt, minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen zonnig en heel warm, tot 33 graden en 's avonds kans op onweer. Vrijdag nog warmer, tot 35 graden. Later kan het gaan onweren. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
4: Een mooie namiddag met de man die 100 jaar geleden geboren werd, dirigent Klaus Tennstedt. Zijn vader was ook muzikant, aanvoerder van de tweede violen in het orkest van Halle. En hij leerde zijn zoon viool en piano spelen. En vader moet heel streng geweest zijn, want hij wou dat zijn zoon, dat Klaus, vele uren per dag oefende. Maar jammer genoeg, ja, Klaus had een ongeval gehad, een kwetsuur aan de hand, dus dat violist worden moest hij opbergen. Maar er was nog iets wat hij graag deed en wou worden. Dirigent.

Ouverture van de opera Fidelio van Beethoven hier met London Philharmonic Orchestra onder leiding van Klaus Tennstedt. Vrienden en collega's vonden dat Tennstedt iets kinderlijks over zich had. Ver weg van de wereld, hij hield alleen van muziek, van roken en van vrouwen. En er werd verteld door vrienden dat als er een dag was dat hij niet naar het podium moest, dat hij niet moest repeteren of optreden, dat hij de ene sigaret na de andere rookte, wel 100 per dag. Help. En dat hij ook heel geïnteresseerd was in mooie jonge vrouwen. Als hij 19 is, pas 19, trouwt hij voor de eerste keer. Maar het is zijn tweede vrouw die hem zal redden. Dat geeft hij ook zelf toe. Ze zal zijn leven en zijn carrière wat beginnen managen. En een van zijn vrienden zei achteraf, ja, Klaus, hij vond kritiek krijgen verschrikkelijk. Hij wou dat iedereen heel de tijd zei hoe fantastisch hij was. Zoals een klein kind eigenlijk. Ja, dat had hij wel. En hij verwachtte ook dat het orkest van hem hield. Het publiek ook, dat iedereen van hem hield. Hij was een diep, diep onzekere man, maar een grote muzikus. Meer Beethoven en Fidelio.

Dat mooie kwartet uit de opera Fidelio van Beethoven. Mia ist so wunderbar. Met Claudio Abbado en het festivalorkest van Luzern. En bij de stemmen onder andere, ja, Nina stemmen. En als u in Beethoven sfeer wil blijven, ik heb hier een mooie cd liggen. Beethoven met onze pianist van de week, die we zo meteen gaan horen, Yevgeny Kissin. Hij speelt dat keizersconcerto van Beethoven met London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Colin Davis. Misschien komt die cd uw richting uit, als u niets meldt onderweg tenminste. Laat iets weten als u via VRT Max aan het luisteren bent. Of een mail kan natuurlijk ook, maestro@clara.be, voor het keizersconcerto van Beethoven met Colin Davis en Yevgeny Kissin. Kissin die opgroeide in de Sovjet-Unie. En hij vertelde achteraf, daar spraken we alleen Russisch. Eigenlijk werd je helemaal niet aangemoedigd om een vreemde taal te leren. Een beetje Engels tijdens de Koude Oorlog. En in de jaren 20 en 30 voor de Tweede Wereldoorlog waren er mensen die Duits hadden geleerd ook. Maar Kissin zei dat was niet evident om dan naar het Westen te komen. Ik kende alleen Russisch, ik kon nauwelijks Engels. Met wat we geleerd hadden kon ik echt geen gesprek voeren met iemand. Dus toen ik naar New York ging om daar te wonen en te werken, dan heb ik Engels geleerd, maar probeerde Engels te leren zonder Amerikaans accent. Later dit jaar wordt Kissin 55 jaar. Hij werd Britse staatsburger in 2002... Israëli staatsburg in 13 en hij is heel kritisch voor het Poetin-regime in zijn geboorteland. Hij let niet op zijn woorden, gelukkig maar. We keren 25 jaar terug in de tijd met Yevgeny Kissin. Hij speelt de beelden uit een schilderij tentoonstelling van Modest Mussorgsky.

Volgende week speelt hij een recital in Antwerpen. Daar kan geen mens meer bij, maar wij wel nog hier. De beelden uit een schilderij tentoonstelling van Modest Moussorgsky met pianist Yevgeny Kissin. Morgen horen we hem opnieuw in Walsen van Chopin en in de sonate Les Adieux van Ludwig van Beethoven. Moussorgsky, dat zijn niet alleen schilderijen, dat is soms ook een kort maar mooi lied.

Wie anders dan Sergei Leiferkus en Semyon Skigin aan de piano in dit lied van Modest Mussorgsky, Lied van de Oude Man. Morgen de eerste symfonie van Gustav Mahler in Maestro met Klaus Tennstedt en London Philharmonic Orchestra. Pompidou is er na 5 uur met Nicky Aerts en Anneleen Leenaert speelt nog de finale van dit harpconcerto van Renaud Glière met Brussels Philharmonic en Michel Tabachnik. Het was een fijne namiddag tot een fijne avond, zonder twijfel.

0: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, 14 nieuws met Katrien van der Schoot. Er blijft discussie in de Vlaamse regering over hoeveel busritten er zullen geschrapt worden voor het buitengewoon onderwijs. Ouders van de getroffen leerlingen zijn ongerust. En de Franse president Macron noemt de top van de G7 een succes. Pas tegen het nieuwe schooljaar zal duidelijk zijn hoeveel ritten de lijn gaat schrappen in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister Ben Weitz gezegd in het Vlaams parlement. Een verslag van Sisse Michiels.
2: Op deze manier heeft het eigenlijk geen enkele zin dat wij als parlement nog actualiteitsdebatten organiseren.
3: Frustratie bij de oppositie, want zowel bevoegd minister van Mobiliteit Annick de Ridder als minister-president Matthias Diependalen zitten in het buitenland. Minister Weitz moet dus de verdediging opnemen. Hij zegt dat het nog niet zeker is dat er 200 ritten geschrapt worden.
4: Dus er is absoluut nog niks definitief. Ondertussen heb je nog de inschrijvingen die lopen, dus spreek je pas over een definitief plan eind augustus.
3: Toch is de kans klein dat de lijn met het huidige budget toekomt. De discussie zal dus terugkeren. Voor coalitiepartner Vooruit is het duidelijk. Er mogen geen ritten geschrapt worden. Els Robijns.
5: Ik ben blij om te horen dat er niets zeker is, want wij zijn hier niet mee akkoord.
3: Ook CD&V zal een besparing die leerlingen treft niet goedkeuren, zegt Anne Christiaans.
6: Elk kind zal in september op de bus zitten, op het collectief leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs.
3: Op lange termijn volgt een grondige hervorming van het leerlingenvervoer, maar die is ten vroegste voor 2027.
1: Ouders en scholen zijn ongerust nu er in het aanbod geschrapt wordt. Maar het zijn ook de kinderen die in de problemen komen, zegt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijes. Gunter Joze sprak met twee moeders die kinderen hebben die naar De Oase gaan, een school voor buitengewoon onderwijs in Gent.
7: Helene woont in Lochristi en haar zoon Thibaut moet elke dag vroeg met de bus naar school, zegt ze.
8: Hij vertrekt 's morgens rond 7 uur, wordt hij dan opgehaald. Om 8:45 begint de school. Dus dat is toch 1:45.
7: Sarissa, haar dochter Elise, moet nog veel langer op de bus zitten vanuit Sint-Gilles-Waas. Het nieuws over de besparing van morgen hakt erin, vertelt Sarissa.
9: Dat worden eigenlijk wel kwaad. Omwille van, ze heeft dan het speciale al wat ze nodig heeft. De scholen zijn dan al niet dicht bij de deur. Je moet al naar verder gaan en dan krijg je deze ook nog iets extra. En dat is niet correct.
7: Beide moeders hebben geen alternatief voor de bus.
8: Zelfrijden is eigenlijk quasi geen optie. Ook met ons werk is dat niet combineerbaar. En Thibaut is totaal niet in staat om dat zelfstandig te doen.
9: Dat het zal zijn dat ze zijn niet naar school zal geraken, moest dat wegvallen voor ons.
7: De vraag is wanneer er duidelijkheid komt. Sarissa koestert weinig hoop.
9: Als je er zelf niet achter zit en blijft bellen of doen, ga je niks weten.
1: Ondernemersorganisatie Unizo Brussel wil dat er een nieuw parkeerbeleid komt in het Brussels gewest. Nu zijn de regels, tarieven en parkeerkaarten in elke gemeente anders. Unizo Brussel vindt ook dat er te weinig parkeerplaatsen zijn voor ondernemers. En ze vindt ze ook te duur. Een parkeerkaart kost hen zo'n 1.000 euro per jaar, zegt Julie Hunt van Unizo Studiedienst in Brussel.
10: Dat is ongeveer 100 keer duurder dan andere parkeerkaarten in het Brussels gewest. Dus daarbij vragen we uitdrukkelijk dat die beroepskaarten lager gesteld worden, zodat ondernemers die beroepskaarten kunnen gebruiken. Verder is het parkeerbeleid ook helemaal niet leesbaar, waardoor ondernemers heel vaak geconfronteerd worden met ongepaste boetes. Wat op de ene plek kan, kan net de straat ernaast helemaal niet en wordt dan beboet.
1: In Evian-les-Bains in Frankrijk is de G7 afgelopen. Leiders van de 7 rijkste industrielanden hebben gepraat over verschillende geopolitieke kwesties. Onder meer het Midden-Oosten, maar ook de oorlog in Oekraïne. De top was een echt succes, zegt de Franse president Macron. Er was eensgezindheid, de gesprekken waren van hoge kwaliteit en er werd echt samengewerkt, zegt hij.
11: Ce G7 est objectivement un succès. C'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants qui se retrouvaient ici.
1: En tijdens die G7-top heeft de Amerikaanse president Donald Trump met de Syrische president Ahmed al-Shara gesproken over de strijd tegen de pro-Iraanse beweging Hezbollah in Libanon. Gisteren had Trump nog stevige kritiek op de Israëlische oorlog in Libanon. Volgens hem maken Israëlische aanvallen te veel burgerslachtoffers. Het is niet duidelijk welke rol Trump voor Syrië ziet in de aanpak van Hezbollah. De Syrische president had eerder al gezegd dat hij geen gevechten in Libanon wil voeren. En door het intensieve gebruik van precisiewapens tijdens de oorlog met Iran hebben de Verenigde Staten nu te weinig munitie. Dat heeft het Witte Huis voor het eerst bevestigd in documenten die ze zelf hebben vrijgegeven. Ja, Lucas Lecluze, het is de eerste keer dat het Witte Huis dat tekort erkent.
12: Ja, toch niet helemaal. Het werd af en toe al tussen de lijnen door is gezegd. Maar nu is het wel de eerste keer dat het zo zwart op wit staat. Trump noemt het een directe bedreiging voor de nationale veiligheid. Hij zegt ook dat het leger zijn taak daardoor niet goed meer kan uitvoeren en activeert een noodprocedure. Ze dwingen daarmee om Amerikaanse defensiebedrijven samen te laten werken en dat is al niet meer gebeurd sinds de wereldoorlogen. En dat toont toch dat het tekort dus wel erg nijpend is.
1: Dankjewel, Lucas. De ploeg van Wout van Aert heeft uitleg gegeven over zijn elleboogblessure, waardoor hij moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert viel begin deze maand op training. Tijdens de recente Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes won hij een rit, maar daarna werd de ontsteking erger en moest hij opgeven. Van Aert is maandag zelfs opgenomen in het ziekenhuis, zegt zijn trainer Mathieu Heijboer.
13: Maandag is bij een controle die wond uiteindelijk operatief schoongemaakt. En is nog een extra antibiotica-kuur opgestart en is Wout opgenomen in het ziekenhuis. Omdat ja, de ontsteking eigenlijk was verergerd. En het was dusdanig ernstig dat de doktoren daar hebben besloten om hem op te nemen.
1: Van Aert is ondertussen opnieuw thuis, maar hij moet nog wel dagelijks naar het ziekenhuis op controle. En in Oostende zijn vanmorgen de eerste nieuwe maatjes geproefd. Ze werden met de boot uit Nederland naar Oostende gebracht, voor de 50ste keer al. Wendy van Wanten en chocolatier Dominique Personen vonden ze van prima kwaliteit.
14: Beter dan vorig jaar ga ik niet zeggen. Een maatje blijft een maatje. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je verse maatjes hebt.
15: Mijn eerste beet dat ik gedaan heb, was eigenlijk zonder ajuintjes. Puur natuur kunnen proeven. Ze zijn vettig, maals en ze lijden goed in mijn mondje.
1: Het weer vanavond licht bewolkt en minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen vaak zonnig en heel warm, 25 tot lokaal 33 graden. 'S Avonds kans op onweer. Vrijdag nog warmer tot 35 graden en later kan het gaan onweren. Vooraan in het nieuws zat de ongerustheid over de busritten voor het buitengewoon onderwijs. Die zouden worden geschrapt. Pas eind augustus zou er duidelijkheid komen, zegt de Vlaamse regering. Meer op vrtnieuws.be.
16: Clara, blijf verwonderd. Opera Ballet Vlaanderen presenteert twee dansproducties met muziek van Bach. In Opus ontleden dansers die kunst der fugue tot haar essentie. In Love and Loss versmelt zij muziek met werk van Anne-Theresa de Keersmaker en ziet u William Forsythe's aangrijpende choreografie. Alle info op operaballet.be. Samen met Clara.
17: I don't care about the word art because it's been so discredited.
16: Pompidou met Nicky Aarts.
18: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Ik was begin deze week tussen het lezen van een paar boeken door in M in Leuven. Om te gaan kijken naar het toonmoment van de residentie van danser en kunstenaar Jurrit van Oekel. Wat draagt en gedragen wordt? Het is het resultaat van je residentie daar, Jurrit. Welkom bij Pompidou. Tijdens de welke je onderzoek deed naar overdracht en bewaren van beweging, wat dan zich al een fantastisch idee is. Maar je moet daar dan mee aan de slag en dat resultaat, dat toon je. We gaan er straks naar kijken. Ik zei dus, ik was in M En onderweg naar Emmen op de trein van Gent naar Leuven was ik aan het lezen in boeken. Eén boek daarvan is het meer dan 600 pagina's tellende meesterwerk, vind ik, van Bert Natter. Die komt maandag langs in Pompidou. Het is al een luistertip, vind ik, aan het einde van de oorlog. En dat andere boek waar ik probeerde in te lezen, want het licht in de trein werkte niet, af en toe wat moeilijk, vooral Brussel door, was het de debuutbundel, zo wordt die alleszins aangekondigd, van Tom Wouters, In mijn hoofd zwemmen vissen. En dat is een bundel kort verhalen, Tom.
19: Ja, klopt, inderdaad.
18: En dat is niet echt je debuut, maar dat mag je zo uitleggen, ja, hoe dat in elkaar zit. Ik wil eerst nog Barbara de Koning welkom heten ook. Dag Barbara.
20: Nikki.
18: Jij was alweer in Parijs, mm-hmm, waar jij naar een tentoonstelling bent gaan kijken met het werk van Henri Rousseau. Mm-hmm. Ja. Mooi, neem ik aan, bedoel ik. Denk.
20: Heel mooi. Ja. Heel mooi. Echt een zomertentoonstelling ook, hè, met die woeker van de natuur. Ja,
18: ja. Goed, we gaan er straks naar kijken. Wat is de titel van de tentoonstelling? Die had ik niet genoteerd.
20: L'ambition de la peinture.
18: Ah, voilà.
20: Het gaat over zijn grenzeloze ambitie en wat daarmee gebeurt.
18: Ja, grenzeloze ambitie. Bij Tom Wouters gaat het over grenzeloze fantasie, verbeelding.
19: Ja, dat zegt men, ja.
18: Ja, dat is zo. In mijn hoofd zwemmen vissen. Ja, een bundel kort verhalen, zei ik al. En niet echt je debuut, al wordt het zo aangekondigd. Nee. Je hebt al kort verhaal gepubliceerd. En
19: ik heb twee prentenboeken gemaakt. Dus dat is voor een ander publiek. En ik heb ook een dichtbundel al uitgebracht. De Tsaar had last van staar, heette die. Maar ik beschouw dit zelf een beetje als mijn debuut, omdat het eerste voldragen werk voor volwassenen is. Zo voel ik het een beetje aan.
18: Ja. Maar je schrijft al langer kort verhalen, die je dan elke dag schrijf je kort verhalen, die je dan via je socials deelt met de rest van de wereld, met wie ze wil lezen, met wie je zit op te wachten. Hoe lang doe je dat al?
19: Kort verhalen schrijven doe, mm-hmm, ik al heel lang. Dat is een periode van decennia bijna, zou je kunnen zeggen. Die kort verhalen delen, dat ben ik eigenlijk beginnen doen ten tijde van corona. Ik was nogal actief op social media, op Facebook vooral. En ik was die negatieve sfeer die er toen wat ging rond corona en discussies over al die maatregelen een beetje beu. Ik dacht, ik ga wat tegengewicht bieden. Ik ga vanaf nu systematisch een verhaal online zetten. En dat ben ik eigenlijk tot op de dag van vandaag blijven volhouden. Af en toe zitten er wel eens dagen tussen, maar het is toch redelijk systematisch.
18: Ja, ik zei het, grenzeloze fantasie. Ja. Want ze moeten wel van ergens komen. Ja. Hoe gaat dat dan? Want voor we op de inhoud van de verhalen ingaan, of hoe je ze samenstelt, hoe je ze schrijft, toch even vragen hoe je ertoe komt om elke dag dan, of toch bijna elke dag, een verhaal te schrijven.
19: Ik vrees dat ik gewapend ben, of ik weet niet hoe ik het precies moet noemen, mijn grenzeloze verbeelding en ook een hele grote drang tot associëren. Dus ik hoef maar iets klein te zien of iets op te pikken ergens.
18: En
19: de essentie is eigenlijk gewoon gaan zitten en beginnen schrijven. Dus dat is eigenlijk, als ik zou willen, als ik heel de dag door zou kunnen schrijven, dan zou het er misschien wel meer dan één per dag uitkomen.
18: Ja, dus maar je houdt het op kort verhalen.
19: Ik hou het op kort verhalen, sowieso. Ja, omdat die bundel van de energie die ik dan uit het schrijven krijg, dat duurt dan 10 minuten, een kwartier of soms een half uurtje om zoiets te schrijven, dan is het ook wel op. Dus ik heb ook nergens, ik wil al heel lang mezelf schrijver noemen, of ik wil schrijver zijn. Maar ik heb nooit de ambitie gehad om daar dan een roman aan te koppelen. En
18: dat ben je toch ook als je kort verhaal schrijft?
19: Ja, dat is waar. Dat is waar, maar er wordt vaak gezegd van als je debuteert of ik kan beter commerciële logica van uitgeverijen indachtig, is het misschien beter om met een roman te debuteren.
18: Is dat dan het advies dat je krijgt?
19: Ik weet dat ik met de marketingafdeling samen zat en zei, ja, kort verhalen, dat is wel moeilijk. En ik zei, we stoppen met dit te zeggen. We gaan nu kijken naar mensen als Borges en Garms en Biesheuvel. Hè. Dat zijn mensen die heel hun carrière lang alleen maar kort verhalen hebben geschreven. Of zo goed als alleen maar kort verhalen. Dat zijn de mensen waar ik mij ook aan spiegel. En,
18: dat zijn je grote voorbeelden.
19: Dat zijn mijn grote voorbeelden, inderdaad. Ja, ja.
18: Want als het dan over het soort verhalen, die kort verhalen die je schrijft gaat, dan zou ik het kunnen omschrijven als zijn absurde verhalen. Je begint ergens zoals je net zelf zei en dat krijgt een eigen leven. Je eindigt dan ergens helemaal anders. Ja. Wat ook het plezier van het lezen, wat dat uitmaakt. Maar je moet dan ook altijd wel een pointe kunnen hebben. Ze zijn het, ja, ik ga zitten, ik begin te schrijven, je vertrekt dat ergens, is, je komt op allerlei andere plekken uit, maar je moet wel een goede.
19: Dat is natuurlijk het mysterie van het schrijven. Hè, dat

0: terechtgekomen. Dus die zijn wel bijgeschaafd. Ja. En die zijn,
1: Je schrijft over, denk ik, thema's die terugkomen zijn ongeopende brieven, onontdekte diersoorten, onbestaande plekken, hele geschiedenissen die je in je binnenzak stopt of die op je teennagel groeien. Het is dus echt best absurd. Maar tegelijkertijd zit er ook een soort van logica in, want ik geloof je altijd. Ja. Ik bedoel, ik ben mee, dus ja, wat dat betreft ben je geslaagd.
0: Dat vind ik een fijn compliment. Iemand zei me eens, jouw verhalen lijken de hele tijd mogelijk, terwijl je als lezer wel echt weet dat ze totaal niet mogelijk zijn.
1: Ja. Ja.
0: Dat komt. Elk verhaal heeft wel, niet elk verhaal, maar de meeste verhalen hebben ook wel ergens een oorsprong in de realiteit, in de werkelijkheid. En ik heb als schrijver blijkbaar de onweerstaanbare drang om er dan helemaal rond te gaan schrijven en op die manier mijn verhaal te vertellen of hetgeen wat ik wil vertellen.
1: Ja, het is dus deels autobiografisch.
0: Er zitten autobiografische elementen in. Ja, er zitten best wel veel autobiografische elementen in. Ik heb het over mijn angst bijvoorbeeld. Dat is iets wat in een paar verhalen terugkomt. Mijn ambitie om schrijver te zijn. En dat komt ook regelmatig terug in de mislukkingen die daar dan mee gepaard gaan.
1: Veel mislukkingen. Dat viel wel op.
0: Ik hou wel van mislukkingen, dat vind ik wel leuk. Ja,
1: ja. En die angst, waar komt die angst vandaan?
0: Waar die angst vandaan komt, weet ik niet. Maar
1: is dat faalangst die je hebt dan?
0: Existentiële angst. Mm. Angst voor de dood en angst om ziek te worden. En,
1: om vergeten te worden.
0: Ja.
1: Om niet gezien te worden?
0: Ik denk dat er wel ergens een oorzaak in de werkelijkheid is. Ik heb mijn twee grootvaders nooit gekend, maar die waren wel altijd heel aanwezig in mijn leven, puur door de verhalen of door de huiskamer waar mijn grootmoeder aan een portret hing. Ik denk dat dat daarvan komt, dat de aanwezigheid van mensen die eigenlijk niet meer bestaan, die toch eigenlijk een heel grote invloed hebben op mijn ouders en mijn omgeving.
1: Heeft dat je fantasie geprikkeld?
0: Ik denk
1: dan,
0: het wel. Ik denk dat ik dat een beetje geïnternaliseerd heb. En dan komen er zo'n dingen uit.
1: Ja, want het gaat evenzeer over dingen die totaal niet bestaan. Nee, want je beide grootvaders hebben dus wel bestaan. Ja, en die probeer je terug mee te nemen. Ja, binnen te trekken in je leven. Ja. Maar er zijn evenzeer, zoals, wat is het hier? Ik blader nu even door je boek. Ja, Tante Kwal. Heeft Tante Kwal bestaan?
0: Nee, Tante Kwal heeft niet bestaan. Nee. De oorsprong van dat verhaal is het. Ik pikte ergens het nieuwtje op dat er een kwallensoort bestond die zich tot in de eeuwigheid kan regenereren. En ik dacht, dat is eigenlijk wel een goed idee. Als iemand dan bijvoorbeeld, als je dan in het hindoeïsme gelooft, het gaat over een tante die gelooft in het hindoeïsme en die gelooft dat ze in het eerste leven dat ze heeft gehad een kwal is geweest. Maar zij heeft die eeuwige regeneratie niet meegemaakt. En zij wil uiteindelijk terug tot die kwallenfamilie, omdat zij het gevoel heeft dat ze nergens haar plaats vindt als mens, als dan begin ik te associëren.
1: Ja,
0: dan kom ik daarop uit. Hè.
1: Ik moest vaak ook aan dingen denken, zoals bijvoorbeeld, ik ben niet de lijst even aan het aflopen van alle kortverhalen die erin staan. Man koopt rivier. Ik moest aan Trump denken, sorry.
0: Er is een beetje een aanklacht aan, aan mensen met veel geld die denken dat alles te koop is. Dat is daar. En dat begint ook als een spelletje. Hè. Dus heel dat verhaaltje is opgebouwd als titels van krantenartikels. En het gaat over iemand die dus in Zuid-Amerika per ongeluk een rivier koopt. En daar ga ik dan weer op voort associëren. En,
1: wil die heel
0: het
1: loopt graag altijd naar hier brengen?
0: Ja, ze wil ze naar hier brengen. Ja, ja.
1: En daar begint het al moeilijk te worden.
0: Ja, en de buren vinden het lastig, want ze willen geen rivier in hun tuin. En zo gaat het dan weer.
1: Een hele leuke vind ik ook nu. Het staat vol met fijne verhalen. En je moet ze, misschien één per dag is goed. Ik heb ze snel na elkaar moeten lezen.
0: Dat is, ik raad
1: misschien
0: ook,
1: niet zo aan. Nee,
0: ik raad ook aan om het ritme van 1 of 2 of 3 per dag aan te houden, omdat het anders misschien heel hard in elkaar begint over te lopen. Ja. En ik sta niet in voor de gevolgen daarvan.
1: Ik zit hier nog, het gaat goed met mij,
0: ja,
1: dank
0: voilà,
1: u.
0: Kijk.
1: De stilindex.
0: Ja. Ja.
1: Vond ik een heel mooi.
0: Ja, dat verhaaltje gaat over een soort bibliotheek van stiltes, die ergens op het Italiaanse platteland, als ik me goed herinner, is, waar monniken van een slotklooster dus alle soorten stiltes bewaren die er bestaan. De stilte na een onweer, de stilte voor een onweer. En uiteindelijk de stilte van alles wat niet gezegd wordt of alles van wat ongezegd is gebleven.
1: Ja, daar is weer dat ongezegde, dat niet bestaat.

0: bestaan. Ja, ja, dat je probeert op een of andere manier vast
1: tot
0: te pakken.
1: Tot leven te brengen. Ja. Ik vind het wel leuk om te
0: archiveren.
1: Ja, om te archiveren. En ook om te proberen dat wat je niet kan zien of wat je niet kan horen of ruiken, om daar dan toch woorden voor te vinden. En dan, ja, dat is ook weer, dat mislukt altijd. Mm-hmm. Uiteindelijk kom je daar ook nooit toe. Maar de pogingen om dat te doen, vind ik wel heel fijn om daarmee bezig te houden.
0: Misschien, Tom Wouters, hebben we niet genoeg letters om alles te vertellen, ook om die stiltes te vullen. Want je hebt ook een kort verhaal geschreven met de titel De 27e letter. Ja. Waarin het dus eigenlijk gaat over het feit dat die ontbrekende letter of letters, kunnen meer zijn ook, dat die net zullen maken dat we dat ongezegde kunnen zeggen.
1: Exact. Ja, exact. Ja. De wetenschappers gaan op zoek, ontdekken op een bepaald moment dat er een 27e letter bestaat. En daarna dat er een 28e, een 29e, een 30e, een beetje ook wel een parodie op de wetenschap die voortdurend de grenzen probeert te verleggen, maar eigenlijk nooit op het punt komt waarin dat we alles kunnen weten en alles kunnen kennen.
0: Ja, door die grenzeloze fantasie heb je bij mij alleszins echt bij elk verhaal een glimlach op mijn aangezicht getoverd, geschilderd. Wat echt wel leuk is, omdat het zijn spitsvondigheden. Het is hoe je speelt met de taal, de vorm van de taal ook, of van een verhaal met commas, met uitroeptekens, met dubbele punten. Je laat daar een figuur over struikelen en tegen botsen. En het is heel speels.
1: Ja, ik probeer wel die speels voor mezelf er ook in te steken. Het is ook zo rijk, hè, die taal. We kunnen er ook eigenlijk veel mee creëren dat we niet kunnen in de grote wereld. Ja. En dat probeer ik dan ook te doen. Dus ik ga ook soms echt op zoek naar vormspelletjes. Er wordt een verhaal rijstkorrel, waarin dat elke zin een woord extra heeft. Dus de eerste zin heeft één woord en twee woorden en ze gaat het door tot 48. Dat heb ik heel vaak herteld, omdat ik dacht, als daar een fout in zit,
0: dit moet kloppen.
1: Dat verhaal gaat dan ook over iemand die elke dag een rijstkorrel meer eet. En dan vind ik het heel fijn als het vormexperiment dat ik probeer samenvalt met de inhoud. Ja. En dan dat er dan nog een soort extra laag in komt, dan ben ik wel heel gelukkig. Ja. Dat heb ik trouwens niet op 10 minuten geschreven. Daar heb ik wel ietsje langer over.
0: Terwijl er eigenlijk ook wel wat serieus in zit. Want ik moet nu denken aan het kort verhaal waarin je het hebt over een droom die bij jou altijd terugkeerde toen jij klein was. Ja. Neem ik dan aan dat jij dat bent, Tom Wouters, als je dat verhaal schrijft. Maar dat je gewekt wordt door je zoon, die heb je ook een zoon?
1: Ja, die heb ik ook zo.
0: Dat is autobiografisch. Die vertelt dat hij diezelfde droom heeft gehad die jij gehad hebt. Dat is dan waarschijnlijk, daar stopt het met...
1: Ja, daar is het. Daar begint de verbeelding een beetje het over te nemen.
0: Maar het idee van, ik heb een droom doorgegeven aan mijn kind die ik nooit verteld heb.
1: Ja. En ook dat de droom eigenlijk ook aan mij is doorgegeven door de vorige generatie. En de droom die ik beschrijf, daar kan ik wel van zeggen dat het echt een droom was die ik als kind had. Dus die speelt zich af in een donkere ruimte. We zitten allemaal rond de tafel met de familie. En er staat een radiootje, zo'n transistorradiootje op de tafel. En opeens begint dat te piepen en te kraken. En iemand roept, het gaat ontploffen. En ik loop die ruimte uit en ik zie dat ik opeens in een sneeuwlandschap sta. En dat we eigenlijk in een berghut zaten. En dan kijk ik om en dan vliegt die berghut de lucht in en ontploft en sta ik helemaal alleen in de sneeuw als kind.
0: Dat is best een luguber.
1: Een hele rare droom en een droom die ik had als 6-jarige, waar ik nooit van begrepen heb van waar komt die. Dus die is ook met mij meegegaan en dat is natuurlijk ook wel heel dankbaar materiaal om daar dan op voor te filosoferen.
0: Ja, een soort intergenerationeel droom die je doorgeeft, voortbouwend op dat trauma of wat dan ook. Vertel je zo'n dingen ook aan je zoon? Tje. Want hoe oud is hij?
1: Ja, mijn zoontje zit in het eerste leerjaar. Okay. En hij was op de boekvoorstelling, dus hij heeft een aantal van verhalen ook gehoord. En hij kan ook goed lezen, dus ik zag hem op een gegeven moment zelf met het boek zitten. En dan kwam hij naar mij en zei hij, goed geschreven. Waar ik niet zeker weet. Maar wij delen de fantasie, de verbeelding ook wel. Mm-hmm. Dus op dat vlak...
0: Kan je dat ook voelen? Kan je dat trainen zoals een spier? Ik las ooit ergens dat fantasie, dat een spier is die je moet trainen. Heb je het gevoel dat kan?
1: Bij hem komt het ook automatisch, zoals het bij mij ook automatisch is gekomen. Waarschijnlijk door er daarmee bezig te zijn en er ook veel fantasie in het dagelijkse leven in te brengen. Dat zou misschien een soort training zijn, maar het voelt niet aan als training.
0: Nee, maar het moet je moet het wel onderhouden.
1: Je moet het wel onderhouden.
0: Want kinderen hebben veel meer fantasie dan dat wij. Bedoel, zij kunnen dit soort verhalen schrijven, mochten ze al
1: de
0: taal kunnen beheersen zoals jij.
1: Zeker. Ja. Mijn zoontje gaat een betere schrijver worden dan ik, dat voel ik nu al.
0: zit er een... Ja, dat is moeilijk natuurlijk, het zijn allemaal jouw kinderen, maar zit er een verhaal in waar je van denkt van dit vind ik nu echt wel het beste wat erin staat?
1: Dat is moeilijk. Ik vind Reus zelf wel een heel mooi verhaal, omdat het ook wel... dat ligt eigenlijk dan nog het dichtste tegen de werkelijkheid aan. Het is ook echt gebeurd. Dus het verhaal gaat over een vader en een zoon die 's morgens naar school wandelen en er wandelt een reus onder de grond met hen mee. En wij in het echt doen... mijn zoontje voor het eerst naar de kleuterschool ging, stopten wij ook echt bij elke rioolputje om dan te praten met iets dat in dat rioolputje zit. En dat beeld heb ik dan meegenomen in een verhaal. Mm. Ik vind dat fijn dat dan heel dicht bij de werkelijkheid ligt en ook een soort emotionele weerklank heeft gekregen in dat verhaal, in de fantasie.
0: Moesten jullie wel op tijd vertrekken altijd?
1: Wij moesten op tijd vertrekken, maar het is niet zo ver wandelen.
0: Of een weg kiezen met weinig rioolputjes als het echt begon te nijpen. Ja. Ik ga je zo meteen vragen om dat verhaal te lezen ook. Wat voor gevoel heb je nu je kort verhalen in een bundel zitten en dat hier op tafel ligt met al die personages?
1: Ik ben er heel blij mee. Ik ben er heel trots mee dat het gelukt is. Want het is natuurlijk door de veelheid waarmee ik schrijf. Als je dan op een gegeven moment beslist om daar een boek van te maken, dan denk je, hoe raak ik hier ooit door die berg verhalen heen? Dus daar heb ik eigenlijk best wel veel tijd in gestoken. Maar ik ben heel trots dat het er ligt. En ik denk dan altijd... Het tweede is eigenlijk al klaar. Alleen is het nog niet verzameld, maar het is eigenlijk al klaar.
0: Ja, je hebt misschien al een aantal klaar liggen. Ja. In mijn hoofd zwemmen vissen. Die vissen staan ook bij elk kort verhaal. Ja. Staat er een vis? Ja. Ook een aantal soorten die niet bestaan, die jij hebt uitgevonden.
1: Ja. Ik wou die er echt bij, die visjes. Mm-hmm. Ik vind een boek waar dat dan ook een grafisch elementje in zit. En ik denk dat de verhaaltjes zich er ook goed toe lenen om daar dan een visje bij te zetten. En de uitgever zei, we doen het. En ik was zeer tevreden.
0: En is dat een gevoel dat je herkent? In mijn hoofd zwemmen vissen, omdat ik zoveel heen en weer...
1: Ja, er is een verhaaltje waarin ik zeg dat er op een gegeven moment een aquarium voor mij verschijnt. En dat aquarium is eigenlijk een soort godfiguur dat er verschijnt. En het beeld van vissen die tussen alle chaos doorzwemmen is een beeld dat ik al heel lang met me meedraag. Waar ik toen ik 13 was en de eerste ambities had om dan gedichten te schrijven en dan in het Engels.
0: Tuurlijk.
1: Moest dan in het Engels. Veel drama. Maar zo, fish in the middle of a confusion is een beeld dat mij eigenlijk altijd is bijgebleven. En ik ben dus ook heel blij dat mijn bundel die titel heeft gekregen. Omdat dat... Dat is een soort orgelpunt in alles wat ik tot nu toe geschreven heb.
0: Klinkt mooi. Is het iets voor jullie, dames, kort verhalen, Barbara?
2: Ja, ik heb wel een en ander liggen, maar het is nog niet gepubliceerd.
0: En om te lezen? Je leest het ook graag.
2: Ik lees het ook graag, ja. Zeker en vast. Zeker en vast. Ik hou ook erg van de vorm van een column. Ja. En ik herken heel erg dat idee van er gewoon voor te gaan en dan kom je ergens waar je niet van wist dat je er ooit zou zijn. Ja,
0: dat weet je niet als je begint te schrijven natuurlijk, maar het eindigt, dat laat je volledig los.
1: Nee, dat laat ik los.
2: Dat is een sensationeel plezier eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Heel leuk.
0: Ja. Laat ons dan eens luisteren naar Reus, Tom Wouters. Ja.
1: Als ik 's ochtends met mijn zoon naar school vertrek, dan wandelt er onder de grond een reus met ons mee. We laten hem bij het eerste riooldeksel voor ons huis weten dat het tijd is. En vervolgens houden we onze blik op de grond gericht. Bij elk putje houden we even halt om bij te praten. Daardoor merken we niet dat de zon vanochtend weer iets meer schijnt dan gisteren. Bij elke stap voelen we de grond taveren. Dat komt door de reus. Wat heb jij deze ochtend op je boterham gegeten? Vraagt mijn zoon hem, terwijl andere voorbij wandelende ouders hun kinderen aanmanen tot haast en spoed. Papa, de reus heeft ook een boterham met choco gegeten. Dat is gek, niet? Bij het laatste deksel, op zo'n 100 meter van de schoolpoort, wenst mijn zoon de reus een fijne dag. Op het schoolplein ligt geen rioolputje. En daarom zal de reus nooit naar school kunnen. Hij zal niet leren wat kleuren en vormen zijn. Hij zal niet leren lezen en schrijven. Hij zal niet groot worden. De enige reus ter wereld die niet groot zal worden. En op een dag zullen we, zo vrees ik, vergeten dat hij ooit heeft bestaan. Maar nu hij zwijgend met mij weer naar huis wandelt, nu gelukkig nog niet.

0: Holiday samen met Benny Goodman, Ben Webster en Teddy Wilson en his orchestra met What a Little Moonlight Can Do. Even luisteren naar jouw verhaal, Judith van Oekel. Je hebt aandachtig zitten luisteren naar wat Tom allemaal aan het vertellen was over de verhalen die hij schrijft. Jij bent opgeleid als danser bij Parts.
1: Ja, klopt.
0: Volgde daarna nog een opleiding vrijkunst aan het KASK. Dus ja. Je kan die twee combineren. En je bent onderzoek gaan doen naar hoe je beweging kan vastleggen, overdragen naar een andere drager eigenlijk. Mm-hmm. En ja, dat heeft alles te maken met wat jou overkomen is,
1: ja.
0: Judith.
1: Ja.
0: Je kan eigenlijk niet zo goed meedansen zoals voorheen.
1: Nee. Ik heb in 2020 chronische migraine overgehouden aan een luchtweginfectie. En ja, sindsdien eigenlijk gevoeld van alles wat dat er voordien was, stopt hier. Gaat eigenlijk niet meer. Dus,
0: je lichaam wilde niet meer mee.
1: Nee, het lichaam wil niet meer mee. En dan ja, zit je eigenlijk met een groot probleem.
0: Want zeker als je wilt dansen.
1: Ja, je bent jarenlang opgeleid en getraind als danser. En dan plots kan je eigenlijk niet meer meedraaien in zo'n traditionele context. Waarin dat je audities gaat doen. Opgenomen wordt in een dansgezelschap. Lange periodes van creatie, producties, een tournee, een tweede tournee. Dat is eigenlijk iets wat ik mij totaal niet meer kan inbeelden.
0: Nee, en dan moest je op zoek gaan naar alternatieven.
1: Ja, inderdaad.
0: Want je wil wel met beweging en wat je lichaam aangeleerd heeft gekregen, wat jij je eigen lichaam hebt aangeleerd, om daar iets mee te doen.
1: Ja, ja.
0: Te blijven doen.
1: Ja, dus ik wil blijven vertrekken vanuit mijn eigen lichaam. En dan eigenlijk ben ik dit jaar of met de onderzoeksresidentie via M op zoek gegaan naar nieuwe dragers voor mijn bewegingen.
0: Ja, en hoe ben je bij M terechtgekomen?
1: Mijn traject met M gaat eigenlijk al een tijdje terug. Ik heb op het KASK mijn afstudeervoorstelling, hebben een paar mensen van M die gezien. Ben ik nadien, een jaar later, hebben ze mee dat werk dat er daar getoond werd. Als She Wants to Do Is Dance, hebben we eigenlijk verder ontwikkeld. En
0: toen was je al bezig met dat onderzoek.
1: Ja. Okay. Hebben we eigenlijk tentoongesteld toen tijdens Playground, Festival voor Performancekunst. Daar was dan een installatie te zien met ook wel een performance, maar die bijvoorbeeld dan maar 15 minuten duurde in plaats van een uur. Of als je naar een dansvoorstelling gaat kijken, is dat toch vaak een langere tijdspanne. Voilà, en daar was het onderzoek misschien voornamelijk van wat lukt er wel nog? Ben ik eerst ook gaan kijken van stel, je kan maar één beweging doen of de beweging lokt iets uit en daar sta je dan en daar stopt het misschien wel. Dus ben ik eigenlijk een arsenaal van bewegingen of microchoreografieën, zoals ik ze noem, gaan vastleggen. Deels door een hele gedetailleerde textuele beschrijving van die bewegingen, gepaard met film. En heb ik die eigenlijk tot een product gemaakt, zeg maar.
0: Er hoort een verkoopsakte bij. Je kan die micro-choreografie, je kan die kopen.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Omdat jij ze niet meer kan gebruiken.
1: Nee. Ik dacht, voor mij, er moet een beetje gewicht aan hangen of zo. Ik moet wel verder kunnen met hetgeen dat overblijft. En dan heb ik er eigenlijk voor gekozen om op te nemen in zo'n hele juridische overeenkomst. Dit is de beweging. Die kan verzameld worden door een galerist of een kunstenaar of eender wie eigenlijk. Kan ook uitgevoerd worden door derden.
0: Maar niet meer door jou. Jij mag het niet meer dansen vanaf het moment dat het verkocht is.
1: Ja,
0: dat is de afspraak.
1: Ja, dat is de verbintenis. Ja, klopt.
0: Maar het is wel fijn om te lezen dat in die verbintenis ook staat dat je nog één keer mm-hmm. bij de ondertekening van de akte, of ik weet niet wanneer, precies dat je het nog eens één keer gaat doen, die beweging.
1: Inderdaad, dat is dan eigenlijk waar dat die performance mm-hmm. Een beetje over gaat. Hè. Mm. Ja, de laatste uitvoering.
0: Ja, dat is dan uiteindelijk één van de manieren waarop je je lijkt te verwijderen van de dans. Toch dat lichamelijke, jouw mm-hmm. lichaam met dans. Ja. Maar dan ben je nog altijd nergens anders terechtgekomen. Hè? Want je moet die beweging wel op een andere manier proberen te geleiden mm-hmm. naar iets anders. Wat ik bij M zag, twee zalen, is ook een virtual reality, rendering, heet dat dan, neem ik aan, van een beweging die je samen met andere mensen hebt omgezet in mm-hmm. zo'n in een sculptuur die er niet is. Vertel eens, Judith, van ook wat je gedaan hebt.
1: Ik vind die VR-uitwerking eigenlijk een hele belangrijke, omdat de meeste sculpturen die er te zien zijn in het toonmoment zijn eigenlijk schaalmodellen. Dus als het ooit het moment daar is om op echt op ware grootte te kunnen werken. Dat is eigenlijk een droom die dat ik wel koester. Maar die VR is eigenlijk een realisatie van een choreografie die vastgelegd is met motion capture. Dus het is echt een stuk dans dat ik zelf gedanst heb.
0: Dat is dan met sensoren op je lichaam.
1: Ja, inderdaad. Een heel pak aan registratie. Ik denk dat er 25 verschillende camera's de beweging capteren. En dan heb ik samengewerkt met het bedrijf Uncanny, die thuis zijn in animatie en VR. En die hebben met veel plezier eigenlijk die choreografie opnieuw vormgegeven op het einde, want de animatie duurt dan 4 minuten. Dus je ziet eigenlijk gaandeweg hoe dat die choreografie in zijn geheel gedanst wordt. Dan krijgt hij een soort van coatinglaag, waarbij dat het bijna lijkt alsof het een stuk marmer of iets.
0: Het wordt een sculptuur.
1: Ja, het wordt echt een mm-hmm. grote blok vaste materie. Ja, echt beweging verstild en vastgelegd in tijd en ruimte. En dan verdwijnt hij ook terug.
0: Ja. Wat voel je daarbij? Ik bedoel, als je probeert inderdaad je bewegingen om te zetten in een ander materiaal, op een andere drager, want je wint misschien wel iets, maar in eerste instantie verlies je iets.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, veel mensen zeggen ook van, het gaat ook over het afscheid nemen, hè, van een manier van werken, van het lichaam, hè, want ik voel nog altijd dag van dag tot dag, hè, wat voor een dag gaat het zijn? Ga ik veel medicatie moeten nemen of niet? Dus in de eerste plaats is dat ook wel spijtig. En langs de andere kant zit daar ook wel een opluchting of zo. Hè, van mijn lichaam hoeft het nu niet meer te doen. Mm-hmm. Er is een materiaal, de bewegingen worden gematerialiseerd. En die dragen vanaf dat moment eigenlijk mijn bewegingen.
0: Ja, en als je kijkt naar al het onderzoek dat je nu al gedaan hebt, welk materiaal leent zich dan het beste tot het vasthouden van die beweging?
1: Ja, moeilijk. We hebben in het toonmoment is er bijvoorbeeld een sculptuur die volledig in 3D-print is, die eigenlijk best goed die verschillende dimensies kan vastleggen. Hè, want je moet je dan inbeelden dat er echt een lichaam is die bewegingen uitsnijdt uit de ruimte. Dus dan een sculptuur waar dat heel veel bogen en onderliggende holtes ook zijn, die dus echt niet gemakkelijk zijn om vast te leggen. Ik liep heel hard vast op. Hè, ik wou dan eigenlijk een mal maken met die print om toch nog naar een ander materiaal te gaan. Hè,
0: omdat het je niet genoeg voldoening gaf.
1: Ja, qua inhoud misschien iets dichter bij het verhaal kon liggen. En dan denk ik aan porseleingips bijvoorbeeld. Iets dat breekbaar, fragiel.
0: Daar heb je al mee gewerkt?
1: Daar heb ik al mee gewerkt, mm-hmm. ja. Andere materialen, vormen die uitgesneden zijn uit MDF, maar dan wel via een CNC-machine. Of we hebben ook een werkje in plexi met een laserkut. Dus wel echt ook met verschillende technieken.
0: Maar wat je wint, denk ik dan, is toch wel dat het ontdekken van al die andere technieken, materialen, wat je daar allemaal mee kan aanvangen, die kennis had je niet.
1: Nee, voordien. Zeker niet. Nee, en dat is eigenlijk deels de resident krijgt dan een atelier toegewezen bij Casco. En Casco heeft een nauwe samenwerking met Maakleerplek in Leuven. Eigenlijk een plek waar dat, iedereen die ideeën heeft en goesting heeft om iets te maken, kan daar terecht. Ze hebben een vrijwilligerswerking die dus echt aan de slag kunnen gaan. Met jouw vraag echt gaan uitleggen van dit is dit machine, je moet dat zo gebruiken, dit zijn de mogelijkheden. Daar heb ik eigenlijk heel veel geluk mee gehad, denk ik.
0: Ja, porseleingips, kom er even op terug. Het klinkt heel fragiel.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Zoals het lichaam eigenlijk ook.
1: Ja. Ik heb lang eigenlijk het tegenovergestelde willen doen. Gekeken naar materialen die net iets meer dat vereeuwigende gehalte hebben. En dus ik had offertes laten maken om bewegingen uit te snijden in steen, of in marmer, maar die budgetten, dat is natuurlijk, dat loopt op en dat is op dit moment niet mogelijk.
0: Maar misschien is het ook niet het beste materiaal dan?
1: Nee, ik denk inderdaad, er kruipt heel veel werk in, omdat het, in dat onderzoek zie je dan eigenlijk van, oké, er moet eerst heel veel geautomatiseerd werk gebeuren en vervolgens toch nog met de hand gaan bijwerken, omdat die formaties van die dans, die zijn zo complex, dat iedereen daar eigenlijk al een beetje op vastliep van, het gaat heel lang duren, het is heel moeilijk, het kost veel geld. Dan ben ik zelf aan de slag gegaan met die porselein. En dan zit je plots te schuren en dan zit je daar in een atelier en dan denk je van, dat is nieuw, dat is fijn. Ja.
0: En beschouw je jezelf dan nog als danser, Judith?
1: Ja. Krijg vaak ook de vraag van, eigenlijk het andere stukje van, word je dan ineens plots beeldend kunstenaar? Maar ik laat ook altijd zeggen, in de eerste plaats ben ik en voel ik mij wel danser. Het is nog altijd vanuit een urgentie. Je hebt die opleiding gehad, je bent getraind als danser. Er is iets jou overkomen. En van daaruit eigenlijk gaan verder kijken van, wat is er nog mogelijk? Maar ik zou mezelf niet... als ik denk... Ik heb andere mensen ontmoet die natuurlijk al jaren in het vak zitten. Dan denk ik niet dat ik snel ga zeggen van, ik ben beeldend kunstenaar.
0: Wat ben je op dit moment aan het onderzoeken? Is er iets nieuws op je pad gekomen? Want dat toonmoment, dat is al een tijdje achter de rug dat je dat
1: klopt.
0: Allemaal gedaan hebt.
1: Ja, is geopend in april. Ondertussen, eigenlijk deze week is er de langste dag in Oostende, samenwerking tussen Kunstcentrum Kaap en museum. En daarvoor heb ik eigenlijk, ben ik die schaal van die 3D-modellen al een beetje gaan vergroten. Dus dat is ook een porseleinen werk, een heel zwaar, want het is natuurlijk gips, een heel, heel zwaar, maar dus ook heel elegant nog altijd en fragiel werk, dat we eigenlijk op de vloedlijn gaan tonen. Het is niet voor niks de langste dag, dus die gaat daar liggen van de zonsopgang tot zonsondergang.
0: Blijft er iets van over, denk je?
1: Ja, dat zal te zien zijn. Mm. Ja. Het is eigenlijk, het idee is natuurlijk, je hebt dans als ephemere kunstvorm en beweging is tijdelijk, is vergankelijk. Dan heb je de overstap naar het materialiseren, dus plots is er iets dat kan blijven. En door eigenlijk de zee een soort van rol te geven in dat werk, wordt die sculptuur of de beweging, de choreografie, wordt eigenlijk opnieuw vergankelijk doordat die terug gaat reageren met het water.
0: Waar moeten mensen zijn in Oostende, precies?
1: Goh, er staat veel uitleg op de website. We hebben ook één kleinere sculptuur op een sokkeltje die in de Fabiola-zaal in de Thermae Palas te zien zal zijn. En dan wandelen we eigenlijk samen richting het water. Ja.
0: Mooi. Ik kan er helaas niet bij zijn, maar ik raad heel veel mensen aan om er naartoe te gaan. Iedereen eigenlijk, waarom niet naar Oostende?

0: Ronnie Verbiest was dat met Mathilde en ook met Mario Vermandel op bas en Tony Gijsselink op drums. Niet onbelangrijk. We gaan kijken naar een zomerse tentoonstelling met jouw hulp, weliswaar Barbara de Koning. Henri Rousseau in het Musée de l'Orangerie in Parijs. Je zei al, ja, zomerse, mooi, maar waar kunnen we ons aan verwachten?
1: Ja, je kan je eigenlijk verwachten aan een volledig overzicht van alle genres waar Henri Rousseau zich aan bezondigd heeft.
0: Waar hij zich mee bezig gehouden heeft.
1: Ja, inderdaad. Hè, gedurende een periode van een veertigtal jaren. Dat gaat van portretten, zelfportretten, groepsportretten, kinderportretten, tot stillevens, maritieme zichten, landschappen met heel gedetailleerde kinderlijke uitbeeldingen van... ja, oevers, boorden van de Seine enzovoort. Maar het gaat ook over ja, manifestwerk, zoals het genoemd wordt. Zijn meest beroemde werk eigenlijk. En dan jungles. Hij is eigenlijk de man van de jungles, hè?
0: Veel groen.
1: Heel veel groen.
0: Ja, bijzonder productief, denk ik ook. Maar voor we echt naar dat werk in detail gaan kijken, Barbara, is het misschien goed om hem toch nog eens even te duiden. Want Henri Rousseau, wanneer leefde de man?
1: Wel, het is echt een 19e-eeuws figuur eigenlijk. Hij is geboren in 1844 in Mayenne, in Laval, aan de Loire, halverwege Rennes en Le Mans. Hij is gestorven in 1910 in Parijs. Men weet zeer weinig over hem eigenlijk. Mm. Hij is van heel eenvoudige komaf. Zijn vader was een ferblantier die met plaatstaal in de weer was als dakwerker. Hij is met school gestopt op 16-jarige leeftijd. Heeft nooit academie gevolgd. Heeft gestolen.
0: Autodidact.
1: Heeft gestolen op jonge leeftijd. En is dan 5 jaar in het leger gegaan als infanterist om het gevangen te vermijden.
0: Om het af te leren misschien
1: ja.
0: ook.
1: Ja. En dan is hij nog eventjes bij een gerechtsdeurwaarder in Parijs aan de Halle beland. Als klerk of zo, maar hij kon het niet aanzien hoe mensen daar eigenlijk uitgekleed werden, als het ware. En dan is hij bij het octrooi gaan werken tot zijn 50ste. Eigenlijk kwamen er heel veel goederen in die tijd in Parijs nog aan, ja, met de boot. En dus hij was een soort belastingsinner. En hij heeft pensioen aangevraagd toen hij 50 was, om zich helemaal aan zijn ja, zelfverklaarde schildersactiviteit te wijden. En dan heeft hij daar een oeuvre bij je geschilderd waar je echt u moet tegenzeggen. Maar wat bij leven natuurlijk ja, helemaal niet zo werd opgemerkt.
0: Nee, hij werd niet erkend bij leven. Of misschien op het einde, net op het einde.
1: Op het einde wel, maar dus hij werd gezien als een soort naïeve zondagsschilder. Mm. En zijn klandizie waren eigenlijk zijn buren die bij hem allerlei portretjes bestelden of stadszichtjes en... En die hij dan ook verkocht voor werkelijk fluitje van een cent. Mm. Dus zo is hij begonnen. Maar hij was heel ambitieus, want hij was nog geen 50, heeft hij een zelfportret geschilderd, wat iedereen ook totaal belachelijk vond, waarin hij zich op zijn paast best zijn voeten uitschilderde in een Parijse omgeving met een zeppelin die boven zijn hoofd zweefde en met een zeilschip met alle vlaggetjes van de wereld, want het was wereldtentoonstelling in Parijs. Hij had zichzelf gedecoreerd en hij had een nieuw genre uitgevonden, dat was de portrait paysage. Dus hij was zelf ook het hele landschap.
0: Ja, ja. En een aantal zo zag hij zichzelf.
1: Hij maakte ook kinderportretten, maar dan waren dat volvette kleine kindertjes met een veel te groot hoofd. Hij schilderde alles frontaal. Hij kon niet goed overweg met volumes. Die broekspijpen van die kinderen, die verdwenen in het gras. Dus er waren geen sokken te zien, geen schoenen. Ja, en tegelijk is hij volledig origineel figuur. Mm,
0: ja.
1: En dat oeuvre is ook wel ontwikkeld, dan zeker thematisch, en met die jungles. Hè?
0: Mm-hmm. Hoe is hij van zijn leven bij die jungles uitgekomen dan? Want hij schilderde kinderen, zei je net, landschappen, portretten, en dan die jungle. Waar komt die jungle vandaan?
1: Waar komt die jungle vandaan? Hij heeft ooit een proto-jungle geschilderd in 1891. Surpris heette die. En die werd eigenlijk al opgemerkt door mensen als Félix Vallotton en Camille Pissarro en Polsignac, die op dat moment een klein beetje later directeur was van de Salon des Indépendants. Hij droomde van het salon, maar dat kwam hij natuurlijk helemaal niet binnen. Mm-hmm. Maar de Salon des Indépendants, daar mocht iedereen binnen. Ja. Dus ook hij, maar Signac steunde hem. En dus hij heeft daar zo'n tafereel gemaakt van dieren die elkaar verscheuren. Dan heeft hij dat laten liggen en dan 10 jaar later is hij, 15 jaar later is hij ermee terug begonnen, want die jungles, dat zijn er 20, die heeft hem allemaal gemaakt tussen 1904 en 1910.
0: Zijn dat
1: toen
0: grote werken, Barbara?
1: Overleden is, ja, dat zijn hele grote, monumentale werken. Mm. Er hangen er 8, alsjeblieft, van de 20. De grootste komt uit, niet toevallig, Zwitserland, Fondation Beyeler, 2 op 3. Een leeuw die honger heeft en die een antiloop aan het verscheuren is. Maar er hangen er dus nog veel meer. En eigenlijk het fantastische aan deze tentoonstelling is dat, ja, dat je die allemaal bij elkaar ziet. En die komen ook voor het eerst naar Europa, die werken. Want dus die komen uit de Barnes Foundation in Philadelphia, die co-producent is van de Rousseau-tentoonstelling. Die de grootste collectie Rousseau heeft trouwens. Met 18 doeken, die nooit kon gebruikt worden tot 2023, daar is statutenwijziging geweest. Men heeft meteen de orangerie verwittigd. Orangerie heeft zelf 11 doeken. Mooie doeken, hè? Bijvoorbeeld de koets van meneer Jeunier of zo. Maar dus dat was zijn een épicier die hij niet kon betalen. Dus hij heeft hij dan maar... Die man was dol op paarden en koetsen. Heeft hij heel die familie geschilderd in die koets.
0: Om te kunnen overleven.
1: Heeft zichzelf wel ook op de bok gezet. Want zo ambitieus was hij dan ook weer. Maar dus Parijs heeft helemaal geen jungles. Dus nu worden die twee belangrijkste Rousseau-collecties gemerged. Mm. Dus dat is werkelijk fantastisch. En die... Ja, die jungles, dat, je moet een beetje denken aan... Die zijn heel monumentaal, dus hij stak zich ook zwaar in de schulden om
0: al die verf
1: canvas
0: te kunnen,
1: en die verf te kunnen kopen. Hij zou in de Foscommune beland zijn, werkelijk. Hè, na zijn dood waren het niet dat...
0: Bij de daklozen begraven.
1: Bij de daklozen waren het niet dat zijn vrienden, onder andere die Signac, zijn begrafenis betaald hebben. En hij had toen wel echt aanzien, want Apollinaire heeft een opschrift op zijn graf en Brancusi heeft een medaillon gemaakt. Maar dus om op die jungles terug te komen, je kan eigenlijk... Je weet, het zijn eigenlijk een soort collages. Hè? In duizenden groene met paarse en rode. Het is de woeker van de natuur. Hè? Die wordt uitgebeeld. Maar je weet eigenlijk niet goed waar je moet beginnen kijken als je ervoor staat. De 20%, ja, de bovenste kant, de bovenste 20% van meestal horizontale doeken is de lucht. Af en toe verschijnt daar wel een zon in of zoiets. Maar al de rest is eigenlijk een soort orgie van blaadjes en bloemende en bloemstelen en heel ritmisch geschilderde plantenstructuren, waarin zich altijd een soort gevaar manifesteert. Mm. Want de situatie kan op elk moment omslaan. Er worden... Het is echt de wet van de jungle. It's eat or be eaten. En dus, ja, die spanning die in dat...
0: Die kan je echt schilderen.
1: Ja, en het maakt het heel geheimzinnig.
0: Ja, dus maar, niet zomaar een zondagsschilder, Barbara.
1: Helemaal niet.
0: Hoe zou je hem omschrijven als je
1: als een moderne primitief.
0: Een moderne primitief.
1: En dus... Iemand als Picasso bijvoorbeeld heeft hem verzameld en is hem blijven verzamelen tot tientallen jaren na zijn dood. Heeft ook voor hem in 1908, want met die jungles was hij wel beroemd, maar daarom niet rijk, heeft Picasso een banket voor hem georganiseerd, waar Gertrude Stein en Leo Stein aanwezig waren. En,
0: iedereen was
1: en
0: er.
1: En Bracke was er en Marie Laurencin enzovoort. Dus ja, toen was het wel duidelijk dat hij
0: een grote
1: opgenomen
0: was.
1: En opgenomen was in de avant-garde. Ja. Maar als je in Parijs bent voor, wat is het, 22 juli...
0: Gaan
1: ik zou
0: kijken.
1: Zeggen, al daarheen.
0: Henri Rousseau, een moderne primitief.
1: Ja, en hij spreekt over de wraak van de natuur, wat heel actueel is vandaag.
0: Ja, dus je kan het naar vandaag transporteren. L'ambition de la peinture. In het musée de l'Orangerie. Nog tot 20 juli, nog even de tijd dus om te gaan kijken. Dankjewel, Barbara de Koning. Dankjewel, Judith van Oekel. We zien wel waar jouw onderzoekje nog naartoe brengt. 20 juni, de langste dag. Zaterdag dus naar Oostende. Om dat werk van jou te zien dat je daar toont. Succes met je verder. Onderzoek. Bedankt ook Tom Wouters. Blijf vooral je eigen verbeelding oefenen, onderhouden. Die kort verhaal, dat tweede deel, ligt klaar. Dus ik zou zeggen, maak er werk van.
2: Ja,
0: dit is In mijn hoofd zwemmen vissen uit bij Tristan. En dat was voorheen?
2: Sarah.
0: En ze moeten gewoon even een omslag maken. Komt goed. Morgen zit hier... zit hier niet. Maar in CC Scharpoort in Knokke hijst Chantal Patin. Daar wordt ingezoomd op werk van abstract kunstenaar Luc Peyre. En niet alleen daar, maar ook in het Peyre Museum deze zomer. Dus abstractie in overvloed. Dat is meteen ook de titel van de twee tentoonstellingen. Dat is voor morgen. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Zometeen is het dan Tine de Donder voor Tango.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Er blijft discussie in de Vlaamse regering over hoeveel busritten er zullen worden geschrapt voor het buitengewoon onderwijs. Ouders van de getroffen leerlingen zijn ongerust. En de Franse president Macron noemt de top van de G7 een succes. Pas tegen het nieuwe schooljaar zal duidelijk zijn hoeveel ritten de lijn gaat schrappen in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister Ben Weitz gezegd in het Vlaams parlement. Een verslag van Sisse Michiels.
1: Op deze manier heeft het eigenlijk geen enkele zin dat wij als parlement nog actualiteitsdebatten organiseren.
2: Frustratie bij de oppositie, want zowel bevoegd minister van Mobiliteit Annick de Ridder als minister-president Matthias Diependalen zitten in het buitenland. Minister Weitz moet dus de verdediging opnemen. Hij zegt dat het nog niet zeker is dat er 200 ritten geschrapt worden.
3: Dus er is absoluut nog niks definitief. Ondertussen heb je nog de inschrijvingen die lopen, dus spreek je pas over een definitief plan eind augustus.
2: Toch is de kans klein dat de lijn met het huidige budget toekomt. De discussie zal dus terugkeren. Voor coalitiepartner Vooruit is het duidelijk. Er mogen geen ritten geschrapt worden. Els Robijns.
4: Ik ben blij om te horen dat er niets zeker is, want wij zijn hier niet mee akkoord.
2: Ook CD&V zal een besparing die leerlingen treft niet goedkeuren, zegt Anne Christiaans.
5: Elk kind zal in september op de bus zitten, op het collectief leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs.
2: Op lange termijn volgt een grondige hervorming van het leerlingenvervoer, maar die is ten vroegste voor 2027.
0: Ouders en scholen zijn ongerust nu er in het aanbod geschrapt wordt. Gunter Joosen sprak met twee moeders van kinderen die naar de Oase gaan, een school voor buitengewoon onderwijs in Gent.
6: Helene woont in Locristi en haar zoon Thibaut moet elke dag vroeg met de bus naar school, zegt ze.
7: Hij vertrekt 's morgens rond 7 uur, wordt hij dan opgehaald. Om 8:45 begint de school. Dus dat is toch 1:45.
6: Sarissa, haar dochter Elise, moet nog veel langer op de bus zitten vanuit Sint-Gilles-Waas. Het nieuws over de besparing van morgen hakt erin, vertelt Sarissa.
8: Dat worden eigenlijk wel kwaad. Omwille van, ze heeft dan het speciale al wat ze nodig heeft. De scholen zijn dan al niet dicht bij de deur. Je moet al naar verder gaan en dan krijg je deze ook nog iets extra. En dat is niet correct.
6: Beide moeders hebben geen alternatief voor de bus.
7: Zelfrijden is eigenlijk quasi geen optie. Ook met ons werk is dat niet combineerbaar. En Thibaut is totaal niet in staat om dat zelfstandig te doen.
8: Dat het zal zijn dat ze zijn niet naar school zal geraken, moest dat wegvallen voor ons.
6: De vraag is wanneer er duidelijkheid komt. Sarissa koestert weinig hoop.
8: Als je er zelf niet achter zit en blijft bellen of doen, ga je niks weten.
0: Ondernemersorganisatie Unizo Brussel wil dat er een nieuw parkeerbeleid komt in het Brussels gewest. Nu zijn de regels, tarieven en parkeerkaarten in elke gemeente anders. Unizo Brussel vindt ook dat er te weinig parkeerplaatsen zijn voor ondernemers. En ze vindt ze ook te duur. Een parkeerkaart kost hen zo'n 1.000 euro per jaar, zegt Julie Huns van de Unizo Studiedienst in Brussel.
9: Dat is ongeveer 100 keer duurder dan andere parkeerkaarten in het Brussels gewest. Dus daarbij vragen we uitdrukkelijk dat die beroepskaarten lager gesteld worden, zodat ondernemers die beroepskaarten kunnen gebruiken. Verder is het parkeerbeleid ook helemaal niet leesbaar, waardoor ondernemers heel vaak geconfronteerd worden met ongepaste boetes. Wat op de ene plek kan net de straat ernaast helemaal niet en wordt dan beboet.
0: In Evian-les-Bains in Frankrijk is de G7 afgelopen. Leiders van de 7 rijkste industrielanden hebben gepraat over verschillende geopolitieke kwesties. Onder meer het Midden-Oosten, maar ook de oorlog in Oekraïne kwam aan bod. De Franse president Macron sprak achteraf van een succes en daar is reden toe, zegt Bert de Vrooy, die de top heeft gevolgd.
10: Hij heeft vastgesteld dat er toenadering is gekomen tussen Europa en dan ook Canada, misschien in mindere mate Japan, enerzijds en dan aan de andere kant de Verenigde Staten, die toch altijd wat moeilijke, dwarse president Trump, vooral dan als het over Oekraïne gaat. Er lijkt inderdaad wel sprake van een soort verschuiving in de houding van de VS en van Donald Trump in dat conflict Oekraïne-Rusland.
0: De Verenigde Staten kampen met een tekort aan munitie. Dat blijkt uit documenten die de regering zelf heeft vrijgegeven. Het tekort zou een gevolg zijn van het intensieve gebruik van precisiewapens tijdens de oorlog met Iran. Lucas Lecluze, is het de eerste keer dat de VS dit nu erkent?
11: Niet helemaal, het werd af en toe tussen de lijnen door wel al eens gezegd, maar het is nu wel de eerste keer dat het zo zwart op wit staat. De oorlog in Iran kost de VS handenvol geld, 1 miljard euro per dag, en dat loopt ondertussen al op tot 118 miljard euro. En daarnaast kan de VS ook de snelheid waarmee de wapens afgeschoten worden niet volgen. Trump noemt dit een bedreiging voor de nationale veiligheid en hij zegt nu ook dat het leger zijn taak niet goed meer kan uitvoeren. En daarom activeert hij een noodprocedure. Ze dwingen daarmee om Amerikaanse defensiebedrijven samen te laten werken. En dat is al niet meer gebeurd sinds de wereldoorlogen. Het toont dus wel aan dat dat tekort erg nijpend is.
0: Dankjewel voor je uitleg, Lucas. De ploeg van Wout van Aert heeft uitleg gegeven over zijn elleboogblessure, waardoor hij moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert viel begin deze maand op training. Tijdens de recente Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes won hij een rit, maar daarna werd de ontsteking erger en moest hij opgeven. Van Aert is maandag zelfs opgenomen in het ziekenhuis, zegt zijn trainer Mathieu Heijboer.
12: Maandag is bij een controle die wond uiteindelijk operatief schoongemaakt en is nog een extra antibiotica-kuur opgestart en is Wout opgenomen in het ziekenhuis, omdat ja, de ontsteking eigenlijk was verergerd. En het was dusdanig ernstig dat de doktoren daar hebben besloten om hem op te nemen.
0: Van Aert is intussen opnieuw thuis, maar hij moet wel nog dagelijks naar het ziekenhuis op controle. De Eritreër Binyam Girmay heeft de openingsetappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Girmay was in Scherpenheuvel-Zichem de sterkste in een massasprint voor onze landgenoot Tim Merlier en de Duitser Max Kanter. Rune Herregots, nog een landgenoot, demareerde in het slot en leek op weg naar de overwinning, maar hij werd vlak voor de meet ingehaald en werd uiteindelijk vierde. Girmay is meteen ook de leider in het algemeen klassement. En de Sloveen Tadej Pogacar heeft de eerste etappe in de wielerronde van Zwitserland gewonnen. De wereldkampioen ging er in een bergrit al vandoor op 70 kilometer van de finish en kwam uiteindelijk met een voorsprong van meer dan 2 minuten binnen voor de eerste achtervolger Richard Carapaz uit Ecuador. Pogacar is meteen ook de eerste leider in de ronde van Zwitserland. En nog dit, in Oostende zijn vanmorgen de eerste nieuwe maatjes geproefd. Ze werden met de boot uit Nederland naar Oostende gebracht voor de 50ste keer al. Wendy van Wanten en chocolatier Dominique Personen vonden ze van prima kwaliteit.
13: Beter dan vorig jaar ga ik niet zeggen. Een maatje blijft een maatje. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je verse maatjes hebt.
14: Mijn eerste beet dat ik gedaan heb, was eigenlijk zonder ajuintjes. Puur natuur kunnen proeven. Ze zijn vettig, maals en ze leiden goed in mijn mondje.
0: Het weer vanavond licht bewolkt, minima tussen 13 en 17 graden. Morgen vaak zonnig en heel warm tot 33 graden en 's avonds kans op onweer. Vrijdag nog warmer tot 35 graden, later kan het gaan onweren. Vooraan in het nieuws zat de ongerustheid over het aantal busritten voor het buitengewoon onderwijs dat zou worden geschrapt. Pas eind augustus zou er duidelijkheid komen, zegt de Vlaamse regering. Meer op vrtnieuws.be.
15: Clara, blijf verwonderd. Een concert in een tramdepot? Een voormalige balzaal? Of in een verborgen bibliotheek? Dit is Hide and Seek Festival. Muziekpubliek brengt artiesten van over de hele wereld naar enkele van de meest verrassende plekken in Brussel. Van 17 tot 22 augustus. Ontdek het volledige programma op muziekpubliek.be. Samen met Clara. Django. Met Tine de Donder.
16: Een hele goede avond. Vandaag gaan we beginnen met een stukje Bach. Niet van vader Johann Sebastian, maar wel van de zoon Karel-Philipp Emanuel. Die schreef dit levendige, eigenzinnige concerto. Welkom.

Roel Dieltiens met het orkest van de 18e eeuw in muziek van Carl Philipp Emanuel Bach. En na die cello's en dit vier gambas en een harp, zij spelen Spaanse barok van Juan Cabanilles.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

Myriam Rignol, Philippe Pierlot, Lucille Boulanger en Anna Lagéji op gamba. En dan was er ook nog Giovanni Pessi op harp. Het Klankcollectief dan. Dat zijn Annelies van Gramberen en Sim van Tienen. Zij hebben een paar maanden geleden een nieuw album uitgebracht. Dowland Drake. Een kruising tussen luitist John Dowland en singer-songwriter Nick Drake. Het zijn twee troubadours, elk op hun eigen manier. Ze gaan met hun Klankcollectief deze zomer spelen op het Bijloken Wonderland Festival. Dat is in een tent op de Bijloken schieten in Gent. Dat zal wel een heel intieme avond worden. Het gaat door op zaterdag 22 augustus. Dit Klankcollectief.

En in Kragerud op altviool en Bugge Wesseltoft aan de piano in een Noorse traditional. Een paar jaar geleden hadden de Franse zanger Louis Levent en tenorsaxofonist Alban Darche een goed idee voor een nieuw album. En ze gingen 13 nummers opnemen en voor elk gingen ze een andere zanger uitnodigen. Zo kregen ze dan een collectie vluchtige trio's. Er waren geen repetities, geen arrangementen die vooraf uitgeschreven werden. Nee, alles werd gewoon ter plekke uitgevonden. Elke gast bracht gewoon één avond door met Levent en Darche in een gîte. En de volgende dag, een halve dag, gingen ze opnemen en that's it. Dit is het resultaat van het bezoek van pianist Baptiste Trottignon.

Les Moulins de mon cœur van Michel Legrand, hier door Loïs Levent met Alban Darche op tenorsaxofoon en Baptiste Rotignon aan de piano. En dan nog meer van die dromerige klanken. Dit is iets wat Tuur Florizone geschreven heeft. Sylvana's Dream.

trio Tricycle. Dat zijn Tuur Florizone, speelde accordeon, Philippe Lallois op sopraansaxofoon en Vincent Noiret op contrabas. En Tuur die mag dan zijn accordeon doorgeven aan collega Ronnie Verbiest. Toch wel de peetvader van de musette in Vlaanderen.

Ronnie Verbist met zijn Bistro Musette. En bij hem hoorden we ook nog Hendrik Braakman op gitaar, Mario Vermandel op bas en Tony Gieselink aan de drums. Ronnie speelde hier accordeon, een instrument van begin 19e eeuw. Dat klonk toen vooral op straat en in de danszalen. En ongeveer tegelijkertijd kwam ook het harmonium op. Dat was dan wel eerder iets voor kerken of huiskamerconcerten of in de salons, zoals deze mazurka de salon.

Organist Joris Verdun hier op harmonium in een mazurka van Alexandre Guillemot. En dan een groep rietblazers, het Califax Riet Ensemble. Zij hebben een heel album gemaakt met Amerikaanse muziek, bijvoorbeeld deze. Dat is van Florence Price.

Halifax Riet Ensemble in een arrangement voor rietblazers van een oorspronkelijke sonate voor piano van Florence Price. Filmmuziek nu uit 1992. Dit komt uit Wuthering Heights met Juliette Binoche en Ralph Fiennes. Het is het stukje Home, Growing Up. En dat is de muziek waarop we de jonge Catherine zien lopen op de heidevlakte. Er is veel wind, het is er heel open en wijd. Catherine is nog een kind, kent nog geen verdriet. Haar vader is nog niet gestorven. Het is gewoon een en al onschuld.

Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Ryuichi Sakamoto. Deze soundtrack van Wuthering Heights werd oorspronkelijk alleen maar in Japan uitgebracht. En pas in 2023, postuum, want Sakamoto overleed dat jaar, toen werd die muziek ook uitgebracht over de hele wereld op cd en op vinyl.

0: Wordt Rome bevrijd van een corrupte politiechef wanneer de betoverende stem van een innemende vrouw wordt ingezet als politiek wapen? Beleef Tosca in een productie van De Munt onder leiding van Jordan de Souza. Van op de eerste rij met Sylvia Broekaert. Zaterdag om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Goedenavond, VRT Nieuws met Katrien van der Schoot. Bij een grote politiecontrole begin deze maand op twee wielers in het verkeer was een derde van alle gecontroleerden in overtreding. Zowat 1500 van de 4500 mensen waren niet in orde. Vooral bij e-steps en e-bikes, snelle elektrische steps en fietsen, zijn de meeste overtredingen vastgesteld. Anne Berger van de federale politie.
2: Bij steps zijn er heel veel mensen die zich niet aan de minimumleeftijd houden, 16. Heel veel mensen doen dat niet of weten het niet. Dan heb je ook steps die bijvoorbeeld opgedreven zijn, maar ook e-bikes die te snel rijden. Speedpedelecs mag je ook maar mee rijden als je 16 bent. Ook daar hebben we veel overtredingen op vastgesteld. Dat betekent echt wel dat we moeten blijven sensibiliseren en ook blijven controleren, want 1 op de 3, dat is echt te veel.
1: In Dilse Stokkum in Limburg is een man van 71 ernstig gewond geraakt nadat hij was aangevallen met een mes. Dat gebeurde gisteravond in een café. Het slachtoffer had verwondingen aan de buik en de hals. Een vermoedelijke dader van 31 is opgepakt. Anna de Graan van het parket.
3: Het slachtoffer was ernstig gewond, is ook overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert gelukkig niet langer in levensgevaar. Op vraag van het parket werd de onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord. De verdachte zal morgen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
1: In Evian-les-Bains in Frankrijk is de G7 afgelopen. Leiders van de 7 rijkste westerse industrielanden hebben gepraat over geopolitieke kwesties. Onder meer het Midden-Oosten, maar ook de oorlog in Oekraïne kwam aan bod. De Franse president Macron sprak achteraf van een succes en daar is reden toe, zegt Bert de Vrooy, die de top heeft gevolgd.
4: Hij heeft vastgesteld dat er toenadering is gekomen tussen Europa en dan ook Canada, misschien in mindere mate Japan, enerzijds en dan aan de andere kant de Verenigde Staten, die toch altijd wat moeilijke, dwarse president Trump, vooral dan als het over Oekraïne gaat. Er lijkt inderdaad wel sprake van een soort verschuiving in de houding van de VS en van Donald Trump in dat conflict Oekraïne-Rusland.
1: Zo pas heeft ook de Amerikaanse president Trump nog een persconferentie gegeven. Daarna gaat hij naar het kasteel van Versailles voor een diner met de Franse president Macron. De Eritreër Binyam Girmay heeft de openingsetappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Girmay was in Scherpenheuvel-Zichem de sterkste in een massasprint voor onze landgenoot Tim Merlier en de Duitser Max Kanter. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de eerste etappe in de wielerronde van Zwitserland gewonnen. De wereldkampioen ging er vandoor op 70 kilometer van de finish en kwam aan met meer dan 2 minuten voorsprong op Richard Carapaz. En zo net is op het WK voetbal de wedstrijd tussen Portugal en Congo begonnen. De Portugese superster Cristiano Ronaldo begint al aan zijn 6e WK in zijn carrière. Het weer vanavond licht bewolkt, minima tussen 13 en 17 graden. Morgen zonnig en heel warm tot 33 graden met 's avonds kans op onweer. Vrijdag nog warmer tot 35 graden en later kan het gaan onweren. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Django. Met Tine de Donder.

Bill Evans met zijn trio en een stuk van Dave Brubeck, In Your Own Sweet Way. Sonny Rollins die heeft heel wat platen opgenomen in zijn lange carrière. En dat deed hij vooral bij Blue Note en bij Prestige, maar heel soms ook eens bij het Impulse label. Dat was dan vooral in de jaren 65, 66. En hij schreef toen dit stuk met een knipoog naar die zijsprong naar Impulse, want het heet On Impulse.

Sandrine Pio en het Quatuor Psophos in een arrangement van Franz Schubert, zijn lied Ganymede. En dan nog een strijkkwartet. Dit is het Pavel Haas kwartet. Zij hebben ook versterking gezocht, maar bij hen is dat geen stem geworden, maar wel pianist Boris Gildburg.

Boris Skildburg en het Pavel Haas-kwartet in Dumka uit het pianoquintet in A, opus 81 van Antonín Dvořák. Reginald Mobley, dat is een Amerikaanse contratenor die groeide op in een Zuiderse Afro-Amerikaanse gemeenschap. Hij is daar groot geworden met gospel en spirituals in de kerk. Het zat echt in zijn bloed. En het is dan ook niet verwonderlijk dat hij een hele collectie Negro spirituals en slavenliederen opgenomen heeft. Zoals deze, My Lord, What a Morning.

Reginald Mobley met Baptiste Rotignon aan de piano in een lied over gevangenschap, verlossing, pijn, schoonheid. Het zat er allemaal in. En dan nog een Amerikaanse traditional. Deze keer gespeeld door twee sterren uit New Orleans. Dat zijn Alan Toussaint en Don Byron op klarinet.

Ellen Toussaint aan de piano en Don Byron op klarinet in Just a Closer Walk with Thee. En na Don Byron is dit een Israëlische klarinetiste, Anat Cohen. Zij neemt ons mee naar het carnaval van São Vicente op Kaapverdië. Daar klinkt deze muziek.

En Aad Cohen met het Anzic Orchestra. Die speelde muziek uit Kaap Verdië. En we blijven daar gewoon nog een beetje plakken, want dit is de bekendste stem vandaar. Cesaria Evora.

Cesaria Evora, bijgenaamd Miss Perfumado, omdat ze naar het schijnt zoveel parfum droeg dat zelfs de mensen op de laatste rij dat nog konden ruiken. Dit stuk kwam trouwens van op haar plaat Miss Perfumado. Wij gaan dan van Kaapverdië naar Brazilië voor een tango brasileiro.

Nelson Freire in Braziliaanse muziek. En straks krijgt u nog veel meer global muziek bij Michael Robrechts en Clara in Concert. Hij trekt vooral naar het Midden-Oosten. Ik wens u nog heel veel luisterplezier met Clara en wat mij betreft graag tot morgen.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op de G7 in Evian in Frankrijk zijn de leiders van de rijkste 7 industrielanden dichter bij elkaar gekomen wat de oorlog in Oekraïne betreft. Ook de Amerikaanse president Trump staat achter een verklaring waarin staat dat Oekraïne militaire steun moet krijgen en dat de druk op Rusland omhoog moet. De ommezwaai is opmerkelijk, zegt Bert de Vroei vanuit Evian.
1: Het zou dus kunnen dat dat komt omdat Trump heeft ingezien of omdat de andere leiders hem hebben laten inzien, samen met president Zelensky die hier op bezoek was, dat Rusland de oorlog niet meer kan winnen. En Trump is iemand die zich van nature makkelijk aan de kant schaart van winnaars, van de sterkste in een conflict. Rusland is niet meer aan de winnende hand en dat verklaart misschien ook een beetje de verschuiving in de positie van Donald Trump. We zullen moeten zien hoe lang die verschuiving standhoudt, maar we kunnen alleen maar vaststellen dat vandaag, na de G7, de eensgezindheid tussen Europa en de Verenigde Staten, wat Oekraïne betreft, groter is dan voor de top.
0: Bij een grote politiecontrole begin deze maand van 2-wielers in het verkeer was een derde van alle gecontroleerden in overtreding. Zowat 1500 van de 4500 mensen waren niet in orde. Dat is een verdubbeling van het aantal van vorig jaar. Bij e-steps en e-bikes zijn de meeste overtredingen vastgesteld, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Bij steps zijn er heel veel mensen die zich niet aan de minimumleeftijd houden, 16. Heel veel mensen doen dat niet of weten het niet. Dan heb je ook steps die bijvoorbeeld opgedreven zijn, maar ook e-bikes die te snel rijden. Speedpedelecs mag je ook maar mee rijden als je 16 bent. Ook daar hebben we veel overtredingen op vastgesteld. Dat betekent echt wel dat we moeten blijven sensibiliseren en ook blijven controleren, want 1 op de 3, dat is echt te veel.
0: De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, is niet te spreken over een actie tegen de Israëlische vlag die sinds vorige week opnieuw wappert aan het Antwerpse stadhuis. Aan de Kennedy-tunnel hebben onbekenden in grote letters de boodschap "Haal die vlag weg" aangebracht, met daaronder de Israëlische vlag met een rood kruis erover, een verwijzing naar de massamoord in Gaza. Maar dit is niet de manier om iets aan te kaarten, vindt van Doesburg.
3: Ik vind het eigenlijk wel straf dat er een redelijk kleine groep mensen is die toch menen dat wanneer zij hun zin niet krijgen, dat ze dat op allerlei en steeds escalerende vormen van gewelddadigheid proberen af te dwingen. Wat er vanochtend op de Kennedy-tunnel, het vandalisme dat daar gebeurd is, is toch eigenlijk wel hallucinant.
0: Op het WK voetbal spelen Portugal en Congo hun openingswedstrijd. De Portugezen met Cristiano Ronaldo zijn een van de topfavorieten op deze wereldbeker. Jonathan, met de penningen, jij volgt het. Hoe staat het daar na de eerste helft?
4: Het staat 1-1 bij de rust in Houston. Heel erg warm hier, maar wel een leuke partij. Portugal controleerde het overgrote deel van de eerste helft. Kwam snel op voorsprong met een kopbaldoelpunt van de kleine middenvelder João Neves. Hield daarna ook controle tot Congo net voor de rust 2 hoekschoppen kreeg. En het die tweede kon omzetten in een doelpunt. Johan Wissa klom het hoogste op die hoekschop en kopte keurig binnen. En dat is het eerste WK-doelpunt ooit voor Congo bij de tweede deelname aan het WK van het land. 1-1 dus in Portugal-Congo na de eerste helft.
0: Dank je, Jonathan. Het weer vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 18 graden. Aan zee kans op wat nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. Aan de kust 25 graden. S'avonds en s'nachts kans op wat onweer, vooral in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Michael Robrechts.
6: Een goeie avond. U krijgt van ons straks een concert van Christine Zayed op het Hide and Seek Festival. Zayed is een Palestijnse zangeres en kanoenspeler, een Midden-Oosters hakkenbord. Met haar kanoen en haar poëzie probeert Zayed wat hoop en licht te brengen in deze donkere wereld. Dit is eerst de Marokkaanse tovenaar van de oud, Dries El Maloumi.

Muziek van de Marokkaanse oudspeler Drissel Maloumi. In februari volgend jaar is de man weer op tournee en dan speelt hij onder meer een concert in Dendermonde. De Palestijnse Christine Zayed is dichteres en zangeres en begeleidt zichzelf op de kanoen. Dat is de Midden-Oosterse variant van het hakkebord. Haar teksten, haar poëzie hebben hun wortels in de traditie van de makams, de taxeems en de mawaals, de typische Arabische basis. Voor liveconcerten zoals vorige zomer op het Hide and Seek Festival in Brussel speelt ze in trio met een fluitist en een doudoukspeler, Sylvain Barou, en een percussionist, Habib Mefta. Een concert van 18 augustus in het Praaghuis in de Brusselse Europese wijk begon met dit liefdeslied Avant que je ne photographie les oiseaux. Zayed zet in met een improvisatie op de kanoen. Het trio van de Frans-Palestijnse Christine Zayed.

0: trio van Christine Zayet, de Frans-Palestijnse zangeres en kanoenspeler. Vorige zomer in augustus live in het Praaghuis in Brussel. De Palestijnse laat zich begeleiden door Sylvain Barou, doedoek en fluit en door Habib Mefta, percussie.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Christine Zayet was vorige zomer in Brussel op uitnodiging van Muziek Publiek voor het zomerse Hide and Seek. In augustus is er een nieuwe editie van Hide and Seek op bijzondere plekken in Brussel. Dit is het concert van Christine Zayet vorige zomer in het Praaghuis in Brussel.
2: Myriam is een prénom palestinien, comme Mariam, comme Marie, comme Maria. En c'est pour chaque femme palestinienne ou autre qui cherche la joie. Myriam.

0: Een bisnummer tijdens het concert van Christine Zayet en haar Frans-Palestijnse trio vorige zomer in het Praaghuis in de Palmerstonlaan in Brussel. Zayet zong en speelde het Palestijnse hakkenbord de kanoen en haar trio begeleidde op doedoek, fluit en percussie. Een concert tijdens het Hide and Seek Festival van Muziek Publiek.
1: Clara in concert met Michael Robrechts.
0: En straks nog muziek uit De Keuze van Clara, het album van Nana Osei Twumbarima. Dit is het trio Constantinople met Ablaïs Sissoko en Kia Tabassian.

hivernage, overwintering met het fantastisch mooie trio Constantinople. Setarspeler Kia Tabassian met percussionist Patrick Graham en koraspeler Ablaï Sissoko. Een fragment op hun jongste album Estuaire. En als ditzelfde trio zich laat inspireren door de liefdespoëzie van Rumi, dan krijgt u dit. Straks de stem erbij van Ghalia Ben Ali. Constantinople in the footsteps of Rumi.

0: مولاي عزك مولاي عزك مولاي عزك.
1: Als kind al was Kia Tabassian helemaal in de ban van de poëzie van Rumi, de Soefi-dichter uit het oude Perzië. En hij droomde ervan om ooit de teksten van Rumi van muziek te voorzien. In het voorjaar van 2022 was het eindelijk zover. Want met de stem van Ghalia Ben Ali had hij de ideale vorm gevonden. Constantinople met de setar van Kia Tabassian en de zang van Ghalia Ben Ali. Twee fragmenten uit het album In the Footsteps of Rumi. Dit is deze week de keuze van Clara. Journey to the Unknown, het debuutalbum van Seperewa-speler, dichter en zanger Nana Osei Tumbarima.

Seperewa, de Ghanese harp en de stem van Gentenaar Nana Osei Tumbarima. Zijn debuutalbum Journey to the Unknown is de keuze van Clara. U kreeg van muzieksamensteller Christopher Biest twee fragmenten, Nipa en Aqualaba. Joseph Tawadros, oudspeler met Egyptische roots, begon zijn carrière in New South Wales, Australië, en woont nu al enige tijd in Londen. Tawadros maakt bijzondere muziek en voelt zich erg betrokken bij de problemen van deze tijd. Dit is Reaching Out to You op zijn album The Forgotten Path to Humanity. Oudspeler Joseph Tawadros.

Train. Het Brusselse trio van Piet Maris, accordeon, bassist Otto Kind en trompetist Yamen Martini. We hoorden Batish Ahmar, muziek van de Syrische Brusselaar Martini. Het nieuwe album van het trio heet Unland. Straks is er Undercover met muziek van Max Richter, Chef Neve en Kurt Weill. En dit is nog Anouar Brahem op zijn album Le Voyage de Sahar. Een mooie avond nog hier bij Clara.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Bericht Schabrechts. De VS heeft de tekst van het voorlopige akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven. De inhoud daarvan was al gelekt. In het akkoord staat dat na ondertekening de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Ook over het nucleaire programma van Iran, de oorspronkelijke reden van de Amerikaanse aanvallen, zijn er afspraken gemaakt, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Er staat in dat Iran nooit een nucleair wapen zal nastreven. Nu, dat is iets wat in het vorige nucleair akkoord van onder Obama ook al stond. Wat er ook wel in staat is dat het nucleair materiaal dat ze op dit moment nog bezitten, dat zal verdund worden, niet vernietigd. En dan als laatste wordt dat ook gekoppeld aan het eind van de sancties op Iran. En dat was iets wat Iran eigenlijk wilde, dat de sancties onmiddellijk zouden gelicht worden. Maar dat wordt eigenlijk gekoppeld aan het nucleaire vlak.
0: En daarnaast is ook afgesproken dat er een fonds komt van $300 miljard voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. Iran laat weten dat het de tekst bestudeert. Bij een grote politiecontrole van tweewielers in het verkeer waren 1500 van de 4500 weggebruikers in overtreding. Dat is een derde van alle gecontroleerden. Het is dubbel zoveel in vergelijking met dezelfde actie vorig jaar. De meeste overtredingen zijn vastgesteld bij elektrische steps en elektrische fietsen. Amber Zee van de federale politie geeft enkele voorbeelden.
2: De minimumleeftijd om met een e-step te rijden is 16 jaar, maar toch zijn er heel veel mensen die zich daar niet aan gehouden hebben. Ook snelheid was een probleem, e-steps die opgedreven zijn. Ook een passagier achterop nemen, wat niet mag, maar wat toch gebeurt. Ook als je met een e-step of een fiets rijdt, mag je niet rijden onder invloed van alcohol of van drugs. Ook daar hebben we inbreuken op vastgesteld.
0: De komende week wordt het bijzonder warm in ons land met temperaturen boven de 30 graden en ook felle onweersbuien. Weerman Bram Verbrugge voorspelt een hittekoepel en een Spaanse pluim.
3: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika. Tegelijkertijd gaat er vanaf het westen wat vochtigheid worden aangevoerd. Stapelwolken die kunnen gaan uitgroeien tot een aantal felle onweersbuien. We noemen dat een Spaanse pluim. De eerste onweersbuien gaan wellicht in de nacht van donderdag op vrijdag over het land trekken, vooral voor het westen en het centrum. In de loop van vrijdag namiddag en ook vrijdagavond en vrijdagnacht verwachten we felle onweersbuien voor het centrum en voor het oosten. Met hagel, met veel regen op korte tijd en harde rukwinden.
0: Op het WK voetbal heeft een van de favorieten, Portugal, zijn openingswedstrijd niet kunnen winnen. De ploeg van Cristiano Ronaldo speelde 1-1 gelijk tegen Congo. Het verslag is van Jonathan met de Benningen.
4: Het was een slappe vertoning van Portugal dat eerst nog wat zand in de ogen strooide van de voetbalfan door na 5 minuten al op voorsprong te komen via een kopbal van João Neves. Congo brak daarna af en toe uit de controle van de Portugezen met scherpe counters en op een hoekschop net voor de rust zorgde Wissa ook met de rake kopbalgoal voor het eerste WK-doelpunt in de geschiedenis van Congo. Na 52 jaar staat Congo weer op een wereldkampioenschap en dat hebben ze nu feestelijk geopend met een eerste punt tegen een tegenvallend Portugal. Roberto Martinez houdt bij de Portugezen vast aan de 41-jarige voetballende legende Cristiano Ronaldo, maar die kwam ook vandaag niet uit de verf. 1-1 dus tussen Portugal en Congo.
0: In de Matongewijk in Brussel, waar veel Congolezen wonen, wordt er duchtig gevierd. Zo'n resultaat van de luipaarden hadden ze niet verwacht.
5: 5 minuten, 1-0 achterstaan. Moed zakt er in de schoenen. Marcelio Paars.
6: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
7: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in wereldcup. Allee. Ik heb geen woord.
0: Voilà, zo net is al de volgende wedstrijd begonnen, die tussen Engeland en Kroatië. Vannacht licht bewolkt en tot 18 graden, aan zee kans op wat nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer, vooral in het westen en het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De VS heeft de tekst van het voorlopig akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven en die komt overeen met de inhoud die eerder vandaag al was gelekt. Zo lezen we dat na ondertekening de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de Straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Ook over het nucleair programma van Iran, de oorspronkelijke reden van de Amerikaanse aanvallen, zijn er afspraken, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Er staat in dat Iran nooit een nucleair wapen zal nastreven. Nu, dat is iets wat in het vorige nucleair akkoord van onder Obama ook al stond. Wat er ook wel in staat is dat het nucleair materiaal dat ze op dit moment nog bezitten, dat zal verdund worden, niet vernietigd. En dan als laatste wordt dat ook gekoppeld aan het eind van de sancties op Iran. En dat was iets wat Iran eigenlijk wilde, dat de sancties onmiddellijk zouden gelicht worden. Maar dat wordt eigenlijk gekoppeld aan het nucleaire vlak.
0: En er is ook sprake van een fonds van 300 miljoen dollar voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. Het is niet duidelijk wie dat gaat betalen. In Sint-Truiden in Limburg is vanmiddag een jongen van 13 overleden bij een zwaar verkeersongeval, dat meldt het parket. De jongen werd rond 3:00 met zijn fiets geschept door een auto bij een oversteekplaats. Verkeersdeskundigen zouden de precieze omstandigheden moeten onderzoeken. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Engeland en Kroatië aan de gang. Nicola de Brabander, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar aan de rust?
2: Wel, het is 2-2 na een heel erg boeiende eerste helft. Waarin Engeland na amper 10 minuten al een penalty kreeg. Na een fout van Luka Modric op Madueke. Harry Kane die miste eerst, maar hij kreeg een herkansing omdat doelman Livakovic te snel weg was. En vervolgens scoorde Kane wel. Engeland domineerde vervolgens, maar Baturina trapte uit het niets de 1-1 binnen in minuut 36. En de slotfase van de eerste helft was dol, want weer Kane kopte Engeland op hoekschop. Overtuigend weer op voorsprong, verdient 2-1 dus. Maar de Kroaten knutselden diep in de toegevoegde tijd een prachtig doelpunt in elkaar, waarbij Moussa gelijk maakte. Topfavoriet Engeland heeft offensief dus enorm veel weelde met onder meer Kane, maar zijn ogen vandaag defensief toch wel wankel, moet ik zeggen.
0: Dank je, Nicola. Eerder vanavond heeft Congo 1-1 gelijk gespeeld tegen Portugal, een van de andere favorieten. In de Matongi-wijk in Brussel, waar veel Congolezen wonen, wordt dat gevierd als een overwinning. Want zo'n resultaat van de luipaarden tegen Cristiano Ronaldo en co. hadden ze niet verwacht.
3: 5 minuten 1-0 achter staan. Moed zakt er in de schoenen. Marcelo Paars.
4: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
5: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in de Wereldcup. Allee, ik heb geen woord.
0: Het weer vannacht ligt bewolkt en tot 18 graden. Aan zee kans op wat nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. Aan de kust 25 graden. S'avonds en s'nachts kans op onweer, vooral in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. De Franse president Macron heeft zijn Amerikaanse collega Trump ontvangen in het kasteel van Versailles. Het was het toetje na de G7 eerder vandaag in Evian, de top van de rijkste industrielanden. Daar is onder meer afgesproken dat er meer steun komt voor Oekraïne in de oorlog met Rusland. Op het programma vanavond stonden een diner, een concert en een bezoek aan een galerij, gewijd aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Dat vertelt Steven de Kranen in Versailles.
1: Wel, officieel gaat het om een diner ter ere van de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. En daar heeft Frankrijk een grote rol in gespeeld. Lodewijk de 16e heeft in feite die onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten gefinancierd, ook gesteund met soldaten. En de onafhankelijkheidsverklaring is in 1783 onder andere voor een deel hier opgesteld. Dus dat is één reden. Maar natuurlijk, dit is het ultieme wapen van de Fransen in hun diplomatie. Dit straalt macht grandeur uit. En vooral niet vergeten, iemand als Donald Trump is gevoelig voor zoiets. Zeker als hij ontvangen wordt met heel veel egaars. En dat is hier gebeurd. Le tapis royal. En je zag ook dat hij er zin in had. En net ervoor had hij nog gezegd van ja, Versailles, it's the real deal, wil hij zeggen. Het is echt goud dat daar in dat kasteel zit en dat wil hij natuurlijk zien.
0: De VS heeft de tekst van het voorlopig akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven en de inhoud komt overeen met wat eerder vandaag al was gelekt. In dat akkoord staat dat de ondertekening, of dat na ondertekening, de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Iran zal geen nucleair wapen maken en er komt een einde aan de sancties tegen het regime. Er komt ook een investeringsfonds van $300 miljard voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. En daar is toch veel kritiek op, dat hoort Thomas de Graven in Washington.
2: President Trump heeft al benadrukt dat daar geen enkele Amerikaanse dollar zou bij zijn. Maar toch baart dat sommige mensen hier in de VS zorgen. Ook binnen de Republikeinse partij van Trump, die dat niet graag zien gebeuren, dat er nu zoveel geld naar het Iraans regime zal gaan. Nu, het zal nog moeten blijken wie dat allemaal zal betalen. Maar gewoon het feit dat dat regime helemaal niet veranderd is, ook al zegt Donald Trump van wel, dat zij nu zullen beschikken over zoveel geld, plus dan nog eens de olieinkomsten die ze zullen krijgen opnieuw vanaf de ondertekening van dat memorandum. Ja, dat baart toch wel wat kopzorgen.
0: In de komende week wordt het bijzonder warm in ons land, met temperaturen boven de 30 graden elke dag en ook felle onweersbuien. Weerman Bram Verbrugge voorspelt een hittekoepel en een Spaanse pluim. Hij legt uit wat dat is.
3: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen, met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika. Tegelijkertijd gaat er vanaf het westen wat vochtigheid worden aangevoerd, stapelwolken. Die kunnen gaan uitgroeien tot een aantal felle onweersbuien. We noemen dat een Spaanse pluim. De eerste onweersbuien gaan wellicht in de nacht van donderdag op vrijdag over het land trekken, vooral voor het westen en het centrum. In de loop van vrijdag namiddag en ook vrijdagavond en vrijdagnacht verwachten we felle onweersbuien voor het centrum en voor het oosten. Met hagel, met veel regen op korte tijd en harde rukwinden.
0: Op het WK voetbal heeft Engeland zo net zijn openingswedstrijd op deze wereldbeker gewonnen. Tegen Kroatië werd het 4-2. Nicola de Brabander, jij hebt het gevolgd. Het was een overtuigende overwinning voor de Engelsen.
4: Ja, absoluut. Hè. Maar wel misschien iets moeizamer dan nodig. Want Engeland domineerde de hele wedstrijd. Maar pas in het absolute slot kregen ze echt zekerheid over de winst. Bij de rust mochten ze eigenlijk al niet helemaal tevreden zijn. Want Harry Kane had 2 doelpunten gemaakt en Engeland 2 keer op voorsprong gezet. Van op de stip en na een corner. Maar Kroatië, dat daar weinig tegenover stelde, scoorde wel 2 heerlijke goals. Via Baturina en Moussa, op die manier dus 2-2. Verrassend halverwege. Engeland zette dan in een indrukwekkend openingskwartier van de tweede helft orde op zaken. Bellingham scoorde meteen de 3-2 na een mooie ren. En Livakovic die moest kans na kans uit zijn doel weren om Kroatië in de match te houden. Invaller Rashford zorgde uiteindelijk voor de bevrijdende 4-2 eindstand. De Three Lions hebben dus offensief heel veel weelde, maar moeten toch nog een beetje sleutelen aan hun verdediging.
0: Dank je, Nicola. Eerder vanavond speelden Portugal en Congo 1-1 gelijk. Het weer nog vannacht licht bewolkt en tot 18 graden. Aan zee kans op nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. 'S Avonds en 's nachts dus kans op onweer, vooral in het westen en het centrum. Zo woensdag 17 juni. Zit erop. Een goede nacht.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Clara Life.

0: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Nu inspiratiedagen.